0: Nu het nieuws van 3 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Kinderen in Den Haag mogen misschien een jaar langer gratis met het OV. Er loopt al een paar maanden een proef met succes. De gemeente wil daarom verlengen. Meer dan de helft van de Haagse kinderen maakt gebruik van de gratis OV-ritten. Vooral in het centrum, Laak en Eskamp. Volgens wethouder Kapteins gaan kinderen door het gratis reizen vaker op pad en ontdekken ze nieuwe plekken. Osaka, let goed op ons meisje. Met die woorden heeft burgemeester Jan van Zanen afscheid genomen van het meisje met de parel. Het schilderij van Johannes Vermeer verhuist tijdelijk van het Mauritshuis naar de Japanse stad Osaka om daar tentoongesteld te worden. Het meisje met de parel is wereldberoemd, maar in Den Haag voelt ze als van ons, aldus van Zanen. Het Mauritshuis gaat in augustus en september 5 weken dicht vanwege een verbouwing. In die periode is het wereldberoemde doek te zien in het Nakanoshima Museum of Art in Osaka. De soepbus voor daklozen naast Den Haag Centraal moet misschien naar een andere plek. De gemeenteraad wil dat de bus verhuist om de mensen die er worden geholpen wat meer privacy te gunnen. Maar de vrijwilligers zien het probleem niet. Er komen ook nauwelijks klachten binnen over de soepbus, zeggen ze. Dan nog het weer. Kans op onweer, mogelijk met hagel en zware windstoten. Bij een zwakke tot matige zuidoosten tot zuidenwind wordt het ongeveer 32 graden. Vanavond en vannacht kans op een regen- of onweersbui. Mogelijk opnieuw met hagel en zware windstoten. De minima rond 18 graden. Morgen een heel ander weer. Maxima dan omstreeks 25 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. Kinderen in Den Haag mogen misschien een jaar langer gratis met het OV. Er loopt al een paar maanden een proef met succes. De gemeente wil daarom verlengen. Meer dan de helft van de Haagse kinderen maakt gebruik van de gratis OV-ritten. Vooral in het centrum, Laak en Eskamp. Volgens wethouder Kapteins gaan kinderen door het gratis reizen vaker op pad en ontdekken ze nieuwe plekken. Osaka, let goed op ons meisje. Met die woorden heeft burgemeester Jan van Zanen afscheid genomen van het meisje met de parel. Het schilderij van Johannes Vermeer verhuist tijdelijk van het Mauritshuis naar de Japanse stad Osaka om daar tentoongesteld te worden. Het meisje met de parel is wereldberoemd, maar in Den Haag voelt ze als van ons, aldus van Zanen. Het Mauritshuis gaat in augustus en september 5 weken dicht vanwege een verbouwing. In die periode is het wereldberoemde doek te zien in het Nakanoshima Museum of Art in Osaka. De soepbus voor daklozen naast Den Haag Centraal moet misschien naar een andere plek. De gemeenteraad wil dat de bus verhuist om de mensen die er worden geholpen wat meer privacy te gunnen. Maar de vrijwilligers zien het probleem niet. Er komen ook nauwelijks klachten binnen over de soepbus, zeggen ze. Dan nog het weer. Kans op onweer, mogelijk met hagel en zware windstoten. Bij een zwakke tot matige zuidoosten tot zuidenwind wordt het ongeveer 32 graden. Vanavond en vannacht kans op een regen- of onweersbui. Mogelijk opnieuw met hagel en zware windstoten. De minima rond 18 graden. Morgen een heel ander weer. Maxima dan omstreeks 25 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Het

Goeiedag, ik ben André Kolen. Kinderen in Den Haag mogen misschien een jaar langer gratis met het OV. Er loopt al een paar maanden een proef met succes. De gemeente wil daarom verlengen. Meer dan de helft van de Haagse kinderen maakt gebruik van de gratis OV-ritten. Vooral in het centrum, Laak en Eskamp. Volgens wethouder Kapteins gaan kinderen door het gratis reizen vaker op pad en ontdekken ze nieuwe plekken. Osaka, let goed op ons meisje. Met die woorden heeft burgemeester Jan van Zanen afscheid genomen van het meisje met de parel. Het schilderij van Johannes Vermeer verhuist tijdelijk van het Mauritshuis naar de Japanse stad Osaka om daar tentoongesteld te worden. Het meisje met de parel is wereldberoemd, maar in Den Haag voelt ze als van ons, aldus van Zanen. Het Mauritshuis gaat in augustus en september 5 weken dicht vanwege een verbouwing. In die periode is het wereldberoemde doek te zien in het Nakanoshima Museum of Art in Osaka. De soepbus voor daklozen naast Den Haag Centraal moet misschien naar een andere plek. De gemeenteraad wil dat de bus verhuist om de mensen die er worden geholpen wat meer privacy te gunnen. Maar de vrijwilligers zien het probleem niet. Er komen ook nauwelijks klachten binnen over de soepbus, zeggen ze. Dan nog het weer. Kans op onweer, mogelijk met hagel en zware windstoten. Bij een zwakke tot matige zuidoosten tot zuidenwind wordt het ongeveer 32 graden. Vanavond en vannacht kans op een regen- of onweersbui. Mogelijk opnieuw met hagel en zware windstoten. De minima rond 18 graden. Morgen een heel ander weer. Maxima dan omstreeks 25 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

Goedendag, ik ben André Kolen. Kinderen in Den Haag mogen misschien een jaar langer gratis met het OV. Er loopt al een paar maanden een proef met succes. De gemeente wil daarom verlengen. Meer dan de helft van de Haagse kinderen maakt gebruik van de gratis OV-ritten. Vooral in het centrum, Laak en Eskamp. Volgens wethouder Kapteins gaan kinderen door het gratis reizen vaker op pad en ontdekken ze nieuwe plekken. Osaka, let goed op ons meisje. Met die woorden heeft burgemeester Jan van Zanen afscheid genomen van het meisje met de parel. Het schilderij van Johannes Vermeer verhuist tijdelijk van het Mauritshuis naar de Japanse stad Osaka om daar tentoongesteld te worden. Het meisje met de parel is wereldberoemd, maar in Den Haag voelt ze als van ons, aldus van Zanen. Het Mauritshuis gaat in augustus en september 5 weken dicht vanwege een verbouwing. In die periode is het wereldberoemde doek te zien in het Nakanoshima Museum of Art in Osaka. De soepbus voor daklozen naast Den Haag Centraal moet misschien naar een andere plek. De gemeenteraad wil dat de bus verhuist om de mensen die er worden geholpen wat meer privacy te gunnen. Maar de vrijwilligers zien het probleem niet. Er komen ook nauwelijks klachten binnen over de soepbus, zeggen ze. Dan nog het weer. Kans op onweer, mogelijk met hagel en zware windstoten. Bij een zwakke tot matige zuidoosten tot zuidenwind wordt het ongeveer 32 graden. Vanavond en vannacht kans op een regen- of onweersbui. Mogelijk opnieuw met hagel en zware windstoten. De minima rond 18 graden. Morgen een heel ander weer. Maxima dan omstreeks 25 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Ik heb een vraag. Moest u wel eens heel snel beslissen tijdens een missie?
1: Ja, soms binnen een seconde.
0: En wat deed u dan?
1: De mensen beschermen, waarvoor ik daar was.
2: Zaterdag 27 juni bedanken we alle veteranen, ingezet voor onze vrede en veiligheid.
3: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
2: Hijs de vlag op 27 juni, Nederlandse Veteranendag.
4: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
5: Tatenstiel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
6: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
7: Dus het maken van staal wordt schoner.
8: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
9: Maar moet dat dan in Nederland?
10: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
5: En wat levert dat dan op?
8: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
5: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
11: Met het Groen Staal project maken we staal schoner, groener en meer circulair.
12: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
13: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
14: Goedendag, ik ben André Kolen. Kinderen in Den Haag mogen misschien een jaar langer gratis met het OV. Er loopt al een paar maanden een proef met succes. De gemeente wil daarom verlengen. Meer dan de helft van de Haagse kinderen maakt gebruik van de gratis OV-ritten. Vooral in het centrum, Laak en Eskamp. Volgens wethouder Kapteins gaan kinderen door het gratis reizen vaker op pad en ontdekken ze nieuwe plekken. Osaka, let goed op ons meisje. Met die woorden heeft burgemeester Jan van Zanen afscheid genomen van het meisje met de parel. Het schilderij van Johannes Vermeer verhuist tijdelijk van het Mauritshuis naar de Japanse stad Osaka om daar tentoongesteld te worden. Het meisje met de parel is wereldberoemd, maar in Den Haag voelt ze als van ons, aldus van Zanen. Het Mauritshuis gaat in augustus en september 5 weken dicht vanwege een verbouwing. In die periode is het wereldberoemde doek te zien in het Nakanoshima Museum of Art in Osaka. De soepbus voor daklozen naast Den Haag Centraal moet misschien naar een andere plek. De gemeenteraad wil dat de bus verhuist om de mensen die er worden geholpen wat meer privacy te gunnen. Maar de vrijwilligers zien het probleem niet. Er komen ook nauwelijks klachten binnen over de soepbus, zeggen ze. Dan nog het weer. Kans op onweer, mogelijk met hagel en zware windstoten. Bij een zwakke tot matige zuidoosten tot zuidenwind wordt het ongeveer 32 graden. Vanavond en vannacht kans op een regen- of onweersbui. Mogelijk opnieuw met hagel en zware windstoten. De minima rond 18 graden. Morgen een heel ander weer. Maxima dan omstreeks 25 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had. Maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
1: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
2: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
3: Tata Stiel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
5: Dus het maken van staal wordt schoner.
6: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
7: Maar moet dat dan in Nederland?
8: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
9: En wat levert dat dan op?
6: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
10: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
11: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
12: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
13: Vrijheid is moeilijk uit te leggen.
14: Maar wat is het dan?
13: Dat je kan spelen, lachen en dromen zoals je zelf wilt.
14: Maar dat doe ik toch al?
13: Raak dat nooit kwijt. Dat is vrijheid.
15: Zaterdag 27 juni bedanken we alle veteranen, ingezet voor onze vrede en veiligheid.
16: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
17: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
18: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
19: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
15: Hijs de vlag op 27 juni, Nederlandse Veteranendag.
20: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
21: Goeiedag, ik ben André Kolen. Kinderen in Den Haag mogen misschien een jaar langer gratis met het OV. Er loopt al een paar maanden een proef met succes. De gemeente wil daarom verlengen. Meer dan de helft van de Haagse kinderen maakt gebruik van de gratis OV-ritten. Vooral in het centrum, Laak en Eskamp. Volgens wethouder Kapteins gaan kinderen door het gratis reizen vaker op pad en ontdekken ze nieuwe plekken. Osaka, let goed op ons meisje. Met die woorden heeft burgemeester Jan van Zanen afscheid genomen van het meisje met de parel. Het schilderij van Johannes Vermeer verhuist tijdelijk van het Mauritshuis naar de Japanse stad Osaka om daar tentoongesteld te worden. Het meisje met de parel is wereldberoemd, maar in Den Haag voelt ze als van ons, aldus van Zanen. Het Mauritshuis gaat in augustus en september 5 weken dicht vanwege een verbouwing. In die periode is het wereldberoemde doek te zien in het Nakanoshima Museum of Art in Osaka. De soepbus voor daklozen naast Den Haag Centraal moet misschien naar een andere plek. De gemeenteraad wil dat de bus verhuist om de mensen die er worden geholpen wat meer privacy te gunnen. Maar de vrijwilligers zien het probleem niet. Er komen ook nauwelijks klachten binnen over de soepbus, zeggen ze. Dan nog het weer. Kans op onweer, mogelijk met hagel en zware windstoten. Bij een zwakke tot matige zuidoosten tot zuidenwind wordt het ongeveer 32 graden. Vanavond en vannacht kans op een regen- of onweersbui. Mogelijk opnieuw met hagel en zware windstoten. De minima rond 18 graden. Morgen een heel ander weer. Maxima dan omstreeks 25 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl. Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
1: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
3: Goedendag, ik ben André Kolen. Kinderen in Den Haag mogen misschien een jaar langer gratis met het OV. Er loopt al een paar maanden een proef met succes. De gemeente wil daarom verlengen. Meer dan de helft van de Haagse kinderen maakt gebruik van de gratis OV-ritten. Vooral in het centrum, Laak en Eskamp. Volgens wethouder Kapteins gaan kinderen door het gratis reizen vaker op pad en ontdekken ze nieuwe plekken. Osaka, let goed op ons meisje. Met die woorden heeft burgemeester Jan van Zanen afscheid genomen van het meisje met de parel. Het schilderij van Johannes Vermeer verhuist tijdelijk van het Mauritshuis naar de Japanse stad Osaka om daar tentoongesteld te worden. Het meisje met de parel is wereldberoemd, maar in Den Haag voelt ze als van ons, aldus van Zanen. Het Mauritshuis gaat in augustus en september 5 weken dicht vanwege een verbouwing. In die periode is het wereldberoemde doek te zien in het Nakanoshima Museum of Art in Osaka. De soepbus voor daklozen naast Den Haag Centraal moet misschien naar een andere plek. De gemeenteraad wil dat de bus verhuist om de mensen die er worden geholpen wat meer privacy te gunnen. Maar de vrijwilligers zien het probleem niet. Er komen ook nauwelijks klachten binnen over de soepbus, zeggen ze. Dan nog het weer. Kans op onweer, mogelijk met hagel en zware windstoten. Bij een zwakke tot matige zuidoosten tot zuidenwind wordt het ongeveer 32 graden. Vanavond en vannacht kans op een regen- of onweersbui. Mogelijk opnieuw met hagel en zware windstoten. De minima rond 18 graden. Morgen een heel ander weer. Maxima dan omstreeks 25 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: ADAD met Desiree Snijders en Willem van Gent.
4: 100%
5: We zijn er weer.
4: Als het goed is.
5: Ja, we zijn er weer. Het is even wennen voor ons, want we zitten namelijk gewoon hier in Ypenburg. En dan moet ik altijd ook even kijken waar de andere microfoons zijn. Want ja. We zitten met Willem en Luus natuurlijk hier in de studio. Het is vandaag 20 juni.
6: Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
7: Goedemorgen. Lekker om 9 uur ook weer, heerlijk.
6: Het is voor mij de eerste keer, ik vind het fantastisch.
5: Nu al. Ja, we hebben nu al 2 weekjes dat we vanaf 9 uur starten. En sommige mensen missen ons, en dat is heel lief. Maar onze slaap is ons dierbaar, hebben we gemerkt. En dat helpt er zeer zeker aan mee.
7: Ja, ja. Zeker.
6: Ja, betere toch? Energie eerlijk. Voor ons allen.
5: Betere energie. Oh, ja, daar heb je daar het wel.
7: 7:30.
5: Ja. Hey, we gaan
7: als je Ypenburg gaat.
5: We gaan de dag even goed starten en dat doen we natuurlijk met ons bekende ochtendmuziekje.
8: All right, we're gonna do it once more. And this time, no mistakes. 1, 2, 3, 4.

0: the stars were shining bright.
1: But now the milkman's on his way. It's too late to say goodnight.
2: So say good morning!
1: Ah, good morning! Sad people, since my
3: good morning! Good morning!
4: Nothing could be grander than to be in Louisiana in the morning. In the I'm sorry, I thought we were still going.
5: Ja, want het is natuurlijk een hele goede morgen hier op deze zonnige zaterdag. En we gaan natuurlijk beginnen met een beetje goed nieuws voor jullie. Zoals jullie kunnen zien, als je meekijkt op tv, is het onze studio in Oranje Vibes.
6: Ja. Ja, met hè? Willem als overtreffende trap.
5: Ja, Willem is echt next level oranje gekleed.
7: Oranje broek, oranje sokken. Ja, als je aan mij vraagt,
5: voorbereid.
7: Als jij zegt, doe iets oranjes aan.
6: Heb je ook een oranje onderbroek aan?
7: Nee, ik heb geen oranje onderbroek. Die heb ik sowieso niet.
5: Ja,
7: maar dit broekje is wel zo kort als een onderbroek.
5: Dat is zeer zeker waar. Je moet oppassen wanneer je verkeerd staat. Hey, maar nog meer leuk oranje nieuws is namelijk ook... want vanavond is natuurlijk de wedstrijd tussen Nederland en Zweden. En daarvoor zijn de Haagse Cowboys, Jan en Peter... die zijn namelijk oranje achterna gereisd naar Amerika. Dat zijn twee gekke Hagenezen. En die hadden ze echt zoiets van... ja, we willen gewoon in dat stadium zitten.
7: Ja.
5: Ja. Hebben jullie dat ook niet af en toe als je denkt... vooral de Orange March...
7: Ik vind het wel tof dat je als een... Dit is echt zo, net zoals met Lange Frans en Bas B. Maar wanneer Oranje speelt, iedereen erbij hoort.
5: Ja, gewoon iedereen.
7: Het is iedereen samen, toch? Gezellig, leuk, maar niet uit. Alle wijken. Ik ben hier ook heen gefietst. Je ziet zoveel oranje in de wijken.
5: Ja. En het leuke is ook dat Amerika heeft echt de Orange Army, zoals we worden genoemd, omarmd. En dus er zijn gewoon heel veel Amerikanen die ineens allemaal oranje shirts kopen.
7: Ja,
5: gewoon omdat ze zeggen van ja, maar willen er ook bij horen. We willen ook mee dansen, mee chasen. Want iedereen beseft ineens, oh, het feestje is wel voor de wedstrijd. En niet daarna.
7: Ja,
5: en ook gewoon,
7: hebben
5: jullie ook de beelden gezien van de Schotse vet?
7: Ja,
5: holy Jesus.
7: De Schotten hebben al het bier in Boston opgedronken.
5: Ze hebben St. Patrick's Day keer 3 gehad in 1 dag qua omzet in bier.
7: Ja.
5: En toen ging ze over naar de whiskies.
6: In Amerika of in Schotland zelf?
5: Nee, Amerika.
7: In Boston.
6: Oh, wauw.
5: Ja. Ja, en ze hadden ook hele parades, weet je, met doedelzakken en zo. Dus al die mensen zo van... Oh.
7: Ja, er zijn ook heel veel Schotse fans die heel graag met de Nederlandse fans... Ja. tegen Nederlanders willen om dan met z'n allen te gaan partyen.
5: Ja. En vooral ook dat ze overal op elk beeld zetten ze een verkeerscode. Weet je, zo. Dat, en je ziet, elk beeld heeft een oranje hoed op. Het is echt geweldig.
7: Ja, naast de Nederlanders zijn de Schotten wel echt topfans.
5: Ja, toch? Leuk. Ja. Hey, de vrienden, zoals ze zeggen, in Houston slapen we bij familie van Peter. En we gaan dan ook nog naar de Space Center. Want dan denk ik, ze hebben ze het helemaal compleet gemaakt, dat is Houston. Maar ze blijven er natuurlijk, want ze willen eigenlijk al die 3 groepswedstrijden zien. Dus ik ben wel benieuwd, want binnenkort delen ze dus elke week hun updates via Den Haag FM. Dus stel, als je geïnteresseerd bent, kan je dus zoeken via de website en dan kan je hun terugvinden.
7: Wat leuk.
5: Leuk, hè? Hey, nog meer positief nieuws was natuurlijk afgelopen week, of vorige week zaterdag, terwijl wij uitzending hadden, was er ook een lancering van een nieuwe podcast, genaamd Het Eiland van Den Haag. Het gaat over Zuiderhout-West, is geregeld en gemaakt door Aukje den Hollander. En zij kwam er eigenlijk te wonen, maar ze wist vrij weinig van de wijk. En dus toen is ze met heel veel bewoners uit de wijk gaan praten. En toen kwam ze erachter, wauw, wat een mooie verhalen. En heeft ze een kleine podcast van gemaakt. En Zuiderhout-West staat echt los van Zuiderhout. Dus dat maakt het ook wel speciaal.
7: Oh, vandaar ook het eiland.
5: Ja.
7: Is dat stukje bij Centraal daar net naast?
5: Ja, precies. Ja. Daar zit een beetje tussen de spoor en de bedrijfsgebouwen in.
7: Ja.
5: Met het grote basketbalveld.
6: Ja.
5: Het basketbalveld, trouwens, het grootste basketbalveld van de meeste wijken. Daar komt echt iedereen altijd basketballen. Het is wel echt een hele levendige wijk.
7: Ja.
5: Heel gezellig. Maar dus podcastserie. En ze gaat het ook hebben over het... In de eerste aflevering heeft ze het over het vergissingsbombardement. Daar kwam ze ook allemaal achter dat haar buurvrouw daar heel erg mee te maken had en zo. Dus een heel mooi nieuw verhaal. Eigenlijk om naar te luisteren.
7: Nee.
5: Dus heel leuk. Dus stel, als je wat wil luisteren, kan je luisteren naar Het Eiland van Den Haag.
7: Op je favoriete podcast hebt.
5: Ja. Ja. Ze zitten op alle platforms, gelukkig. Dus dat scheelt. Ik hoef niet één te benoemen. Ander mooi nieuws. Vandaag is natuurlijk ook Vlaggetjesdag. Maar er is nog wat bijgekomen op Scheveningen. En Lara, onze verslaggeefster van Den Haag FM, die was gaan kijken. Want daar staan allemaal prachtige geschiedenisverhalen die zijn onthuld op de boulevard. Ja. Dus stel dat je naar Vlaggetjesdag gaat en je wilt toch over de boulevard lopen, heb je een soort van walk of fame van kunstenaars, sporters, ondernemers en mensen die hun stempel op Scheveningen hebben gedrukt.
7: Ja. Voor de luisteraars die geen idee hebben wat Vlaggetjesdag is, wat houdt Vlaggetjesdag eigenlijk in?
5: Vlaggetjesdag. Nou, als je dat niet kent, dat ik het ja, moet er zijn, uitleggen.
7: Er zijn mensen. Ik weet het, maar er zijn mensen die het niet weten.
5: En Vlaggetjesdag is de dag van Scheveningen, waar het gaat om de Hollandse Nieuwe. Ik was gisteren ook bij de grootste haringparty van Scheveningen voor de eerste Hollandse Nieuwe. Ik hou wel van haring.
6: Hij is echt gewoon vies schorvet. Ik vond hem zo lekker.
7: Je houdt allebei wel van haring.
6: Ik ben dol op haring. Ik heb er 3 op de haringparty van Omroep West.
7: En is het dan met uitjes of gewoon echt...
6: De eerste was met uitjes en de tweede gewoon puur natuur. Gewoon
5: ja, hier moeten we over praten hoor. Die haringparty van Omroep West, daar mag niet iedereen heen. Daar ben ik niet mee eens.
7: Oké,
5: Willem houdt niet van haring.
7: Ik vind het een mooie traditie. Ik vind het wel tof. Ik zou het wel lekker willen vinden, want ik vind het wel cool of zo. Ik vind van haring zo vreten zo. Ja. Ik vind het wel gewoon vet.
6: Ja. Nou, hij was ook vet. Ja, hij was heel vet, kan ik je vertellen.
7: Ik zei het, ik wist al.
5: Ja. Maar niet dus.
7: Nee, ik vind het helemaal niks.
5: Oh.
7: Ja, ik vind het ook echt stom dat ik het niks vind.
5: Maar vind je het niks omdat er gaatjes in zitten?
7: Nee.
5: Oh.
7: Nee, dat maakt me wel niet uit.
6: Gewoon smaak.
7: Ja, ik weet het niet. Oh. Moet ik wel zeggen dat ik alleen maar haring heb gegeten als ik brak was?
5: Ja, oké, maar dat telt dus niet.
7: Maar je dan juist moet eten.
5: Moeten door. Zit strak in de planning. Oh, ja. En we hebben ons eerste nummer klaarstaan van de WK. Want ik ga jullie 2 uur lang helemaal lijp maken met alleen maar WK-nummers.
6: Ik dacht dat we energie over zouden houden na deze uitzending.
5: Ik heb er nu al zin in. Ja, en ik dacht, we gaan niet meteen starten met de Haagse artiest. Want ik denk, die moeten we even bewaren. Even bewaren. En we gaan ook niet meteen de linkse rechtse doen. Want dan moeten we even iets meer in finishen. Ik heb er nu al zin in. Maar we gaan luisteren naar Gerard Joling met Rood, Wit, Blauw.
6: Ja, speciaal voor Willem.
5: Voor Willem is deze hele uitzending echt... Houdt ervan. Ja. Hij houdt ervan. Wij houden er ook van. Als hij werkt? Nee?
7: Als hij werkt.
5: Ja?

0: Ja, en dat was ons eerste nummer van onze WK-fantasme. Ja, ik weet niet eens hoe ik het moet benoemen, joh.
1: Gekkigheid.
0: Gekkigheid, WK-gekkigheid.
2: Vonden jullie het ook zo leuk toen Gerard Joling die biergooier stompte?
0: Ja, heerlijk. Top. Puur genieten was dat. Ja,
2: ik ben niet voor geweld, maar als je bier gaat gooien en iemand die staat op te treden...
0: Dan... Ja, dat niet, maar dat laat wel zien dat hij nog steeds zo... Hij is de man. Gewoon klaar, fok niet met hem. Hé, hey, we gaan door naar volgend ding. En het is even wennen, want ik zit precies andersom in mijn beeldschermen. Ja, het is echt heel confusing dit in mijn hoofd. Even kijken hoor. Wacht even. Ja, ik heb hem klaar. Want we gaan natuurlijk weer even... En ik lul haast met me. Even haast met me. Ja, want we gaan haags lullen met je. En Willem heeft voor ons één woord... klaarstaan.
3: Ja.
0: En niet meer dan dat, alsjeblieft. En wij zijn benieuwd.
3: Het Haagse woord van vandaag is tetteren.
0: Tetteren.
1: Zuipen. Lekker zo klok, klok, klok, klok, klok.
0: Heb jij een boekje thuis liggen of zo?
1: Nee, ik doe ook wel eens tetteren. En als ik dan wel eens beschonken thuis kwam, zei mijn moeder ook altijd, heb je weer lopen tetteren?
3: Ja, Oké, dan kan ik heel snel door. Een toeta.
0: Een toeter?
3: Toeta.
0: Een biertje?
3: Je bent toeta.
0: Je bent een toeter.
3: Zo, je staat hier de letterlijke vertaling hiervan is zo goed.
0: De toeter?
1: Je bent
0: toeter. Ik weet het niet.
3: Te veel getetterd.
0: Oh.
1: Nou.
3: Tetteren en als je te veel getetterd bent, ben je toeter.
1: Tetteren, toeter. Oké, nou. Ja.
3: Dus ik zie jullie vanavond in de stad. Ik ben helemaal toeter.
1: Ja.
0: Oh god. Oh,
1: ben ik hetzelfde natuurlijk als ik ben helemaal knetter.
3: Knetter.
0: Ja. Knetter. Helemaal laap. Oké, kijk, de reden waarom we zo
3: tijd, jongen.
0: Ja, de reden waarom we zo snel zitten, omdat we natuurlijk ook een cadeautje hebben voor Luus. Maar we zitten gewoon. Ik heb nu geen 3 uur meer, maar 2 uur. Dus ik ben het allemaal goed in elkaar aan het bouwen.
3: Stress.
0: Nee, oh, geen stress. Geen stress op de zaterdagochtend. Nee. Daar is
1: heel
0: de
1: te warm
0: zaterdag.
1: Voor.
0: Ja, dus sowieso
1: te warm voor.
0: Hier in de studio, ik maak geen grapje. Wij zitten al op 30 graden. Ik weet niet hoe het voor jullie thuis voelt, maar holy moly, koekenolies. Koekenolies. Canoli.
3: Canoli.
0: Oké, door. We gaan naar Pitch the Tune. Pitch the Tune. 3 nummers, 3 verschillende genres voor 1 minuutje per nummer. En dan kijken we wat de co-host ervan vinden of hij mee mag in de nieuwe showlist. En dan ben ik benieuwd wat jullie vinden. Ik heb een soort van American folk. Ik heb een nieuwe debuutsingle van... Ja, ik weet niet precies waar ik hem onder kan vatten. En eentje is gewoon keiharde death metal rock.
3: Oké. Okay.
0: Nou, zullen we beginnen met de American?
3: Ja.
0: De American. De American hebben we al eens een keer eerder geluisterd. Is namelijk van Yellow Fox. Dit is hun nieuwe single. Is afgelopen week uitgekomen. Is Slow the Sun. En,
3: ja.
0: De American. De American hebben we al eens een keer eerder geluisterd. Is namelijk van Yellow Fox. Dit is hun nieuwe single. Is afgelopen week uitgekomen. Is Slow the Sun. En wij zijn eigenlijk wel benieuwd.

0: Ja, en dat was Slow the Sun van Yellow Fox. Eerste responses.
1: Dit is Haags.
0: Ja, dit is hartstikke Haags.
1: Echt heel leuk.
0: Hartstikke Haags.
1: Dit is wel mijn straatje.
0: Alle pitch the tunes zijn ook Haags, hè?
1: Ja, maar ik vind het gewoon heel gek. Ik vind het gewoon heel gek dat dit Haags is. Het klinkt echt heel international. Ik vind het echt een hele leuke tune.
0: Very international.
1: Very much international.
2: En de titel doet goed aan de vibe van het nummer, vind ik.
0: Slow the Sun.
2: Slow the Sun.
0: Ja, nou, hele leuke band ook.
1: Nou, deze gaat helemaal afspannen.
0: Ik zit Willem gewoon elke week, krijgt hij nieuwe nummers erbij. Oké, volgende artiest. En dan moet ik even het goede stukje erbij pakken. Oh, volgende artiest. Waar heb ik... Nou, dit is niet... volgende artiest. Ik heb het naar mezelf gestuurd, want ik wist hoe dit ging. Ja, en dan moet ik even goed zoeken. Ja. De afgelopen vrijdag, dus gisteren, was de debuutsingle van Julien Broman, a.k.a. Juice. Een Nederlands artiest en producer die jarenlang actief is, was achter schermen op podium als sessiemuzikant en songwriter. Hij stond op festivals en podia als Paradiso en Siket. Hij schreef mee aan het succesvolle debuutalbum van Flair, waaronder het nummer Wolken, maar hij stapt nu zelf naar voren als artiest. De track is een vurige, gepassioneerde ode aan de liefde van een leeuw, gedragen door een stuwende triple groove, grote drums en rijke 80s pop rock production.
1: Dat is een hele mond vol.
0: Ja, het is kapot veel. Dus daarom gaan wij luisteren.
1: Laat me horen dan.
0: Naar Lion's Dress van Juice.

0: Ja, en dat was Lion's Dress van Juice. First Response. Ja, ik vind het heerlijk.
1: Lekker groovy.
2: Lekker vibey, lekker wavy. Ik vind het nice. Ja, het is ook een leuke vent. Het is echt een aardige gozer.
0: Op stage pakt hij zijn momenten wel, hoor. Holy moly.
2: Ja, en hij laat weer gewoon weer zien dat hij het gewoon heel goed kan. Ja. Leuk dat hij...
0: Dat hij gewoon solo een functie
2: uitbrengt. Ja, I like it.
0: Luus, wat vind je ervan?
1: Ja, wat ik zei. Lekker groovy. Lekker.
0: Ja, lekker zo.
2: Lekker tutututut.
1: Ja. Lekker met die schouders zo heen en weer.
0: Lekker tutututut.
1: Tak, tak.
2: Gooi ze los.
0: Hey, volgende nummer wat ik jullie voor jullie heb klaarstaan. Master of None met Liar. Hoe kan ik het omschrijven? Gewoon hard. We gaan er ook gewoon hard in. Mm. Dus ik ga het gewoon aanzetten en dan snap je wat ik bedoel.
2: Okay.
0: Ik ben wel benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik hou wel een beetje van.

0: Ja, en dat was Liar van Master of None.
1: Ik kan me heel goed voorstellen dat dit voor sommige mensen een uitlaatklep is.
2: Vind ik heel goed gezegd. Ik kan niks anders dan mij hierbij aansluiten.
0: Ja, maar op zich, de opbouw was wel goed. Ongeacht of je houdt van de muziek of niet.
1: Zeker.
0: En ineens heb je zo van die break. En ineens dat van dat vocale stuk wat er ineens in komt.
2: Het zit muzikaal heel goed in elkaar.
0: Muzikaal zit heel goed in elkaar.
2: Ja,
0: dit... Of je ervan houdt, is een andere vraag.
2: Het is, kijk, in het leven heb je twee straatjes. En dit is niet mijn straatje. Maar wel heel leuk. Goed gedaan.
0: Ja, toch. Ja. Gezien de tijd kan het nog wel. We gaan door naar ons tweede nummer, WK.
2: Oké. Okay.
0: Ja.
1: Oh, dat hoop voor jou.
2: Oké, let's go.
0: Is nieuwe nummer is uitgebracht door Samuel Welten. Kennen we natuurlijk ook al, hebben we al veel eerder op de radio gehoord. En komt met nieuw nummer, heet De Leeuw Komt Eraan. Speciaal voor Willem.
2: Yes.
0: Een nieuw WK-nummer.

0: Ja, want de leeuw komt eraan vanavond wel. Namelijk tijdens Nederlands-Zweden. Waar gaan jullie kijken?
1: In een café.
0: Oké, okay, dus...
1: Ik weet het niet waar.
2: Lieve gaat bij vrienden kijken en of ik sluit aan of niet. Ik kijk
0: misschien
2: wel.
0: Slip ik je mee naar Silent Disco met live view party.
2: Waar?
0: Ja, de broodfabriek.
2: Oh, de Rijswijk.
0: Ja. Oh, misschien, okay. Misschien heb je ineens een planning.
2: Misschien
0: we moeten
2: even
0: kijken. Gaan we gewoon even kijken.
1: Kom je mij weer tegen.
0: Ja. God, als we jou tegenkomen na die kroegentocht, dan wordt het helemaal chaos.
2: Ik zag dat het bij Café Party, spreek ik het goed uit?
0: Parley.
2: Dat zag er ook leuk uit.
1: Ja, het is overal.
2: Met ook de dames van Miss Poes.
0: Ja, de leuders van Miss Poes.
1: Overal drukte. Het wordt één grote oranje chaos vandaag.
2: Ja.
0: Wij gaan door naar het volgende lesje van de dag. En dat is namelijk ons vroeger feitje lesje. En dat wordt natuurlijk gedaan door Luus.
3: Ik zal best nog wel een keertje net als vroeger.
0: Ja, Luus. Waar kan je ons mee verblijden?
2: Ja, wat denk je?
1: Voetbal.
0: Voetbal, yes.
2: Ja, en dit feitje eigenlijk dankzij jou, Willem. Dus ik wilde eigenlijk even gewoon de grap maken. Zal ik anders de bal bij jou neerleggen?
1: Nee. Ik haal hem terug.
2: Nee, het Haagse feitje. Bij de allereerste officiële interland van het Nederlands elftal op 30 april 1905...
0: Yeah.
2: Tegen België maakte de Haagse speler Eddy de Neve alle vier de Nederlandse doelpunten in de 4-1 overwinning na verlenging. Daarmee scoorde hij niet alleen een hat-trick, maar zelfs alle vier de goals van Oranje. En dan hoor ik jullie al denken, onze niet-voetballers onder ons, want ik had deze gedachte ook.
0: Wat is dat?
2: Wat is een hat-trick?
0: Wat is dat?
2: Nou, een hat-trick betekent in de sport dat een speler 3 keer in dezelfde wedstrijd scoort.
0: Oeh.
2: En deze man had er zelfs 4. Dus hij had eigenlijk een hat-trick plus 1.
1: Nou, weet je wat dus ook grappig is in die 4-1 uitslag?
0: Ja.
1: Dat ene doelpunt was een eigen doelpunt.
2: Klopt.
1: Dus België heeft geen... Nederland heeft alle doelpunten gescoord. Maar
0: hoe dan? Hoe dan?
2: Ja.
1: Ja, afgemaakt.
0: Oké, nice.
2: Ja.
0: En van... Wat, Willem, jij bent wel heel erg into voetbal of niet heel erg into voetbal?
1: Ja, ligt eraan. Ik vind voetbal op zich wel interessant, maar ik ben vooral fan
0: ADO.
1: Van ADO. Ja, ik vind het WK vind ik ook wel lachen, maar ook die groepswedstrijden. Het wordt op ons echt spannend.
0: Je moet nog steeds onze promise, hè, moet je nakomen.
2: Ja.
0: In het nieuwe
2: zien?
0: Seizoen moeten Luus en ik mee.
2: Ja, kijk welke sjaal ik heb gewonnen bij de Haringparty.
1: Wat goed. Omroep West ADO Den Haag.
0: Netjes. Ja, netjes.
2: Dus die gaat om als we
0: voor
2: naar
0: de mensen
2: de wedstrijd
0: die
2: gaan.
0: Nu meeluisteren, denken, ja, Luus, alles leuk met je, maar niemand ziet dit. Ja, hoi, lekker boeiend.
1: Nee, het mooie is ook aan de voetbalwedstrijd dat we hadden, Eddy de Neve, die speelde toen bij HBS. HBS Kraaijhout, die ook in dat jaar 1905 landskampioen werd.
0: En,
1: wat is er ook gebeurd in 1905?
0: Nou.
1: Toen is ADO opgericht.
0: Goed dat je ons verblijdt altijd met dit soort feitjes.
1: Ja.
0: Wordt onze wereld wordt weer helemaal blij daarvan.
1: Ja.
0: Ja, toch? Ik heb trouwens een WK-nummer gevonden. En dat kennen jullie denk ik allemaal. Is van 2010. En het is niet Nederlands. Dus ik denk dat jij er misschien wel...
2: Of is
0: nee,
2: het nog
0: ik weet, ik hoop niet voor je dat dit een certified banger is.
1: Ik denk dat het een certified banger is.
0: Ja?
1: Ja.
0: Wacht. Je moet even... Zeg even de titel tegen me voor de zekerheid. Ik zie alleen maar Celebration Mix. Nee, dat is wat anders.
1: Okay, top.
0: Nou, top. Want we hebben natuurlijk een Liberté. Liberté hadden ze een WK 2010 nummertje van gemaakt. Maar die is wel heel erg lang. Maar die doen we gewoon een klein stukje. Klein stukje doen we ervan. Maar het moet wel kunnen. Dus we gaan even genieten van Liberté. Van het WK 2010.
3: Liberté!

0: Ja, en dat was Liberté van de WK 2010. Hebben ze gezegd van Parla en Pardou.
1: Ja, en die melodie komt dus van Le Lac de Connemara van Michel Sardou.
0: Geweldig.
1: En daar,
0: ik hou ervan.
1: Een van de andere bangers was ook een Maastrichtse die we ooit hebben gedraaid. En dan kom je weer aan op dezelfde melodie. Ja. Blijft echt een catchy.
0: Je vraagt er niet om, maar toch gooit hij al die kennis op je.
1: Je hebt al die feiten. Hier, alsjeblieft.
0: Alsjeblieft.
1: Le Lac de Connemara. Ik zou hem luisteren. Erg vet.
0: Hey, 2 weken geleden was onze lieve Luus jarig. En altijd in true fashion, zoals jullie allemaal van mij gewend zijn, horen daar cadeautjes bij. Maar deze chick was pas nu in de studio.
1: Ja.
0: Dus daar hebben we niks af.
2: Sorry,
0: dus eerst
2: sorry.
0: Even het kaartje natuurlijk. De kaart. De officiële kaart. We hebben altijd een kaart.
1: Hij mag voorgelezen worden.
0: Ja, het mag.
2: Hiep, hiep, hoera. Lieve Lucie.
0: Is het een lezen?
2: Ja, nog gefeliciteerd. Ik vind het zo leuk dat je zo'n prachtig avontuur aangaat met je prachtige vent. Hou hem wel uit de buurt van padden. Kus, Willem.
0: Ja, want voor de mensen die het niet weten. Jij gaat vanaf december 5 maanden ben je weg.
2: Weg.
0: Op Gan vakantie.
1: Chalas.
2: Ja, aan de andere kant van de wereld.
0: Oh my god.
1: Welke andere kant?
2: Zuid-Amerika.
0: En nice, toch?
1: Heel vet. Ja,
0: oké, nu naar deel 2.
2: En deel 2. Lieve Luus, nog van harte gefeliciteerd met je B-Day. Dit cadeau is niet voor nu, maar voor je 5 maanden trip. Have fun and enjoy to the max. Dikke kus, Days.
0: Kijk,
1: super
2: lief, jongens.
0: Nou ja, dat is de enige optie, toch? Nee,
1: je kunt toch ook zelf lopen?
0: Ja, nee, dat had wel gekund, dank ja. Had
2: wel
0: gekund.
2: Wel. Jeetje meid,
0: het is
2: een hele...
0: is een soort van starterskit voor
2: zeggen,
0: chaos. Ja.
2: Dit is een hele set.
1: Ja. Pak, haal het eruit en zeg wat je en omschrijf wat je in je handen hebt.
0: Het is een...
2: een foldable shopping bag.
0: Altijd belangrijk. Ja. En hij was super dun.
2: Boodschapjes.
0: Super dun. Je weet maar nooit.
1: Zijn we andere tassen nu aan het vetshamen?
2: Ja, kijk. Een hydration sheet mask.
0: Voor in je vliegtuig. Want in vliegtuigen krijg je blijkbaar een super droge huid.
2: Ja,
0: wist ik niet. Maar daar ben ik achter gekomen.
2: En de vlucht is eerst 2,5 uur daarna 12 uur. Lukkertstek. Dit is goed. Weet je dat ik hier serieus aan zat te denken... oh, ik moet er nog één hebben?
0: Echt? Maar jij reist zoveel. Dus ik zat echt zo van... waarschijnlijk heeft ze er al één.
2: Ja, ik heb er dus één aan mijn koffer. Ja. Maar die is uitgelopen qua inkt, zeg maar. Dus ik dacht, ik heb echt een nieuwe nodig.
0: Nou kijk.
1: Deze is nog in de vorm van een eenhoorn.
0: En herinner je gewoon elke keer als je naar kijkt... denk je,
2: dit wordt wel spannend, denk ik, om de douane door te krijgen. 2 waterguns. Maar daar ben ik in ieder geval nu vooral ook heel blij mee.
0: Ik zat ook even... daar heb ik niet over nagedacht.
1: Nee, maar als je kofferkoffer gaan... Dus
0: ja, in de kofferkoffer mag het.
1: Ik zou ze niet zwart spuiten.
0: Nee.
2: Nee, en ik ga ze ook niet in mijn handbagage
0: nee,
2: doen.
0: Dat zou een beetje weird zijn.
2: Even kijken, en dan... een vent.
0: Handventilator.
2: Nou, kan ik
0: altijd belangrijk.
1: Ja, is
2: een start-up pakket voor deze zomer, jongens.
0: Ja. Date night spel.
2: Een spel voor partners.
0: Ja, kijk, want je bent 5 maanden ben je lang weg met elkaar. Dus dan af en toe verveel je jezelf. En dan moet je toch wel even spelletje spelen.
2: Ja, je moet ook weer dichter tot elkaar komen.
0: Even een beetje dichter tot elkaar komen.
2: Kijk, en dan hebben we hier nog een mooie lip. Is dat dan een lipmasker?
0: Ja.
2: Een lipmask. Want we moeten natuurlijk wel lekker blijven kussen. Uno Express. Heel goed.
0: Dat is de andere alternatief.
2: Ja.
1: Nou, als we elkaar even de hartjes
0: de schunnige en de andere zo van ik haak je Uno.
2: En tot slot glow stick. Ja, als we naar een party gaan.
0: Full moon parties.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Of carnaval. Want wij zijn natuurlijk ook rond carnaval aan de juiste kant van
0: leuk.
2: Continent.
1: Je spreekt het dus uit als carnaval.
2: Wat?
1: Je spreekt het uit als carnaval.
2: Waar, in Limburg?
1: Hier krijg je altijd mensen boos mee. Voor onder de rivieren.
2: Oh.
1: Carnaval vinden ze al vervelend, maar als je carnaval zegt...
2: Dit is voor carnaval. Nee, jongens, super lief. Dit gaat zeker allemaal mee.
0: Ja, toch?
2: Nou moet ik een nog grotere backpack.
0: Nee, maar ik dacht wel zo van, als je zo lang weggaat... moet je toch wel een beetje prepared zijn met de essentials.
2: Zeker. Nou, dit gaat zeker allemaal mee. Op de waterguns na, denk ik.
0: Ja, de waterguns is twijfelachtig.
2: Maar die ga ik dit weekend gebruiken.
1: Ja, 100%.
0: Oké, nou, speciaal voor jou heb ik...
1: Doe de Samarië.
0: Een week... Oeh, ja.
2: Ja, met
1: nee, trouwens, iets anders. Geen Samarië, dat ik krijg je niet uit je kleren.
0: Ik heb...
2: Ga verder.
0: Ik heb voor Lucie het WK-nummer uitgezocht... waarvan ik dacht, ja, dit gaat zij leuk vinden. Het heeft te maken met het eiland waar ze zoveel van houdt. Dat is namens Curaçao. En dat is Mama Wa, de Blue Wave. Ja, want dat hoort er wel een beetje bij, toch? Een beetje Curaçao
1: 100.
0: Supporten, want ze staan wel op de map.
1: Ze hebben gewoon een goal gescoord tegen
0: dat kleinste land, hè? Kleinste land wat mee heeft gedaan ooit aan het WK.
1: Van
0: dus ze hebben van Duitsland 1 goal. De rest hebben ze verloren, maar het gaat om die ene goal.
2: uit. Ze hebben er
1: douche
2: één.
1: Douche Corso.
0: Mama Wa van Jayan met The Blue Wave.

0: Ja, en dat was Mama Wa de Blue Wave van Jayan hier op Den Haag FM 92.0. Je favoriete zender en daarmee ook met je favoriete ochtendshow, namelijk...
1: Achterdaagse Duinen.
0: Ja, jeetje, Luus, er was één taak.
2: Sorry, ik zit andere dingen te doen.
1: Je bent daar een tijdje niet geweest, hè?
2: Ja, dat is het. Ik ben er helemaal uit.
0: En Luus moet gewoon even focussen, want ze zit te veel te focussen op haar interview, wat straks aankomt. Ze moet even focussen op in het hier en het nu.
2: Hallo. Nou, ik wilde eigenlijk even opzoeken of de voetbalshop in Delft open is, want ik moet nog steeds een shirt hebben van Curaçao.
0: Ja, nou, dat is precies een ding waar we niet mee bezig zijn op dit moment.
3: Kan je zo gelijk doorrijden?
0: We zijn natuurlijk nog midden in de uitzending. In ons eerste uur. Voor de mensen die dat nog niet door hadden.
1: En we gaan...
0: Ja, twee uurtjes. Oh, heerlijk. En we gaan door naar de volgende. En dat is wel de...
4: Certified Banger.
0: Ja, en in true fashion gaan we natuurlijk Certified Banger doen, maar ook in WK-sfeer.
1: Ja, ik moet natuurlijk wel een beetje in de WK-sfeer blijven. En ja, als we kijken naar...
0: Verplicht.
1: Dat moest. Ja. Maar je hebt best wel vaak dat er een officieel nummer wordt uitgebracht voor het WK. Nou is daar de beste van, blijft Waka Waka van Shakira in 2010. Ja. Maar in 2010 is naar mijn mening ook de beste officieuze track gekomen. Werd toen gebruikt door Coca-Cola in de reclame. Ja. En ik werd daar als jochie zo vrolijk van. En er ging er zo van aan. Dat is Waving Flag van Knaan. En ik weet niet of mensen die nog kennen. Maar als je hem niet kent, besef hem en draai hem ook dit WK plat. Want zwaai met die Nederlandse vlag van je.
2: Wat zouden de aandelen van dat drankje hebben gedaan? Dat jaar?
1: Ja. Ik denk goede zaken.
0: Ja?
1: Ik denk goede
0: zaken. Luisteren naar Waving the Flag. Of Waving Flag van Coca-Cola Celebration Mix. Van Knaan.

0: Ja, en dat was Waving Flag van de Coca-Cola Celebration Mix. En Luus die heeft er net even online gezocht naar de kennis hierover.
1: Ja, want ja, Coca-Cola heeft natuurlijk geïnvesteerd in deze marketingcampagne. Maar het ging voor hun ook... ging gepaard met een sterke beurskoers. Het aandeel sloot dat jaar af op $32,89. Een stijging van ruim 15%. En ze hebben een netto winst gedraaid van $11,8 miljard.
0: Wat een
1: dat
0: ding,
1: jaar,
0: hè? Dat
1: vanwege deze
0: doen.
1: Campagne.
2: Ja, dat is gewoon, het is een marketingbanger ook. Ja. Het heeft echt gewerkt.
0: Ja,
2: dat,
0: ja. Maar Heineken heeft dat toch ook?
2: Ja, zijn ze
0: ook. Ja, jaren heen, joh.
2: Ja, maar ja... Als dit er dan uitkomt, vind ik het helemaal niet erg. Ja. Mogen ze lekker marketing doen wat ze willen. Als er zo'n banger uitkomt, I'll allow it.
0: Hey, we zitten nu in Studio Ippenburg. Het is vandaag de 20e. En dat betekent eigenlijk dat meestal Richard hier dan komt om het uitgaansnieuws te doen. Maar in dit geval staat hij vol in Scheveningen. Dus we gaan hem even inbellen om te kijken hoe het op Scheveningen is. En dan moet ik hopen...
2: Onze razende reporter Richard.
0: Razende reporter Richard. Ik hoop...
2: Triple R.
0: Ik hoop dat het werkt. Want voor mij is dit ook even...
2: Oeh, ik hoor iets.
0: Oh, denk...
2: Ik hoor iets.
0: Oh, thank God.
3: Hey Richard.
0: Hey, goeiemorgen.
3: Goeiemorgen.
0: Goeiemorgen, Ries. Hoe is het?
3: Goed.
0: Ja, hoe is het op Scheveningen?
3: Ik zit nog thuis.
0: Oh, je zit nog thuis, joh.
2: Geen
3: ja, ik moet toch die agenda voor jullie doen. Dat kan ik niet op Scheveningen
0: sorry.
3: Doen.
0: Ik dacht dat je dat op Scheveningen ging doen.
3: Nee. Ik zit nog lekker thuis in...
0: Ook heerlijk, toch?
3: Ja, hier is het zeker lekker met 21 graden. Wordt mij niet klaar.
0: Hey, maar er staan extreem veel evenementen gepland de aankomende tijd. En jij weet als de beste wat er allemaal gepland staat.
3: Ik heb extreem veel festivals dit keer.
0: Ja.
2: Kom maar door.
0: Helemaal goed,
2: ja,
0: ik ben wel benieuwd.
3: We gaan beginnen met vandaag natuurlijk. Het begint om 10:00, Vlaggetjesdag in Scheveningen.
0: Ja.
3: Met leuke artiesten, onder andere Chico, Rondje Doe Maar, Sunbusters en Emily Brown. En natuurlijk de nieuwe haring, hè? Die moet je niet vergeten. Jij hebt hem gegeten, hoor.
0: Ja, kapot lekker.
1: Hij
0: en Lucie heeft
1: vies
0: hem
1: vet.
0: Ook. Vies vet.
3: Vies vet. Nou, dan ga ik even vies vet proeven. Lekker zeg hij. Oh. En ik krijg ze gratis, dus dat is helemaal lekker.
0: Nou kijk, huppa.
2: 27 haringen later.
3: Dat is vandaag in de haven, geniet ervan. Dan kan je ook vandaag naar het Zegbroek Festival. Dat is in de omgeving van de Varenheidsstraat en de Thomsonlaan. Daar staan onder andere de Clarks, Rogmot, ook Chico weer. Die is vlakbij Scheveningen, dus die kan daarheen lopen geloof ik. Nou, en vele andere artiesten. Je kan ook Nederland-Zweden kijken op een groot scherm.
0: Oh,
3: ik ga
0: leuk.
3: Thuis kijken. Ik ben een voetballiefhebber. Ik moet het thuis zien.
0: Ja, want anders word je te actief, hè? Dan word je te luid.
3: Dat is niks. Dat is niks van mij. Het Zegbroek Festival begint om 10:00.
0: Ja.
3: Dat begint over 10 minuutjes. Tot 10:00 vanavond.
0: Oh, wow, zo lang.
3: Gaan we een weekje verder. Vrijdag 26 en zaterdag 27 juni. Jazz in de regen Tess.
0: Ja.
3: Op het Koningsplein. Dan hebben we vrijdag de Haagse Jazzball. Dat is wel bekend. Echt lachen.
0: Daarheen. Wat leuk.
3: En op zaterdag heb je Leo Ungar en Friends en Boogie Horse. En ja, vele andere.
0: De Boogie Horse?
3: Boogie Horse.
0: Ah, oké. Spannend.
3: Ja. Je weet wat een horse is?
0: Ja, tuurlijk. Tuurlijk weet ik dat. Tuurlijk. Paard.
3: Een paard, precies.
0: Een paard.
3: Het begint om 4:00 middags en het is om 11:00 afgelopen. En het is gratis op het Koningsplein.
0: Oeh.
3: Dan gaan we naar zaterdag 4 juli. Daar hebben we een knaller. In het Haagse Zuiderpark. Latino Gang Festival. Met onder andere Omar. Ik ken het niet uit. Mora, Capo, Elvis, Crespo en vele andere artiesten uit Zuid-Amerika.
0: Ja.
3: Ze worden ingevlogen.
0: Ja, er staat altijd sterke line-up, hè, bij het Latino Gang Festival.
3: Ja.
0: Het is altijd druk
3: uitgekocht. Een hele goede. Ik ken er geen één, maar het is een hele goede line-up.
0: Ja, line-up
3: Het is van 1:00 middags tot 11:00 s'avonds. Het is €95 in de voorverkoop. Haal die kaart in de voorverkoop, want deze gaat uitverkopen. Dat is elk jaar 20.000 man.
0: Ja.
3: Dan gaan we een dag later, zondag 5 juli. Hou je van reggae? Nou, we gaan naar het Zuiderpark. We hebben een Sunfest Reggae Festival.
0: Leuk.
3: Nou, met 3 stages. Vol met reggae, dancehall. Er zijn 20 internationale artiesten. Die worden ook weer ingevlogen.
0: Grote namen ook, hè, viel me op dit jaar. Hele grote namen. Vorig jaar ook al, maar dit jaar ook echt grote namen.
3: Ja, verleden jaar hadden we er een paar bekende bij. Zo, onder andere Alfa Blondie uit mijn hoofd. Ja, het was geweldig, Lady. Ja, het was echt één groot reggae-festijn, één grote wietdamp op dat veld. Geweldig. Het is weer ouderwets gezellig in het Zuiderpark.
0: Ja,
3: het begint om 1 uur tot 11 uur. Kaarten in de voorverkoop zijn €77,99. Je kan ook, is ook wel leuk, een groepticket kopen. Dus als jij met 4 man bent, dan kan je een groepticket kopen. Dan kan je met 4 en naartoe. Dat scheelt ook weer in prijs.
0: Ja,
2: neem je nou,
0: goed naar, om te weten.
3: Ja, dan gaan we naar dinsdag 6 juli. Dan krijgen we ook weer een groot evenement in het Zuiderpark. Het Zuiderpark staat helemaal op zijn kop in juli. Dan hebben we Alanis Morissette en in het voorprogramma staat Cresip.
0: Oeh,
3: is de enige show in Europa. Ja, oh, ja, Cresip.
0: Leuk.
3: Ja, zeker leuk. Ik ben erbij.
0: Ja,
3: het is ook de enige show in Europa.
0: Ja.
3: Het begint om 5:30 tot 11 uur. Kaarten zijn €90,75 in de voorverkoop.
0: Zo duur, zo duur. Dat vind ik niet te doen hoor.
3: Ja.
0: Zijn 90
3: ik
0: euro,
3: altijd,
0: doe normaal.
3: Ik zeg altijd dat het voor mijn vader beter duur dan niet te koop.
0: Ja,
2: ook weer zo.
0: Helemaal mee eens.
3: Ja, toch? Nou ja, als jij het deur vindt, heb ik voor jou een hele leuke.
0: Nou.
3: Dan gaan we naar 9, 10 en 11 juli. Dan hebben we het Zeeheldenfestival.
0: Kijk, daar kunnen we goed over praten.
2: Ja, leuk.
0: Dat is een wijkevenement wat goed gaat.
3: Ja, is het tegenwoordig nog een wijkevenement? Ik weet het niet, het is meer een festival geworden, vind ik. Maar het is
0: een wijkfestival.
3: Een festival op het Prins Hendrikplein. De straat doet ook mee, Prins Hendrikstraat. Heb je ook op zaterdag een leuke braderie met allemaal leuke snuisterijen. Het is echt leuk om daar doorheen te wandelen. En op het plein heb je natuurlijk allemaal optredens en artiesten. Kijk even op de site, want er zijn verschillende dagen met verschillende tijden. Maar het begint om 1 uur tot 11 uur. Maar,
0: nou, ze komen ook langs bij ons in de studio. Dus dan gaan ze wat meer vertellen over echt wie er komen optreden en zo. En wat er te doen is.
3: Dat is helemaal mooi.
0: Ja,
3: dat
0: toch.
3: Is lekker kort. Had ik het kort. Dan kan je ook nog 10 en 11 juli naar het Malieveld. Ja, ja, naar het Malieveld. Daar heb je dit Papfestival. Nou ja, de formule is simpel. Eten, drinken en spelen.
0: Oh,
3: simpele
0: nou,
3: ja. Je hebt een lekker disco makkelijk. Bingo. Je kan ook speeddaten. Dus als je vrijgezel bent, dan kan je daar speeddaten.
0: Ja.
3: Het is 2 dagen. Het begint om 4 uur 's middags tot 11 uur. En de kaarten zijn €16,90 in de voorverkoop. En dat is op het Malieveld. Dus niet naar het Zuiderpark gaan. Zoveel.
0: Nee, dat is wel
3: slim.
0: Gaan
3: we naar
0: slim.
3: De laatste.
0: De laatste.
3: Zondag 12 juli hebben we Romeo Santos en Prins George.
0: Is die niet al uitverkocht?
3: Dat weet ik niet, volgens mij niet. Maar het zijn hele bekende Latin-artiesten uit Zuid-Amerika.
0: Ja. Yeah.
3: En die gaan optreden in het Haagse Zuiderpark.
0: Ja, dat zijn wel grootheden hoor. Dat is niet te doen.
3: Ja, grootheden. Deze gaat ook uitverkopen. Het feest begint om 1 uur tot 11 uur. €89 in de voorverkoop.
0: En wij gaan naar de opzit.
2: Ja, de opzit.
0: Zit ook in de juli maand.
2: 10 juli.
3: Ja, die is volgens mij 10 juli.
0: Ja, maar die was al uitverkocht. Ja.
2: Ja, die was binnen de kortste keer.
3: We hebben ook nog het Westwood Festival. Ja, er zijn heel veel festivals in deze maand. Kijk even gewoon in onze agenda.
0: Ja, gewoon jullie agenda kijken toch.
3: Als je op Stap en daarna kijkt, hebben we ook een bedwetje staan met festivals. Dus alleen een festivalagenda. Dus dat is lekker makkelijk. Of je bezoekt onze gewone agenda.
0: Ja, toch? Nou, dat klinkt helemaal goed, Ries. Dankjewel weer voor deze update van het festivalleven in dit geval.
3: Nou, het is veel, hè?
0: Ja, het is superveel. Den Haag is bruisend en dat zien we alleen maar. Dat vinden wij allemaal wel heel erg fijn eigenlijk. Ja.
2: Als je één volle week wil feesten,
3: kan je
0: ja,
3: nog
0: toch?
3: Een verrassing verklappen. Ik kan je nog een kleine verrassing verklappen.
0: Ja, kleine.
3: Volgend jaar wordt het nog gekker in het Zuiderpark.
0: Oh, nou.
2: Nog
0: gekker. We zijn nog gekker. Jeetje.
3: Ja, er komen nog grotere artiesten volgend jaar.
0: Ah, oké, nou goed om te horen. Thanks, Ries. Geniet een beetje van de dag. En ik zie je vast wel misschien straks even op Vlaggetjedag met je haarringen.
3: Ik ga even douchen en dan ga ik die kant op.
0: Is helemaal goed. Ik zie je later.
3: Nou, iedereen de groetjes in de studio. En ja. Sta even naar me, want ik zie jullie op de tv.
0: Lekker happen, die haring. Doei.
3: Doei. Doei.
0: Ja, en dat was natuurlijk onze Ries, die altijd komt met het uitgaansnieuws.
2: Ja, dat is weer echt
0: heel veel is te doen, zeg.
1: Echt veel.
0: Ik hou het niet eens meer bij, joh. Daarom moet je even zijn website checken. Van natuurlijk Stap in Den Haag en dan heb je de festival. Maar je hebt ook gewoon natuurlijk gewoon normale feestjes. Daar kan je ook gewoon allemaal checken.
2: Ik vind het wel echt goed dat er meer van dit soort concerten en feestjes in Den Haag zijn.
0: Ja, hè?
2: Ja,
0: ik word daar heel blij van.
2: Vroeger was hier niks te doen en nu is er eindelijk wat te doen.
1: En more to come, zoals hij zei.
0: Ja. More to come, more to come. En daarmee sluiten we ons eerste uurtje af. Zometeen gaan we het tweede uurtje. Krijgen we nog meer gasten en gezelligheid. En we gaan afsluiten met een echt een Haagse banger voor een WK-nummer. En dat is natuurlijk onze eigen Chico.
2: Ja, okay,
0: die kunnen we, ja, die kunnen we natuurlijk niet vergeten, toch? Of wel dan?
2: Nee, tuurlijk
0: niet. Tuurlijk niet.
4: Chico hier.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070 307 8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070 307 8899.
1: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
2: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner?
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
9: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
10: Mag ik wat vragen?
11: Tuurlijk mag je wat vragen.
10: Waarom ging u weg van huis?
11: Ik ging weg van huis om voor de veiligheid van mensen te zorgen.
10: Dus ook mensen die u niet kent?
11: Precies. Ook dan.
12: Zaterdag 27 juni bedanken we alle veteranen, ingezet voor onze vrede en veiligheid.
13: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
12: Hijs de vlag op 27 juni, Nederlandse Veteranendag.
14: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
15: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu Mezzades. Kijk op olympiarijswijk.nl.
16: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
17: Goeiedag, ik ben André Kolen. Vlaggetjesdag is dit jaar weer aan de haven op Scheveningen. Als vanouds wordt de komst van de nieuwe haring gevierd. Er is muziek en veel gezelligheid. En op de website van Den Haag FM staat het hele programma en ook wat handige tips over de bereikbaarheid. Op de Binkhorst is officieel de bouw gestart van Bink Park. De nieuwe mobiliteitshub krijgt ruimte voor 517 auto's, 9 woningen en een groen dakpark. Met een symbolische handeling gaven wethouder Klaas Verschuren en vertegenwoordigers van de betrokken organisatie het startsein voor de bouw. De parkeergarage komt vlakbij de Fokkerhaven. Volgens de gemeente moet de nieuwe voorziening helpen om de Binkhorst bereikbaar te houden, terwijl het aantal woningen in het gebied verder groeit. Komende jaren worden er nog duizenden woningen toegevoegd aan de wijk. Op de kruising van de Laan van Wateringseveld en het Oosteinde zijn afgelopen nacht 2 auto's op elkaar gebotst. Beide auto's raakten daarbij flink beschadigd. Brokstukken lagen verspreid over de weg. 1 auto belandde deels in de berm. Ambulancepersoneel heeft de inzittenden ter plaatse nagekeken. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. Stoplichten op het kruispunt staan op dit tijdstip 's nachts uit. Dan nog het weer. Overwegend droog, periode met zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het ongeveer 27 graden. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook plaatselijk een regen- of onweersbui. De minima rond 17 graden. Morgen af en toe zon, maar ook kans op een regen- of onweersbui. De maxima dan omstreeks 28 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Nu ADAD met Desiree Snijders en Willem van Gent.
18: Ja, en onze is natuurlijk ook gewoon hier in de building. Want we zitten al... Het is gewoon al 10 uur. En dat betekent eigenlijk wel... Ja, het is gewoon 10 uur. En dat betekent eigenlijk wel dat je wakker moet zijn. En als je nog niet wakker bent, dan hebben we daar jullie favoriete wekker voor. Ja.

0: wake up. Gotta wake.
1: Ja, je gotta wake up, want het is natuurlijk gewoon al 10 uur. Het zonnetje schijnt. Volgens mij, als je nu nog niet uit je bed bent gebakken, dan...
2: Dan heb je een airco thuis. Iets,
1: ja, dan heb je een airco, hoor. Want ik trok het ook niet meer vannacht.
3: Hele goede zonwering.
1: Om de 3 seconden werd ik wakker. Hebben jullie de regen een beetje overleefd gisteren? De buien? Ja, ik was thuis.
3: Oh, je
2: ik heb een klein, beetje door een klein beetje door de regen gelopen, maar
1: klein beetje.
2: Prima. Niet heel erg.
1: Oké, okay, nou, gelukkig maar.
2: Jij wel, hè?
1: Ik was bijna in de veronderstelling dat ik echt vandaag echt gloedjeziek zou zijn.
2: Ja, maar het is ook,
1: want het was ook echt hard regen non-stop op de scooter.
2: Maar het is ook het is in die periode dat je denkt... Oh, de zon schijnt, het is lekker weer. Ik ga niet kijken of het gaat regenen. Nee. En dan gaat het regenen.
1: Ja, maar ook echt intens. Ja. Ook de onweers. Ik zag foto's langskomen. Wauw, zo mooi.
2: Ja, ik zat bij een vriend van mij bij zijn zaak. Zaten we buiten op het terras met mensen. En toen was het vervolgens... Oh, het gaat pas over een hele tijd regenen. En op dat moment voelde ik al de druppels. Dan ging ik, oké, laten we naar binnen gaan.
1: Ja. Hey, nog meer leuk nieuws uit de stad. We hadden het er net al natuurlijk een beetje over. De oranje versieringen in de straten en de Haagse Marktweg is natuurlijk ook al helemaal. Maar dan heb je ook nog eens de Haagse Alfons en zijn opa. Die kochten voor €2200 aan oranje versiering. Die hebben er nul spijt van.
2: Nou, dat is goed.
1: Dat is alleen maar
2: dan
1: goed.
2: Dan is het geld goed besteed.
1: Ja, hij is 17 jaar, zijn opa is 64. En samen staken ze dan honderden uren in hun gezamenlijke missie om de straat klaar te maken voor het wereldkampioenschap voetbal. Niet alleen het balkon, maar gewoon de hele straat is gewoon door hun helemaal versierd. En dat vinden ze helemaal geweldig. Doen ze al blijkbaar jaren.
2: Wat goed.
1: En 5 weken lang, elke dag, zijn ze aan de slag geweest. Jeetje meneetje.
2: Je moet er maar zin in hebben.
1: Maar wat teamwork, hè? Tussen opa en kleinkind. Dat is gewoon een leuke
2: traditie. Dat vergeet je nooit meer dat je dat
1: en
2: doet.
1: En heel opvallend is dat ze niet alleen maar Nederlandse vlaggen hebben hangen, maar dus ook Marokkaanse, Turkse en Curaçaose vlaggen.
2: Tuurlijk, belangrijk.
1: Omdat natuurlijk de rest van de wijk heel divers is. Dus dan support je ook de rest van je wijk.
2: Ja, 100%.
1: Dat is toch leuk?
2: Marokko ook gefeliciteerd met de overwinning vannacht.
1: Het is niet helemaal losgegaan, maar ik denk dat te maken heeft met de regen. Als de regen er niet was, was het helemaal losgegaan in de stad.
2: En ook toch wel, maar Turkije ligt eruit.
1: Turkije dat was wel zonde. Ja, dat
2: vind ik jammer.
1: Is zonde.
2: Jammer.
1: Hey, heel random ander feitje waar jij heel blij weer van wordt.
2: Oké, vertel maar random feitje.
1: Wikipedia is jarig.
2: Yes!
1: Ja,
2: Wikipedia is mijn favoriete
1: jarig.
2: App.
1: En,
2: hoe oud is Wikipedia?
1: Nou, dat staat er niet specifiek bij, maar er staat gewoon bij dat het jarig is. En het staat hier. Precies vandaag, of gisteren dus, vrijdag 19 juni 2026, bestaat de Nederlandse Wikipedia 25 jaar.
2: Ja, cool.
1: Ja, dus tijd om te checken wat we weten over de stad. Dus we hebben een paar feitjes over de stad. In het Haagse gebied woonden al mensen lang voordat Den Haag als dorp bestond. Bij de bouw van Hotel Central aan de Lange Poot zijn vondsten gedaan die teruggaan tot ongeveer 3000 voor Christus, zoals een vuurstenen vuistbel.
2: Kikken.
1: Ja. Ander
2: praat
1: feitje.
2: Ook zo toen.
1: Kikken. Ander feitje. Al sinds het begin van de 15e eeuw had Den Haag enkele duizenden inwoners. En was het eigenlijk meer een stad dan een dorp. Maar rond 1900 was dat aantal gegroeid tot zo'n 200.000 inwoners.
3: Ik vind Den Haag gewoon nog steeds een dorp, hoor.
1: Ja, het is nog steeds een dorp, daar niet van. En in 1864 reed Den Haag en Scheveningen de eerste tramlijn van Nederland, waarmee de stad een koploper werd in openbaar vervoer. Den Haag had daarmee nog meer primeurs, zoals de eerste interlokale tram, stoomtram en elektrische tram. Waarvan je ook een paar van die tramsachtige, locomotiefachtige soorten kan dus zien op Vlaggetjesdag.
2: Het is een andere tram.
1: Ja, kan gewoon. Hey, zometeen gaan we in gesprek met Maartje. Zij is zakelijk tekenares. En we zijn wel benieuwd hoe ze dat allemaal... als je dan de verhalen hoort, hoe je dat weer weergeeft in tekenen. Dus gaan wij door naar het volgende nummer waar Willem zo veel van houdt. Is namelijk Viva Hollandia.
2: Dat is nog wel lachen.
1: Van Wolter Kroes.
2: Ja, joh.

0: Ja, en wij zijn er natuurlijk ook bij. Maar vanuit hier in de studio zijn we alvast aan het supporten. De support der support voor de Nederland-Zweden wedstrijd.
1: Ah, ik vind dit toch wel een plaatje, hoor.
0: Ja, toch wel een plaatje, toch?
1: Hier ga je toch wel
0: deze wel?
1: Zelfs ik ga hier een beetje
0: zelfs
1: op.
0: Jij gaat hier goed op.
1: Ja.
0: Oké, nou, dat is goed om te horen. We zitten ons met onze echt officiële eerste gast hier in de studio. En dat is Maartje Schuurmans. Zij is zakelijk tekenares. En wij hebben haar ontmoet tijdens het Haags... het Verhalenfestival van Haags Verhaal. Toen zij on the spot aan het tekenen was. Toen hadden we een officiële team ADHD-tekening. Dus welkom in de studio.
2: Dankjewel.
0: Ja, leuk om je te hebben. Ook omdat het jouw manier van tekenen... en de manier hoe je dat ook brengt... merk ik dat dat steeds populairder wordt. Het visueel vertellen.
2: Ja, dat klopt. Het is nog steeds een kleine wereld, maar hij groeit.
1: En hoe werkt dat dan precies? Wat is een zakelijk tekenares?
2: Nou, als zakelijk tekenaar kun je praatplaten maken. Dan bepaal je met je opdrachtgever van tevoren de content en de hiërarchie en de metafoor waar je het aan op kunt hangen. Maar wat ik ook doe en wat alle zakelijk tekenaars ook doen, is het live tekenen tijdens bijeenkomsten. Dus je begint met een leeg vel of met je iPad of met je tablet, het hoeft geen iPad te zijn. En aan het einde van de bijeenkomst staat er een samenvatting in woord en beeld van alles wat er gezegd is.
0: Hoe ben je daar ooit mee gestart dan? Want ik neem aan, misschien vanuit jouw achtergrond, dat je daar dan een beetje in doorrolt. Maar hoe kwam eigenlijk die passie ooit voor dat tekenen zo naar voren?
2: Nou, ik heb grafisch ontwerpen gestudeerd en dat ben nog steeds grafisch ontwerper, dus ik doe het allebei. En ik ben onderdeel van ontwerpduo M-Space. En van ons tweeën was ik altijd degene al die de samenvattingen maakte voor klanten. En, en toen zag ik dit bij een vriendin. En toen dacht ik, hey, wacht even. 1 + 1 = 2.
0: Interesting. En toen ging je daarop door en toen dacht je van, nou misschien... Want ik merk gewoon de laatste tijd ook dat iedereen is wat meer van de experience. En dat mensen niet meer zo zitten van, oh, we gaan gewoon in een meeting zitten en dit is wat het is. Want zelfs bij grote seminars. Dus merk je ook dat daar een beetje verandering in zit door de jaren heen? Dat er wat meer vraag naar is? Visueel tekenen?
2: Ja, nou ja, ja. Op zich wel. Ik heb wel het idee dat er zijn altijd... Je kan het ook met video doen, maar er is in ieder geval veel behoefte aan het visueel maken van content. Omdat het gewoon ook wetenschappelijk bewezen is dat dat voor 75% van de mensen beter te onthouden is als er ook beeld bij zit. En niet
0: misschien
2: alleen
0: volle ADHD'ers werken
2: nou ja,
0: er goed.
2: Zeker.
0: Kan je vertellen.
2: En ik kreeg van de week ook een compliment van iemand die nieuw is in Nederland. En die zei ook van ja, door jouw tekeningen begrijp ik het gewoon veel beter.
0: Dus oh, dat is een mooi compliment zeg. Wauw.
1: Dan kan ook als een soort ondersteuning inderdaad zijn voor het taal. Want dat is goed.
2: Ja.
0: Dat is heel mooi. Heb je wel eens dan van die momenten, want je deed ook mee aan het Verhalenfestival.
2: Ja.
0: Dat was eigenlijk meer on the spot. Wat vind je zo leuk aan juist dat soort momenten?
2: Nou, het is een hele fijne afwisseling van het grafisch ontwerpen, want dat zijn ontwerptrajecten die duren maanden. Mm-hmm. En dit onderspot tekenen is eigenlijk, ja, je zit in een hyperfocus. Dus je kunt echt nergens anders aan denken. Je moet constant luisteren, filteren, tekenen. En dat vind ik heel fijn, want daarna, je scant hem in, je bewerkt hem en klaar.
0: Ja, en dan is het ook gewoon los hè, van je.
2: Precies, ja.
0: Ja, dat is wel mooi. En heb je dan ook, want voordat jij mijn team ging tekenen, vond ik gewoon heel leuk. Maar het was ook echt een klein meisje aan het tekenen. En dan zijn dat soort verhalen van kinderen, hoe zijn die dan leuker dan, volwassenen die komen meestal met een heel verhaal. Maar kinderen komen misschien net even met hele andere dingetjes.
2: Nou, wat ik op het Verhalenfestival deed, ik heb daar ook getekend bij twee verhalenbijeenkomsten over culturen. Maar het live tekenen op die kaartjes, dat was eigenlijk iets wat ik niet zo vaak doe, hoor. Dat was echt speciaal voor dat festival bedacht.
0: Oh, nou ja, ik vond het wel aanwinst.
1: Is dat iets wat je vaker zou willen doen? Of was het toch wel stressvol dat je in die situatie zat?
2: Nee, dat is juist helemaal niet stressvol. Omdat je hebt kleine gesprekjes met mensen en dat is veel makkelijker te tekenen dan dat je een lezing moet tekenen of een discussie of een, iets wat iemand heel erg heeft voorbereid. En bij lezingen zijn mensen heel vaak vooral bezig om in zo weinig mogelijk tijd zoveel mogelijk content te vertellen. En moet ik het allemaal bijhouden. Dus een verhaal van een meisje of een verhaal van jou, dat is eigenlijk easy peasy. Ja.
0: Oh, nou, dat scheelt weer wel, hè. Is het dan ook... Ik zit dan soms te denken van als je dan echt zo groot gaat tekenen en bij grote meetings. Ja, ik zag je toen met dat hele. Ik zag een foto langskomen dat je heel bord aan het zeulen bent. Zo gewoon van. Ga je dan ook in. Zit je dan echt in sessies of is het een grote seminar? Of hoe moeten wij dat zien als je echt erbij staat bij een evenement?
2: Nou, vaak bestaat een evenement uit een plenair gedeelte, maar ook deelsessies. En dan teken ik bij allebei. Dus bij het plenaire gedeelte sta ik gewoon in de zaal. En bij de deelsessies loop ik rond. En vraag ik ook altijd per tafel of per deelsessie om iemand die wat geeltjes voor mij kan verzamelen. Zodat ik, want ik kan natuurlijk niet overal tegelijk zijn.
0: Nee, precies. Ja. Dat scheelt wel. Hey, zometeen gaan we met jou doorpraten over zakelijk tekenen. En misschien ook wel of je misschien in de toekomst nog allemaal bepaalde plannen op de plank hebt liggen. Dat weten we niet. Maar toen vroegen we aan jou, wat jouw favoriete Haagse nummer? En je was helemaal prepared. Had ik niet. Je was helemaal gaan voorluisteren. Ik dacht, oh shit, meestal doen we

0: veel laat horen is omdat ik zelf heel graag dans op jazzmuziek. Ik dans Lindy Hop.
1: Bij, gaaf. Ja. Ja, bij de Praal toevallig of niet? Bij de Praal?
0: Ja, ook. Ja, ja, toch? Ja. Ik volg les bij de Heekhoppers.
1: Ja. Gaaf. Ja, die hebben twee jaar geleden in de uitzending gehad.
0: Oh,
1: en die
0: leuk.
1: Hebben hele, ja, gingen helemaal voordoen hoe ze dat dan deden.
0: Oh,
1: dat
0: was
1: heel
0: leuk.
1: Heel gezellig. Ja. Nou, dan zijn we wel benieuwd, want de jazz scene in Den Haag is heel levend. Er zijn heel veel jazz evenementen, heel veel grote leuke jazz artiesten. Dus wij gaan luisteren naar Sugar, a.k.a. Suiker, van Huub Jansen. Dan moet ik even... Ja, oh, andere muis. Ja, gaan we.

0: Ja, en dat was Sugar, a.k.a. Suiker of Suiker. Wacht. Even goed.
1: Suiker.
0: Ja, van Huub Jansen en de His Amazing Jazz Band. Nou, je kwam wel prepared. Ik vond wel een goede voor ons.
2: Ah, met dank aan Tijmen, de wandelende Lindy Hop encyclopedie.
0: Fantastisch. Tijmen is een Lindy Hop encyclopedie. Dat is een titel die je niet snel krijgt. Wat betekent, als we het toch hebben over Lindy Hop, hoe ben je daar een beetje in terechtgekomen? Want Lindy Hop is wel echt een specifieke vorm van dans.
2: Ja, ik danste tango en daar vond ik de mannen heel dominant. Daar zit je ook heel erg in een soort houtgreep. En ik was
0: nu meekomen. Oké, tango. Ja,
2: laten we showen wat we kunnen. En Lindy Hop is heel vrij en er zijn ook vrouwen die lijden en mensen die het allebei kunnen. En je
0: wisselt op die manier.
2: Elke paar minuten. Dus dat is, ik vind het heel fijn. Ja.
0: En heel vrolijke muziek. Tango in de houtgreep.
1: Tango in de houtgreep.
0: Ja, dat is een ander lesje. Heb je nog meer andere danslessen ooit gevolgd naast de tango en de Lindy Hop?
2: Ja, ik heb moderne dans gedaan en dansimprovisatie en klassiek vroeger.
0: Wat leuk. Ja. Dus het zit er gewoon helemaal volledig in.
2: Ik word er heel blij van. Zeker, ja.
0: Helpt dat ook een beetje als je dan zo'n drukke dag hebt gehad, weet je, met het tekenen, dat je dan even denkt, even lekker dansen en dan gaat heel mijn hoofd meteen leeg.
2: Absoluut. En een tijdje geleden hadden we zelfs een bij Haags Verhaal ook een avond over dansen. En toen was Heekhoppers een van de gasten. Oh. En toen hebben we de avond ook af kunnen sluiten met dansen.
0: Met een dansje.
2: Ja, met mijn potloden nog aan mijn buidel. Dus ja, dat
1: Want je loopt
2: leuk.
1: Dan ook echt met een buidel met potloden rond. Hoe moet je dat?
2: Nou ja, stiften eigenlijk. Ja,
1: waarom heb je die op die manier zo bij? Loop je ook rond dan door zo'n zaal?
2: Ja, soms wel. Als je dus deelsessies hebt, dan moet je je van de ene naar de ene andere deelsessie begeven. Dus dan is het wel handig als je je stiften altijd bij hebt. Ja.
1: En wat voor soort klanten heb je dan eigenlijk? Wat voor bedrijf moeten we dan denken? Is dat?
2: Ja. Nou, dat is heel verschillend. Dat zijn gemeentes. Ik heb afgelopen week in Amsterdam getekend over samenredzaamheid. In plaats van zelfredzaamheid, dat we samen crisissituaties aan moeten kunnen. Mm-hmm. Dus niet alleen dat het niet van bovenaf opgelegd wordt aan de burgers, maar dat burgers ook zelf in actie komen.
0: Participatie noemen ze in Den Haag. Ja. Participatie.
2: Ja.
0: Ja, dat woord hoor ik erg vaak. Het zit gegraveerd in mijn hoofd.
2: Ja, en in december had ik bijvoorbeeld in het Peace Palace, ik weet niet eens meer het Nederlands.
0: Vredespaleis.
2: De
0: Peace Palace.
2: Een Engelstalige bijeenkomst over Women and Peace. Dat was echt heel cool om te doen. Maar wel ook lastig, helemaal in het Engels met een tolk in je oor. En met gasten die dan ook geen native speaker zijn. Dus ja, dan ben je echt afhankelijk van een tolk die dan heel snel gaat praten.
0: Maar je komt dus wel op hele mooie plekken terecht met het werk wat je hebt.
2: Ja, en je komt gewoon in heel veel werelden ook. Je mag van zoveel werelden
0: beetje proeven eigenlijk.
2: Ja, precies. Je leert heel veel.
1: Er zijn ook een bepaald soort aanvragen als die binnenkomen, want je denkt, oh ja, dit is leuk.
2: Ja, ik vind vooral bijeenkomsten die gaan toch echt gaan over mensen en over de samenleving. Dat is wel echt mijn ding. Je moet me niet vragen voor een bijeenkomst over, weet ik veel,
1: synergy
2: hele moeilijke technische informatie of zo.
0: Ja. Ja, want als we het toch daarover hebben, en je gaf het al een beetje aan van naast dat je je bezighoudt met dansen en het vak tekenen, zakelijk tekenen, ga je vandaag ook iets doen wat je ook dicht bij je hart ligt?
2: Nou, en daar ga ik ook kaartjes tekenen, net als ik voor jou heb gedaan. Ja, klopt.
0: Hey. Leg me een beetje uit. Kijk, het valt niet binnen Den Haag, maar voor deze maken we uitzonderingen, want het is gewoon een speciaal iets. Dus wat ga je vandaag doen, zo meteen in de middag?
2: Wij gaan een wandeling maken door Leidschendam-Voorburg. Ik woon 100 meter van de grens van Den Haag, maar net niet in Den Haag.
0: Net niet, bijna.
2: En in de afgelopen weken hebben mensen laten zien dat ze, dat ze bepaalde ideeën hebben over de nieuwkomende asielzoekerscentra. Of eigenlijk is er één die nieuw komt. Mm-hmm. En wij gaan laten horen dat wij mensen wel welkom willen heten.
0: Ja, en dan gewoon een mooi tegengeluid bieden voor de mensen die gewoon de hulp nodig hebben in ons land.
2: Ja, want het is vandaag ook Wereldvluchtelingendag. Dus vandaar ook mijn blauwe lintje.
0: Kijk! Ja. Heb je een speciale band met Wereldvluchtelingendag? Heb je ook gewoon echt dat je wat meer van dichterbij ziet?
2: Nee, ik maak me gewoon heel erg zorgen over wat er op dit moment allemaal in de wereld gaande is. Ja. Dus het voelt
0: Jij
2: alsof
0: met
2: ik
0: velen.
2: Daar niks meer... Niet, het voelt alsof ik niet meer stil kan staan. Daarvoor is het erg.
0: Dus dan vandaag is gewoon jullie moment om daar gewoon voor in te zetten. En daarmee zijn we ook gewoon heel blij dat je hier ook zit. Want naast zakelijk tekenares is ze dus ook danseres en zet zich in om een geluid te horen, een tegengeluid, een positief tegengeluid. En daar zijn we altijd fan van.
1: Daar zijn wij zeker fan van.
0: We zijn fan van positief tegengeluiden.
1: Positiviteit.
0: Positiviteit. Misschien, dat is gewoon leuk. We hebben het hangend ergens in de studio in de beep. Gewoon heel groot achter me. Positiviteit.
1: ADHD.
0: Positivity.
1: Gehet positiviteit.
0: Ja.
2: Dat kan ik wel even voor jullie maken.
0: Oeh, kijk. Dat zou leuk zijn. Elke keer als wij gewoon achter me, weet je, op de tv zie je de hele tijd positiviteit. Positiviteit, zo hoort het te zijn. Hey, Maartje, wij wensen je onwijs veel succes. Want ik neem aan dat je gewoon lekker doorgaat met het mooie tekenen van dingen. Zijn er
2: zeker
0: in de toekomst gewoon nog een tikje, hoe noem je het nou? Een tipje van de sluier?
1: Tip van de sluier.
0: Nog nou, een klein mooi project?
2: Nee, het is nu zomer, dus het ligt stil.
0: Oh.
2: Maar
0: nou, oké, dat was klaar.
2: Oké, nou, doei. Nee, ik voel wel, want als tekenaar ben je heel erg een fly on the wall. Maar ja, krijg je heel veel mee. Maar ik krijg wel steeds meer de behoefte om van die wall af te klimmen.
0: Oeh.
2: En ook eens wat meer te gaan bemoeien met hoe zo'n bijeenkomst dan, hoe dat wordt opgebouwd. En,
0: ja. Wat en voor jou zou kunnen helpen in je proces.
2: Nou, precies.
0: Ja. Ja. Dat het, daar wordt soms minder over nagedacht. Kan ik je vertellen. Is gewoon, dit is onze sessies. En dan bam, je gaat erbij. Maar ja, dat zou wel helpen. Ja, dat zou wel handigen. Hey, we wensen je heel veel succes met alles wat aan zit te komen. En
1: veel
0: ook
1: plezier.
0: Veel plezier vandaag met het spreiden van de positiviteit.
2: Yes, ik wens
0: dat is zeer belangrijk. En dan gaan wij luisteren naar het officiële WK-nummer van dit jaar. En dat is namelijk Shakira en Burna Boy met Die Die. En daarmee gaan we bijna al. Ja, kijk, Willem, dit nummer kan je nog accepteren.
1: Ja.
0: Dit is te accepteren, toch?
1: Dit is
0: deze oké. Okay.
1: Ja.

0: Ja, let's go. En dat is natuurlijk zeker hier voor Nederland-Zweden. En dan zitten we alweer in ons volgende stukje. En met onze tweede gast van vandaag. En dat is namelijk Giovanni, a.k.a. DJ Heart Effects.
1: Good morning.
0: Good morning, good morning. Nog gefeliciteerd. Je was afgelopen week jarig.
1: Ja, ik word oud.
0: Laten we dat alsjeblieft niet zeggen, want ik ben veel ouder dan jullie. En dan word ik echt een soort van dinosaurier.
1: Nee, dus. We zijn allemaal nog gewoon jonge goden. Dat zeg ik.
0: Snap je? Jonge goden, dat is wel belangrijk. Hey, want je bent uitgenodigd door Luus. En ja. Luus die had zoiets van, ja, jij moet hier gewoon bij komen.
1: Vond ik echt super tof.
0: Ja, toch?
1: Ja.
2: Ja,
0: dus
2: klopt.
0: Daarom is Luus haar moment.
2: Ja.
0: Hoi. Zij gaat jou ondervragen.
2: Ja, nee, klopt. Hier bij ons in de studio Giovanni Valida.
1: Dat ben ik, de enige.
2: DJ Heart Effects. Ja, wij gaan praten over jouw leven als artiest. Hoe het met je gaat. En vooral, wat komt er aan?
1: Oké.
2: Dus ik denk gewoon de allereerste vraag om mee te beginnen. Waar kunnen we je van kennen?
1: Waar kunnen jullie mij van kennen? Als jullie mij ooit in de club hebben zien twerken, dat ben ik. maar ik maak hardcore muziek sinds 2016, denk ik, zoiets. Ik heb op best wat leuke festivals gestaan, zoals een Defcon of een Harmony of Hardcore, een Intense Festival, et cetera. En Spotify,
2: ja. Soundcloud.
1: Ook.
2: Ja. Ook. En hoe zag jouw leven als artiest eruit?
1: In principe zo. Ik maakte muziek thuis. Ik maakte content. Ik had boekingen. Dan ging ik naar mijn boeking toe. Trad ik op voor meestal een uur, soms anderhalf, soms korter. Soms had ik buitenlandse boekingen. Mocht ik hele mooie landen bezoeken. Lekker naar vliegen. Volgende dag weer terug. Het was chaotisch, hectisch, maar mooi.
2: En was dat voldoende voor jou ook om rond te komen?
1: Op een gegeven moment wel, ja.
2: En daarvoor, deed je er nog iets naast?
1: Ik had wel eens bijbaantjes inderdaad. Maar op een gegeven moment, eigenlijk net voor corona, zou het genoeg zijn om er eigenlijk, zeg maar, gewoon prima van te leven.
2: En daar gaan we naar terug, hopelijk.
1: Ja, hopelijk inderdaad. Ik doe mijn best. Ja.
2: En ik heb mij ook ooit weten te vertellen. Ik weet niet of jij dat zelf bent geweest of dat iemand anders is geweest. Jij bent ook een van de weinige of de enige zwarte DJ in de hardcore scene.
1: Ja, dat is eigenlijk best wel zo. Het is best wel. Ja, het is best wel. Ik moet zeggen, het is wel meer gevarieerd tegenwoordig. Toen ik er net in kwam, toen waren er wel, zeg maar, weinig. Ja, een Dark Raver, een MC The Watcher, een BSD, et cetera. Het waren er niet heel veel. Maar tegenwoordig steeds meer. En dat vind ik wel mooi om te zien, want het is denk ik op zijn grootst nu dan ooit. Dus, hardcore is echt op zijn allergrootst. En je ziet echt DJ's en feestgangers van echt overal. Zie je.
2: En heb je een idee hoe dat komt?
1: Ik denk oprecht gewoon door deze tijd in de social media. Ik denk dat gewoon veel meer mensen toegang hebben tot de muziek. Het is natuurlijk nooit vergeleken popmuziek of rapmuziek echt commercieel muziek geweest. Maar nu steeds zie je ook gewoon meer genre blends, om het even zo te zeggen.
2: Ja.
1: Dat veel meer mensen uit de techno, et cetera, die maken ook collabs met mensen uit de hardcore. En je ziet dat het steeds meer, zeg maar, toegankelijker wordt voor iedereen. En als jij in Amerika woont en het komt toevallig op je TikTok-page en je denkt, dit klinkt grappig, ik ga hier vaker naar luisteren, dan kan je opeens gewoon echt hardcore leuk vinden. En dan zie je steeds meer mensen gewoon echt uit zulke landen gewoon hier naartoe komen.
2: Ja, want je hebt ook verschillende stromingen binnen de hardcore scene. Ja. Tot welke stroming behoor jij?
1: Ik zou zeggen de uptempo. Ik ben ik altijd, zeg maar, wel echt geweest. Ik denk dat ik vroeger, toen ik echt net begon, toen begon ik meer met mainstream hardcore. Dus muziek zoals Angerfist, Mad Dog, et cetera. En toen ben ik steeds meer van uptempo gaan houden. En sindsdien ben ik daar eigenlijk altijd een beetje gebleven. Maar aan de andere kant maak ik wat ik leuk vind.
2: En even voor de mensen die er niet bekend mee zijn, uptempo, vanaf wat voor BPM gaan we dan?
1: Tegenwoordig is het meer de stijl en niet meer de BPM. Vroeger was het echt, uptempo is 200 BPM de basis. Nu is het echt de soort stijl kicks en drops, et cetera. En dat kan nu al van 160 BPM zijn.
2: Wauw, flink. zoals je net al aangaf, we kunnen je inderdaad kennen van de grote hardcore festivals. Waar jij zelf stond tot anderhalf jaar geleden. Maar je bent op een gegeven moment ook even gestopt.
1: Ja, klopt. Ik had even een pauze nodig. Ik had persoonlijke dingen. Ik moest even voor mijn moeder zorgen.
2: Ja.
1: Die is er nu niet meer. En daarvoor heb ik ook even mijn tijd genomen om daar even rustig van te helen. Mm-hmm. En ja, ik zie mezelf zeg maar niks anders doen in mijn leven als muziek. Het is altijd muziek geweest. Eerst was het dansen, toen was het rappen. Maar toen ik draaien vond, toen werd het ook echt draaien.
2: Ja.
1: Toen wist ik dat ik dat echt had gevonden, dat ik dat altijd voor mijn leven zou willen doen. En ik zou het voor mezelf zonde vinden als ik er niet meer voor zou gaan.
2: Ja.
1: Dus nu ben ik back en het bevalt goed. Ik ben heel mooi, zeg maar, weer... hoe zeg je dat?
2: Jezelf aan het opwerken in de scene?
1: Ja, en ik heb hele mooie reacties gekregen en berichtjes van mensen die zeiden, ik vind het echt super tof dat je weer terug bent. En support van mede-artiesten en oude fans die zeiden, ja, je bent weer terug. En dat doet ook heel goed. En daardoor blijf ik ook lekker gemotiveerd, zeg maar.
2: Was het een moeilijke keuze om te nemen? Want ik kan me voorstellen dat je was redelijk goed bekend, maar je stapt er toch uit. Hoe was het om die keuze te maken?
1: Het was moeilijk, maar familie is belangrijker. Weet je, mijn ma die was alleen en ik wou haar zeg maar nog de beste tijd geven die zij had. En ik moet ook heel eerlijk zijn, door die situatie was ik zelf ook niet echt meer geïnspireerd of gemotiveerd om muziek te maken. Het was natuurlijk een aardige klap.
2: Ja.
1: Maar totaal geen spijt van de keuze die ik heb gemaakt. Alleen maar
2: bij me. Dat is belangrijk.
1: En nu is het weer vol gas.
2: Vind ik mooi om te horen.
1: Ja.
2: Wat je zegt, vol gas. Je hebt 2-3 weken geleden op Instagram een featuring aangekondigd met Kenzo, ook wel bekend als The Dark Horror, het nummer Bass Freaks.
1: Ja,
2: hoe is dat? Wat zijn de reacties?
1: Mensen vinden die plaat echt heel leuk. Ik heb heel veel reacties gekregen van wanneer komt die plaat uit? Moet nu op Spotify? Kan niet wachten. En ik hou echt van die gast. Hij is echt super tof. We hebben 2 andere platen gemaakt ook in het verleden. En super blij om weer met hem te werken. En kan niet wachten om hem te performen op stage.
2: Is er nog een verschil qua muziek wat we gaan horen ten opzichte van 1,5 jaar geleden? Is er een nieuwe DJ Hard Effect?
1: Zeker, ja. Ik ben echt steeds meer, meer met melodieën gaan werken. Omdat ik dat echt tof vind. Ik hou van melodieën, maar ik hou ook van harde drops. En die combi's had ik vroeger wat minder, om het even zo te zeggen. En nu gaan die echt zeg maar naar boven komen.
2: Super tof. Ja. We gaan er zo eentje luisteren. Laatste vraag. Je wensen voor de toekomst. Waar willen we je zien? Waar gaan we je zien?
1: Mijn doel is om volgend jaar weer op Intense Festival te staan. En op Harmony Harker. Want dat zijn allebei mijn favoriete feesten.
0: Intense Festival is wel harder, hoor.
3: Ja, zeker.
0: Ja, ik hou wel een beetje van hardstyle. Kijk, we luisteren aandachtig mee met dit interview. We staan allebei helemaal gefocust op wat gaat er komen. Ja, want je had ons een nummer doorgestuurd.
1: Ja,
0: en dat gaan we af laten spelen vanaf 1 minuut 18 specifiek.
1: Ja,
0: want dat had je gevraagd. Want Party Don't Stop, dat is... Vertel er wat meer over.
1: Party Don't Stop is eigenlijk precies wat je nu kan verwachten van mijn stijl. Het is een collaboration met iemand waarvan ik nog niet mag zeggen wie het is.
3: Ja, daarom de 1.18.
1: Ja, precies. Maar het is, zoals ik zei, melodie, maar harde, dikke drops. En echt een beetje een festival vibe.
3: Oké, dus dat was mijn doel, hè? Dat had ik tegen je gezegd. Elke keer dat we in het laatste uurtje doen, we 1 hard nummer.
2: Ja.
1: Kijk,
2: ik kan niet wachten om deze ook live te horen. Volgend jaar op een intens festival.
3: We komen je dan supporten.
2: Sowieso.
3: Dan komen wij als 2 van die gekke hooligans.
1: Als jullie niet zien, ga ik echt huilen.
3: Oh ja, 3. We nemen Willem mee natuurlijk.
1: Oh,
2: 4.
3: Ja, voor de mensen die het niet zien. Willem loopt weer te lullen terwijl zijn microfoon niet aanstaat. Dus die hoor je op de achtergrond. Er zit hier een stille kracht. Die zit ook mee te luisteren. We gaan even luisteren naar jouw nummer Party Don't Stop. En dan kijken wat iedereen ervan vindt. Ik zet hem langzaam neer.

0: Mijn god, als jullie nu denken, deze wat doe je ons adie op de radio. Ja, maar zo hoort het wel te zijn. Giovanni.
1: Willem sloopt dus juist de boel. Maar...
0: Ja, Willem, ja, dat zijn we wel gewend, joh. Dat gebeurt al vaker. Hey, Giovanni, onwijs bedankt voor je komst.
1: Heel erg bedankt.
2: Mijn moeder zegt zojuist lekker nummer.
0: We kijken uit naar wat je nog meer gaat doen in de toekomst. We houden je in de gaten.
1: Yes.
0: En stel als er weer updates zijn of nieuwe nummers, altijd naar ons mailen. Want die nemen we zeker zeer mee in de Pitch the Tunes en de showlisten.
1: Niet stiekem verkopen, hè?
0: Nee, natuurlijk niet. Dat doen we niet. We promoten je alleen. Zo hoort het te zijn.
1: Is goed.
0: Wij gaan weer terug naar muziek. En dit is een speciaal verhaal. Want als wij de 3 wedstrijden halen met Nederland, dan komt Orgel Joke naar Amerika. Yippie! Ik vind het nu al leuk. Dus we gaan luisteren naar Oranje. We zijn wij allemaal. En dan zijn we zo terug met een update over de spuigasten. Ja, snel. Ja.

0: Ja, en dat was Oranje, zijn wij allemaal van Orgel, Joke en Martijn Visser hier op Den Haag FM 92.0. Ja.
1: Jij maakt me hier zo gelukkig mee. Ik vind dit zo fantastisch.
0: Ja, ben je zo blij?
1: Ja, heerlijk.
0: Ben je zo
1: deze
0: blij
1: ga ik
0: voor
1: zo meteen
0: jou.
1: Op de weg naar huis geweldig. Op repeat aanzetten.
0: Ja? Ja. Hey, maar eerlijk, Orgel Joke in Amerika, dat wordt toch één gekke hit. Ja, dat wordt toch een viraal. Die staat op elk festival straks.
1: Ik lijkt me echt fantastisch.
0: Lijp.
1: Ik gun het haar van harte.
0: We zijn natuurlijk toe aan een spuigasten-update. Want Liewe is al aangeschoven. En zometeen hebben jullie spuigasten vanuit hier. Wie komen er bij jou aan de tafel
2: we
0: zitten?
2: We gaan de grenzen opzoeken. Zoek jij wel eens de grens op?
0: Als Willem in mijn buurt staat, gebeurt het in één keer heel snel. Ja.
1: Opzoeken en overheen gaan.
0: Ja, chaos.
2: Wij gaan er ook eventjes overheen. Want wij hebben zometeen als eerste gast iemand van buiten de gemeentegrenzen.
0: Kan niet, Liewe. Het heet Haagse invloeden. Oh, dat kan niet, dat kan niet.
2: Dus we gaan over, we hebben de grens gezocht en we gaan er overheen.
0: Ja.
2: En dat is ook een beetje het thema van de uitzending. In ieder geval van het eerste gesprek, de grenzen. Want het gaat over de opvang van
0: de ACC's,
2: asielzoekers, statushouders. Ja, daarbij heb je ook grenzen. Die worden ook opgezocht door buurgemeenten.
1: Mm-hmm.
2: Wat kan, wat mag nog? En maar dan is ook wel weer de vraag, wat betekent dat straks voor Den Haag?
0: Ja.
2: Waar ze nog aan het praten zijn over de plannen voor de komende 4 jaar. In Wassenaar zijn ze er al uit. En daarom spreken we daar met de wethouder uit Wassenaar over. Die komt vertellen, want bijvoorbeeld in Duinrel, nou, dat kennen jullie vast allemaal.
0: Ja,
2: daar worden al jarenlang heel veel asielzoekers opgevangen. Meer dan eigenlijk nodig is voor Wassenaar. Ze hebben een taakstelling van 150. Nou, zitten er zo'n 900.
0: Wauw.
2: En nu hebben ze gezegd, wij zijn eigenlijk al, we doen te veel.
0: Ja.
2: We gaan dat terugschalen. Dus
0: wat logisch is.
2: Iets naar beneden. Nou, waarom doen ze dat? Waarom hebben ze daarvoor gekozen? Dat gaan we straks allemaal horen van de wethouder. Dus daar gaan we het over hebben. En we gaan het hebben over het geld van de gemeente Den Haag. Waar is dat dan uitgegeven? En is dat wel uitgegeven zoals vooraf begroot?
0: Meestal nooit, toch?
2: Nee, er kan wel
0: kort interview wordt dat.
2: Ja.
1: Is het gelukt?
3: Nee.
2: Er kan wat geld overblijven, ja.
0: Kon Marcel vandaag wel of niet?
2: Marcel is wel
0: of
2: terug
0: nog
2: van
0: vakantie. Maar nog
2: en hij is gesignaleerd in Den Haag, maar hij is
0: heel erg bruin.
2: Nog niet.
0: Ja. En gefeliciteerd met Ron, hè? Met zijn Haagse persprijs.
2: Ook daar zullen wij nog een op een passende wijze aandacht aan besteden.
0: Oh, wat netjes heb je dat gezegd. Passende wijze. Nou, als jij even Lucie voor ons terug kan graaien.
4: Goochelen.
0: Even goochelen. Goochelus terug. Want dan gaan wij natuurlijk. Het is 10 voor 11. En dat betekent dat wij de uitgaandstips gaan bespreken. De uittips van de stad.
1: Ik zag al wat leuke dingen.
0: Ja, je zag al wat leuke dingen. Wat vandaag staat alles in het teken van kunst en theater en creativiteit in snackformaat. En dat is namelijk kunstsnacks in het museumkwartier. Dan kan je alles ontdekken. Je kan voorstellingen zien, tentoonstellingen zien. En is dat morgen of is het vandaag? Nee, is vandaag toch? Nee, zondag. Welke dag is vandaag? Het is morgen.
1: Het is vandaag zaterdag. Morgen is kunstnext.
0: Het is morgen. Kunstnext is morgen. Nou, dat komt eigenlijk wel goed uit, want dan heb je vlaggetjesdag vandaag en morgen kunstnext.
5: Ja, wisten jullie dat niet? Morgen.
1: Nou, horen we nu.
0: Kostbijt elf, jeetje.
1: En hadden ze vorig jaar een hele lekkere tomatensalade.
0: Nee, maar ik raakte in de war, want vorig jaar was het op een zaterdag, omdat we toen live uitzending hebben gedaan. Daarom, dat was mijn link.
1: Toen waren die rellen ook.
0: Toen waren die rellen. Zo, dat was even
5: intens. Welke rellen?
1: Die rellen op Malieveld.
0: Malieveld.
1: Toen dorgen ze naar het plein.
0: Ja, ja, ja. En toen gingen ze de hele stad in en alles kapot maken.
1: Wij hebben ze zien rennen.
0: Maar
5: wij waren natuurlijk toen op dat Lange Voorhout. Ja, ja, het kwartje valt. Ja. Zo,
0: alleen dit jaar dus geen rellen, maar wel gezelligheid op de zondag op een museumkwartier, kunstsnacks.
1: Ja, dat is echt leuk.
0: Ja. Vandaag gaan we natuurlijk gewoon naar Vlaggetjesdag. Dat is zo meteen, is al nu begonnen. Vanaf 10 uur is het begonnen tot 5 uur. Toegang is gratis. Er zijn demonstraties, rondvaarten. Je kan kennis maken met oude ambachten en Scheveningse tradities. En natuurlijk Chanticoors, waar ik helemaal blij van word. En Hollands Nieuwe. Dat is heel belangrijk. Daarnaast hadden we het ook daarnet met Richard al over het Zegbroekfestival. In de Vaarheidstraat wordt met de Thomsonlaan wordt er één groot gek feest met allemaal live muziek. 70 kramen. Elias gaat trouwens ook optreden, kwam ik achter. En je kan dus het WK-wedstrijd kan je dus bekijken daar bij de pleinen.
1: Oh, leuk.
0: Ander mooi festival is het Zomerfestival Madestein. Dat is een buurtfestival. Ze willen daarmee ook een middag lang alles laten ontmoeten, bewegen en samen de wijk ontdekken. Je kan kano- en subclinics doen, yogalessen, sportactiviteiten voor ouders en kinderen, een stormbaan en er worden workshops gegeven over vitaliteit.
1: Nou, top.
0: Ja, het is
5: je kan
0: het
5: maar
0: anders
5: nodig hebben.
0: Is trouwens morgen. Die datums gaan echt. is morgen van 12 tot 5 op de Madepolderweg 104. Ze zijn gratis, de activiteiten, om het even extra op te noemen. Vandaag hebben we de dag van de bouw tussen 10 en 4 uur. Er zijn rondleidingen. En als je het al had gezien, kan je dus ook naar Binnenhof, de Binnenhof-renovaties, bekijken tijdens de rondleidingen. Moet je wel even kijken of er nog tickets zijn, want die gaan meestal moeilijk snel.
3: Ja.
0: En als laatste evenement en gezelligheid hebben we struinen in de Haagse tuinen.
3: Struinen
0: in de Haagse tuinen.
3: Mooi.
0: Ik heb geen idee wat het inhoudt, maar je kan dus bijna door 50 tuinen heen gaan, door heel Den Haag, tussen 11 en 5, op vandaag en morgen. Ja, leuk toch?
3: Ja.
5: Altijd al een keer willen doen.
0: Ja. En dan zat ik te denken van, we hebben wel WK-wedstrijden, maar waar kan je die eigenlijk allemaal bekijken?
3: Zo, overal en fucking nergens.
0: Ja, maar...
5: Duidelijk.
0: Ja, dat is niet echt de bedoeling. Dat bedoelde, maar... Je kan namelijk naar Café Parley.
3: Ja.
0: Waar daar staat mispoes te draaien. Er zijn viewing parties op het strand.
3: Mm-hmm.
0: Even kijken hoor, want dan ga ik even dubbel zoeken voor...
5: Zullen ze ook niet op het plein Lude en zo
3: vast wel
5: schermen hebben buiten op het terras?
0: Ik heb even kijken, want ik heb hier het lijstje voor me... Je kan WK kijken op de Grootmarkt. De Botenwagen Zwarte Ruiter, Hoender en Hop. Nog meer. Nou, dat staat alleen maar. Oh, er wordt alleen maar dit gedeeld. Nou, dat is toch ook niet te doen. Hier kijk je de ding. Even kijken of we nog meer kunnen vinden. Er hangen namelijk veel grote beachclub Indigo.
3: Indigo
0: is het altijd heel druk, hoorde ik. Dus het is heel gezellig, maar heel druk. En je moet ook bij sommige dingen. Haagshoog. Weet je, waar Eiberbier zit ook, kan je ook kijken. Moet je soms wel even kijken of er wel plek is. En je kan natuurlijk ook, de Fiddler staat altijd vol en de Occasies. Ja. Ook echt van die echt voetbal dingetjes, weet je, die echt goed kan kijken.
3: Bij Café Emma hebben ze nu Dixies buiten, omdat het daar zo druk is altijd.
0: Echt?
3: Ja.
0: Wow.
3: Ja.
5: Wel oranje Dixies?
3: Het zijn oranje Dixies, ja.
0: En je hebt Strandtent Zeezicht op Scheveningen. Die heeft een heel groot scherm. En dan de entree, je moet daar wel entree voor betalen. Dus dat is wel een beetje anders. Maar in tot nu toe, volgens mij, de meeste cafés kan je kijken.
3: Kan je gewoon naar binnen.
0: En dan kan je gewoon naar binnen. Al loop je langs en dan hoor je alles meteen.
3: Als er één café vol is, dan loop je naar de volgende. Ja. Want het staat overal aan.
5: Barbea, daar ben ik toen vorig jaar geweest.
3: De Bok doet het, de Huppel doet het ook.
0: Ja, ja, leuk hè. Ja. Wat zijn jullie planningen voor vandaag? Jij hebt kroeg toch vanaf 2 uur. Dus wij weten dat we je morgen niet hoeven te bellen.
3: Nee, laat mij morgen met rust.
0: En Luus?
5: Ik laat mijn planning nog even open.
0: Oh, open planning, ook leuk.
5: Ik zie wel wat er op mijn pad komt.
0: Ja, hey, mij kan je zo meteen vinden op Vlaggetjesdag. En wij gaan afsluiten met het nummer der nummers. Waar Willem zo blij van wordt.
3: Ik ben heel benieuwd.
0: Kan je niet raden, wat is nou het nummer van dit WK? Het nummer van de Orange Army.
3: Nee, echt geen idee. Ik luister altijd niet.
0: Ja, maar dit nummer, dat hoor je in elk nummer.
3: Ah, van links naar rechts van snollebolletjes.
0: Ja, kijk. Hallo. Daar moeten we toch wel mee afsluiten. Dat hoort er toch gewoon bij.
3: Ja, oké, vooruit.
0: Dat is het nummer der nummer voor het WK. Ja. We wensen iedereen een fijne zaterdag. Geniet van de zon. Smeer je goed in. Ga vanavond lekker los. Wel netjes blijven naar de medemens.
3: Altijd netjes blijven.
0: Ook al als je wil gooien met de stoel, dan...
5: Tegen je eigen hoofd.
0: Ja.
3: Mag je zelf koppen.
0: Ja, toch? Hey, we gaan luisteren naar links-rechts van Snolleke Bollekes. Ho.
4: Sensation Wild.

0: een defibrillator of niet? Want god man, een ju.
1: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
2: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
4: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
5: Hoi.
6: Hoi.
5: Heeft u kinderen?
6: Zeker. Ik heb 2 zoons en een dochter.
5: Miste u ze niet toen u ver weg was?
6: Jawel. Elke dag.
5: Maar waarom ging u dan toch?
6: Omdat ik wil dat alle kinderen veilig zijn. Ook ver weg.
7: Zaterdag 27 juni bedanken we alle veteranen, ingezet voor onze vrede en veiligheid.
8: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
9: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
10: Dus het maken van staal wordt schoner.
11: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
12: Maar moet dat dan in Nederland?
13: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
8: En wat levert dat dan op?
11: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
8: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
14: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
7: Hijs de vlag op 27 juni, Nederlandse Veteranendag.
1: Den Haag FM.
15: Nu het nieuws van 11 uur.
16: Goeiedag, ik ben André Kolen. Vlaggetjesdag is dit jaar weer aan de haven op Scheveningen. Als vanouds wordt de komst van de nieuwe haring gevierd. Er is muziek en veel gezelligheid. En op de website van Den Haag FM staat het hele programma en ook wat handige tips over de bereikbaarheid. Op de Binkhorst is officieel de bouw gestart van Bink Park. De nieuwe mobiliteitshub krijgt ruimte voor 517 auto's, 9 woningen en een groen dakpark. Met een symbolische handeling gaven wethouder Klaas Verschuren en vertegenwoordigers van de betrokken organisatie het startsein voor de bouw. De parkeergarage komt vlakbij de Fokkerhaven. Volgens de gemeente moet de nieuwe voorziening helpen om de Binkhorst bereikbaar te houden, terwijl het aantal woningen in het gebied verder groeit. De komende jaren worden er nog duizenden woningen toegevoegd aan de wijk. Op de kruising van de Laan van Wateringse Veld en het Oosteinde zijn afgelopen nacht 2 auto's op elkaar gebotst. Beide auto's raakten daarbij flink beschadigd. Brokstukken lagen verspreid over de weg. 1 auto belandde deels in de berm. Ambulancepersoneel heeft de inzittenden ter plaatse nagekeken. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. Stoplichten op het kruispunt staan op dit tijdstip 's nachts uit. Dan nog het weer. Overwegend droog, periode met zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het ongeveer 27 graden. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook plaatselijk een regen- of onweersbui. De minima rond 17 graden. Morgen af en toe zon, maar ook kans op een regen- of onweersbui. De maxima dan omstreeks 28 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Spuigasten.
17: Leuk dat je luistert naar Spuigasten, het wekelijkse radioprogramma op Den Haag FM en Omroep West. En natuurlijk te beluisteren in je favoriete podcast-app. Welkom, mijn naam is Liewe van Sloten. Straks praten we over de uitgaven van de gemeente Den Haag. Is het geld besteed zoals afgesproken? Ik praat erover met 2 raadsleden. Maar eerst gaan we de grenzen opzoeken. Want in Den Haag zijn ze nog druk aan het praten over een nieuwe coalitie. Maar in steeds meer buurgemeenten zijn ze er al uit. In Westland bijvoorbeeld, Rijswijk en ook Wassenaar. En de gemene deler bij die coalitieakkoorden is toch wel dat de opvang in die gemeente rondom Den Haag wat soberder wordt en zelfs op een aantal plekken omlaag gaat. Wat betekent dit voor Den Haag als de grootste partij, Hart voor Den Haag, de opvang helemaal naar nul wil en ook aanstuurt op onderlinge deals tussen gemeentes. Ik praat erover met de wethouder van Wassenaar, Laurens van Doeveren. Goedemorgen.
18: Goedemorgen, Lieve.
17: Nou, jullie zijn er al wel uit, hè, in Wassenaar. Ging dat eigenlijk makkelijk, die gesprekken? Hoe is dat verlopen, om er eventjes mee te beginnen?
18: Nou, leuk om hier te zijn op Vlaggetjesdag. Bij ons ging het relatief vlot. We hadden een duidelijke verkiezingsuitslag. We hebben als VVD, ik was zelf lijsttrekker, hebben we 8 van de 21 zetels gehaald, bijna 40%. Bijna alle andere partijen hadden stemmen verloren. Vandaar dat wij het voortouw hebben genomen in de formatie. Wij zaten ook al in het gemeentebestuur. Ik was zelf ook al wethouder. En vandaar dat we snel konden doorpakken en uiteindelijk met een lokale partij en met D66 een nieuw akkoord hebben afgesloten.
17: Ja, opvallend trouwens, hè, dat VVD in Wassenaar het wel goed heeft gedaan, maar in Den Haag bijvoorbeeld helemaal niet.
18: Ja, het zijn gelukkig echt lokale verkiezingen. En ik denk dat ik als wethouder zichtbaar ben geweest. We hebben het centrum opgeknapt, een nieuwe sporthal gerealiseerd, geïnvesteerd in het strand, in mijn portefeuille. We hadden een hele grote lokale lijst met sportbestuurders, ondernemers, mensen uit maatschappelijke organisaties. En ik denk dat we samen als team echt hebben kunnen laten zien dat de VVD in Wassenaar echt de lokale partij is.
17: Ja, en wat zeg je dan tegen de VVD in Den Haag? Wat hebben zij niet gedaan wat jullie bijvoorbeeld wel hebben gedaan? Of wat hadden zij moeten doen in die campagne?
18: Nou ja, dat is achteraf gezien natuurlijk altijd makkelijk om daar iets van te zeggen.
17: Ja, en we zijn nu ook achteraf aan het praten.
18: We zijn nu ook
17: kunnen daar wat over zeggen.
18: We zijn achteraf aan het praten. Wat je in ieder geval kan zeggen is dat het onvoldoende is gelukt om voeding te houden met de belangrijke wijken. Waar veel mensen normaal op de VVD stemmen. Daar zie je dat we stemmen hebben verloren.
17: Ja, Vogelwijk bijvoorbeeld, jammer. Hè, in Den Haag.
18: Dat is ontzettend jammer. Maar ik ben er echt van overtuigd dat ook de VVD hier weer de weg omhoog gaat vinden. Want ook Den Haag heeft een sterke VVD nodig.
17: Ja, en die VVD, ondanks dat ze dus verloren hebben, ja, ze praten nu wel over het meebesturen van de stad Den Haag. Is dat dan wel een slimme zet als je zoveel verliest, denk jij?
18: Nou, mensen die op de VVD stemmen, heb ik het ook zelf echt gemerkt als lijsttrekker en zittend wethouder in de verkiezingen, stemmen op een verantwoordelijke partij die uiteindelijk wil meedoen in plaats van roepen van de zijlijn. Er zijn natuurlijk eerst allerlei andere onderhandelingen geweest. De VVD stond niet vooraan. Maar ja, als er dan echt een beroep op je wordt gedaan, deze stad moet wel gewoon bestuurd worden. Dus ik snap wel dat ze nu uiteindelijk meepraten.
17: Dan even naar Wassenaar, naar het coalitieakkoord daar. Opvallendste punt, denk ik voor velen, is dat de opvang in Duinrel echt substantieel omlaag gaat. Hè? Als dat contract afloopt straks in volgens mij 2028, dan worden er niet meer 930 asielzoekers opgevangen, maar nog maar 150, wat eigenlijk minimaal is volgens de spreidingswet. Waarom hebben jullie daartoe besloten?
18: Nou, dat is eigenlijk een lang proces geweest. Kijk, Wassenaar heeft over de afgelopen 15 jaar ontzettend veel mensen opgevangen. 6 keer meer dan de spreidingswet vraagt. Er is geen gemeente in de Randstad die verhoudingsgewijs zoveel heeft gedaan als Wassenaar. De locatie is gegroeid en gegroeid. Van tijdelijke opvang met gezinnen naar een locatie met vooral alleenstaanden. En op een gegeven moment kom je wel op het punt dat je zegt, ja, we willen daar strakker op sturen, meer regie op hebben en inderdaad een beetje terugschalen naar de schaal die past bij Wassenaar. En dat is de reden dat we daar nu voor hebben gekozen.
17: Want waren er ook klachten over vanuit Wassenaar?
18: Ik ben er in de campagne wel veel op aangesproken, ja. Er zijn heel veel mensen die snappen.
17: En wat waren dan die klachten?
18: Nou, er zijn heel veel mensen die dan bijvoorbeeld aan je vertellen, als je op pad bent, die zeggen, ja, ik snap dat wij ook ons aandeel moeten leveren. Maar het is wel heel groot geworden. Het zijn ook veel alleenstaande minderjarigen geworden. Dat geeft een gevoel van onveiligheid. Het is wel heel groot op de schaal die Wassenaar is. Wassenaar is een kleine gemeente met een klein centrum. En dus is het goed dat je daar als gemeente wat meer de regie op pakt. En ook zegt, ja, het mag een tandje minder nadat het 15 jaar zo is gegroeid.
17: Ja, want ik vroeg me af, welk probleem wordt hiermee opgelost? Want zover ik weet, is het nooit een probleem geweest. Heeft men nooit geklaagd over al die asielzoekers hier in Wassenaar?
18: Nou, als je kijkt naar de gelukkig hebben we inderdaad een hele goede samenwerking met het COA en met Duinrel. Dat staat voorop, daar sta ik ook voor. Maar het is wel, heel veel mensen hebben bij de verkiezingen wel gezegd, het mag een tandje minder. Je hebt wel degelijk gevoelens van onveiligheid en ook daar willen we recht aan doen. Sommige mensen zijn heel enthousiast over de opvang, ja. Anderen minder. En dit lijkt ons een goede middenweg om Wassenaar leefbaar te houden.
17: Want dat hoorde je ook vaak, hè, in de discussie over de opvang. Dat de rijke gemeenten het allemaal niet doen. En dan werd er altijd gezegd, ja, maar Wassenaar, die doet zelfs heel veel meer. En daar was Wassenaar ook wel trots op.
18: Zeker, we hebben dat 15 jaar lang gedaan. En we blijven ook ons aandeel gewoon leveren. Dus het is niet zo omdat wij nu minder willen doen, dat andere gemeentes meer moeten doen. We zeggen vooral, laat het Rijk nou zorgen voor een lagere instroom. Dat is het allerbelangrijkste. Maar B, ook gemeentes die nooit opvang hebben gerealiseerd, zullen ook een aandeel moeten gaan leveren.
17: Ja, dus heeft het dan meer te maken met wat andere gemeentes doen?
18: Nou, beide. Het gaat om gevoelens van onveiligheid en een schaalgrootte die past bij een kleine gemeente als Wassenaar. Maar ook het signaal dat gemeentes die de afgelopen 15 jaar niets hebben gedaan ook hun aandeel moeten leveren.
17: Ja, maar die gevoelens van onveiligheid, ook als je de mensen op straat hoort. Ik heb wat reacties gelezen in verschillende media. Dat valt wel mee. Mensen hebben er eigenlijk niet echt last van gehad.
18: Nou, daar zijn de meningen wel echt verdeeld over. Ik heb zelf in de campagne maandenlang ben ik met mensen in gesprek geweest.
17: Op straat, wat zijn dan concrete situaties geweest? Zijn er incidenten geweest?
18: Ja, sommige mensen ervaren dat. Sommige mensen zeggen gewoon, de schaal is te groot geworden. Ik herken sommige delen minder goed terug dan voorheen. Je hebt natuurlijk altijd verschil tussen de beleving van mensen en wat feitelijk wordt geregistreerd. Daar zit soms ook een verschil tussen. Maar het lijkt mij heel redelijk dat als je 6 keer meer doet dan de spreidingswet, dat je ook aan anderen mag vragen om een aandeel te leveren en na 15 jaar zelf een stapje terugzet.
17: Ja, terwijl die anderen dat niet doen, hè? Westland doet eigenlijk al jaren niks.
18: Ja, dat is uiteraard aan het gemeentebestuur van Westland. Het Rijk houdt toezicht, hè, samen met de provincie.
17: Maar wat vinden jullie daar dan van?
18: Nou, ik vind wel dat elke gemeente nu zijn aandeel moet leveren.
17: Ja, en dat is, het aandeel is voldoende aan de spreidingswet?
18: Voor elke gemeente is het uitgangspunt de spreidingswet, ja. Want natuurlijk.
17: Indirect, hè, natuurlijk, het is geen 1-op-1 relatie. Hè, als jullie minder opvangen, dat de gemeente naast jullie meer moet opvangen. Maar in totaal heeft het een indirecte relatie. Ik bedoel, die mensen die in Duinruil opgevangen worden, waar gaan die heen?
18: Ja, weet je, nu praten we wel over, het Rijk heeft 2 taken. Zorgen voor een lagere instroom. Dan hebben we überhaupt minder opvangplekken nodig. Laten we daarmee beginnen.
17: Nou, goed, daar kunnen we nu in dit gesprek niks aan doen, want we hebben het over de gemeentes.
18: Maar ik vind het wel belangrijk om dat te zeggen. Want gemeentes staan letterlijk helemaal aan het einde van de hele beleidscyclus. Wij zijn alleen maar geconfronteerd met de opvang. Ja, en dan moet het Rijk ervoor zorgen, zoals dat eigenlijk al heel lang moet, dat er een eerlijke verdeling komt over alle gemeentes. Zodat ze niet buiten slapen bij sommige AZC's die uitpuilen en anderen helemaal niets doen. En de verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij het Rijk.
17: Ja, en wat moet het Rijk dan doen?
18: Het Rijk heeft bevoegdheden, aanwijzingen die ze kan toepassen, zelf locaties kan realiseren. Het Rijk moet in gesprek met al die gemeentes. Je kan niet vanuit Wassenaar je buurgemeente daarop aanspreken om een aandeel te leveren. Dat is echt aan provincie en Rijk om dat te faciliteren. Dat lijkt me ook een logische rol.
17: Ja. Het Rijk moet dat regelen, faciliteren. Die moeten misschien wel inderdaad iets strenger zijn, hè? Zo even in jouw woorden. Maar dat wil toch niet zeggen dat Wassenaar dan te veel heeft gedaan? Of dan kan Wassenaar toch nog steeds ruimhartig asielzoekers opvangen?
18: Wij zijn en blijven ruimhartig. En wat de spreidingswet mogelijk maakt, is dat je ook als gemeente ruilt. Hè? Je mag uitruilen tussen asielzoekers, statushouders. Dat doet denk ik recht ook aan de verschillende opgaven die in gemeentes liggen. De ene gemeente heeft meer ruimte voor huisvesting van statushouders. De andere heeft een grote AZC. Nou, wij hebben ook in ons samenwerkingsakkoord staan dat we openstaan om te kijken of we iets kunnen betekenen voor elkaar als gemeentes. En als Den Haag een nieuw stadsbestuur heeft, dan gaan we dat gesprek graag aan.
17: Hoe moet ik dat voor me zien, dat uitruilen tussen gemeentes?
18: Nou, er zijn gemeentes die relatief meer sociale huurwoningen hebben. Dus die kunnen makkelijker statushouders plaatsen. En er zijn gemeentes met een grote AZC-capaciteit. Nou, onder de spreidingswet mag je als gemeentes dus ook met elkaar ruilen of elkaar helpen om die opgave te realiseren. Dat zou, dat hebben we nadrukkelijk in ons akkoord staan, een mogelijkheid zijn. Mm-hmm. Als het niet kan, hè, ik bedoel, je hebt meerdere partijen nodig om die samenwerking mogelijk te maken. Als het niet kan, ook goed. Maar wij staan er wel voor open in de regio om die samenwerking te verkennen. En net zoals, als ik een voorbeeld mag geven, we ook Oekraïners gezamenlijk opvangen in het ANWB-gebouw in Benoordenhout. Daar zitten Oekraïners vanuit Wassenaar en Den Haag. Zorgen we gezamenlijk voor de huisvesting en de begeleiding. Dat kan je ook voor andere groepen doen.
17: Ja. En hoe werkt dat dan? Is dat dan echt letterlijk 1-op-1 uitruilen? Dus het klinkt een beetje oneerbiedig om het zo plat te slaan, hoor. Maar is dat dan, jullie vangen 1 extra asielzoeker op in ruil voor 1 extra statushouder?
18: Zo zou het eruit kunnen zien bijvoorbeeld.
17: Ja,
18: maar dat is een onderhandeling. Dus we moeten eerst een nieuw stadsbestuur hier hebben. Mm-hmm. In deze stad, om daar überhaupt over te gaan praten.
17: Ja, maar goed, jullie staan daar dus wel voor open om een deel van de asielopvang van Den Haag over te nemen in ruil voor een aantal statushouders die dan Den Haag van Wassenaar zou overnemen.
18: Als het nieuwe gemeentebestuur er is, dan gaan we dat gesprek voeren.
17: Ja. En waarom zeggen jullie van, wij willen minder statushouders en staan wel open voor extra asielzoekers in die ruil? Wat is het verschil voor Wassenaar tussen een statushouder en een asielzoeker?
18: Omdat statushouders, we hebben nu al een relatief groot AZC. We doen 6 keer meer dan spreidingswet, zoals ik vertelde. Maar we hebben relatief weinig sociale huurwoningen nu beschikbaar. Dus als dat als we statushouders ergens anders een plek zouden kunnen krijgen, een woning zouden kunnen krijgen, dan hebben mensen in Wassenaar lokaal, die lokaal op de wachtlijst staan, meer kans op een sociale huurwoning.
17: Ja. En tot hoever kunnen jullie gaan in de opvang van asielzoekers? Ik bedoel, er zaten er 930, nou, dat wordt nu 150. Er is best wel dus nog wat rek.
18: Nou, zo staat het er ook in. Er wordt het gezegd van we gaan terug van 39 naar 150. Maar in het akkoord staat dat meer opvang van het AZC bespreekbaar is.
17: Ja.
18: In goede samenwerking met de regio.
17: Ja.
18: Maar daarvoor moeten we eerst kijken wat die samenwerking dan ook voor ons oplevert. En voor de regio. Dus het staat wel wat meer open geformuleerd dan hoe jij het net verwoordt.
17: Ja, en de regio, is dat alleen Den Haag? Of is dat ook bijvoorbeeld een Westland?
18: Nee, de regio is voor ons. Ook de Bollestreek, Leiden, Westland, Rijswijk. Dat is voor ons niet alleen Den Haag. Den Haag is uiteraard onze belangrijkste buur. Mooie stad, maar het gaat om de hele regio.
17: En is de gemeente Den Haag al, of zijn de onderhandelaars in Den Haag al op de lijn gekomen hierover?
18: Nee, ik denk ook dat we eerst hier echt een nieuw stadsbestuur nodig hebben. Volgens mij moet je eerst in Den Haag de zaak op orde brengen. En zorgen dat er een nieuwe ploeg staat dadelijk. Die gewoon de komende jaren het verschil gaat maken. En dan kan je dat gesprek met elkaar hebben.
17: Ja. Ja, interessant om zo te horen. Andere gemeenten, hè, Rijswijk hebben we bijvoorbeeld ook nog niet gehad. Die zeggen ook, hè, wij zijn altijd haantje de voorste geweest. Wij hebben ook altijd meer dan genoeg opgevangen. Is dat een beetje, hebben jullie ook contact gehad met Rijswijk over ook die gedachtes daarachter?
18: Nou, ik ken de situatie in Rijswijk, maar die is echt weer anders dan de onze.
17: Dus wat is daar anders in?
18: Dat het daar ging om een tijdelijke opvang die al dicht zou gaan.
17: Mm-hmm.
18: Toevallig ben ik bekend met de casus, maar eigenlijk niet. Het zijn lokale verkiezingen. Wij zijn ook een lokale partij, net als in Den Haag, als in Rijswijk. Iedereen sluit zijn eigen samenwerkingsakkoord. Iedereen moet voldoen aan de wet. Je hebt er met elkaar contacten over natuurlijk. Maar iedereen maakt wel zijn eigen afweging wat goed is voor zijn gemeente binnen de wettelijke mogelijkheden die je hebt. Dus onze situatie is weer anders dan Rijswijk of Den Haag.
17: Ja, ja, ja. Nu is het wel zo, hè? In heel Zuid-Holland, als we maar even uitzoomen, dus iets meer dan de regio, moeten er 19.000 plekken geregeld worden. Op dit moment zijn er nu 13.000 plekken. Er zijn dus nog 6.000 plekken nodig.
18: Ja, en volgens mij is ook op een kaart heel duidelijk waar die plekken gerealiseerd moeten gaan worden. Toevallig aanstaande maandag zitten we bij de provincie met alle gemeenten om erover verder te praten. En dan wacht ik af hoe ze de invulling aan gaan geven.
17: Ja, want mocht dat nou niet leiden tot een oplossing, dan zeg jij, dan moet het Rijk regie overnemen?
18: Nou, zo staat het in de wet.
17: Ja,
18: en dus het is niet wat ik vind, het is zoals de wet nu werkt.
17: Ja, ja. Maar het is een beetje, hè, de wet is er en we moeten ons daar allemaal aan houden. Maar wanneer gaat het Rijk echt die tik op de vingers uitdelen? Dus echt zeggen van, want wat kan het Rijk doen?
18: Het Rijk kan een aanwijzingsbesluit nemen door gewoon te zeggen, goh, we gaan daar dwingende maatregelen toepassen om een locatie te realiseren. Ik hoop dat het nooit zover komt overigens. Ik zou er geen voorstander van zijn. Ik hoop vooral op minder instroom, dat daar hard aan wordt gewerkt. En dat de plekken die nodig zijn, zodat mensen niet buiten slapen, gewoon eerlijk gerealiseerd worden, zoals onder de spreidingswet is afgesproken. Meer kan je ook van een gemeente op dit moment niet vragen. Wij zitten helemaal aan het einde van de keten. Wij krijgen die opvang van een landelijk probleem, namelijk stromen immigratie, nieuwe mensen die naartoe komen. Daar geven we op een goede manier invulling aan. Maar werk alsjeblieft aan alles tegelijkertijd. Want anders blijft het natuurlijk wel dweilen met de kraan open. Dat we steeds maar meer opvangplekken moeten blijven creëren.
17: Ja, en zo'n aanwijzingsbesluit, wat moet ik me daarbij voorstellen? Dat is een ambtelijke term natuurlijk. Wat is een aanwijzingsbesluit?
18: Nou, dat er gewoon een dwingende maatregel kan worden toegepast. Ik heb het zelf nog niet gezien. Maar
17: precies, uiteindelijk, het is iets nieuws natuurlijk. Hè?
18: Ja, het is gewoon je vraag.
17: Een ambtelijke term natuurlijk. Wat is een aanwijzingsbesluit?
18: Nou, dat er gewoon een dwingende maatregel kan worden toegepast. Ik heb het zelf nog niet gezien. Maar
17: precies, uiteindelijk, het is iets nieuws natuurlijk. Hè?
18: Ja, het is gewoon je vraagt mij nu eigenlijk om de spreidingswet toe te lichten.

0: ontzettend hard nodig, ook op allemaal andere dossiers. Dus het zou helemaal niet goed zijn als we hier met aanwijzingsbesluiten elkaar fel over been moeten gaan trekken.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Maar goed, dat aanwijzingsbesluit, ja, dat zal wel iets nieuws worden. En het is toch een beetje, ja, het komt wel steeds dichterbij als steeds maar meer gemeenten zeggen, wij gaan minder doen. En als, hè, dus het is een soort waterbed natuurlijk, als aan de ene kant de sluis dicht wordt gezet, maar de kraan inderdaad wel blijft stromen, wordt de druk natuurlijk steeds hoger. Wanneer komt dan zo'n aanwijzingsbesluit? Dat is een beetje de vraag die toch een beetje boven de markt hangt. Wacht het Rijk daar nog een jaar mee? Gaan ze daar al snel mee aan de slag? Ligt dat aan de nood? Het COA zegt ook van, nou, als er nu niks gebeurt, aan het eind van de zomer hebben we ook duizenden plekken tekort.
0: Ja, dat is uiteraard aan het Rijk. Kijk, ik weet niet hoe de hele landelijke opgave eruit ziet, maar zoals je zelf zegt, er is nog een tekort. Dus ik hoop daar maandag meer over te horen.
1: Ja.
0: Maar ik denk dat veel gemeentes gewoon kijken naar wat moeten zij doen en zorgen voor alsjeblieft dat die instroom vermindert. Want anders blijven we plekken creëren.
1: Ja, maar kan een wassenaar daar niet even, hè, de andere kant, misschien ook meer verantwoordelijkheid nemen en zeggen van, nou, wij doen wel een ruimhartige opvang, zodat het wel geregeld wordt in heel Nederland?
0: Nou, Wassenaar kan niet. Daar moet even realistisch in zijn. Wassenaar is een gemeente met 28.000 inwoners. We wonen ongeveer 10.000 mensen in het centrum. Wij vangen nu al bijna 1.000 mensen op. Wij hebben wel echt gezegd, wij doen echt meer dan ons aandeel. Als alle gemeenten zoveel zouden doen als Wassenaar, zou er in heel Nederland geen enkel probleem zijn. Dus daarmee overvraag je, vind ik, wel een gemeente als Wassenaar. Weet je kan niet verwachten dat een kleine gemeente zoveel doet en andere gemeentes helemaal niets. Dat gaat gewoon niet. En dat is ook naar de Wassenaarder, de mensen die mij hebben gekozen en die ons massaal aan de verkiezingsoverwinning hebben geholpen, ook gewoon niet uit te leggen.
1: Nee, wat zijn eigenlijk de reacties geweest in Wassenaar op onder andere dit besluit?
0: Ik denk dat de meeste mensen, kijk, het is een beladen thema. Dat is het voor iedereen, hè, migratie. Maar ik denk dat het overgrote deel van de mensen, in ieder geval het overgrote deel van de gemeenteraad, die is gekozen door de mensen, maar ook de mensen zelf die ik spreek, dit heel goed kunnen begrijpen. Dus die zeggen echt wel, ja, we moeten die opvang bieden. Daar zijn we voor gedeeld ook trots op dat het goed is georganiseerd. Daar staan we voor. Maar we vinden ook dat anderen een aandeel mogen leveren en dat het hier een tandje minder mag na 15 jaar, waarin het alleen maar is gegroeid.
1: Ja, dus eigenlijk, die spreidingswet die zou moeten zorgen voor meer solidariteit onder gemeentes. Het zou het eerlijker moeten verdelen. Maar het leidt nu ook, hè, jouw verhaal, toch ook wel tot juist minder solidariteit van, hè, de gemeentes die altijd veel hebben gedaan, zoals Wassenaar, die zeggen van, ja, maar wacht even, de gemeentes die nooit wat hebben gedaan, die zijn nu aan de beurt.
0: Nou, ik denk dat dit gesprek er altijd al is geweest. En ik hoop eigenlijk dat door de spreidingswet.
1: En hoe kan het dan, als dit gesprek er altijd al is geweest, dat het altijd ook zo is gebleven? He, dus jullie hebben eerder hier dit aangekaart in Wassenaar. Van, wij doen altijd heel veel, maar andere gemeentes doen ze niet zoveel.
0: Nou, ik denk dat het twee zaken zijn. Eén, de spreidingswet maakt toch meer inzichtelijk welke gemeentes wel veel doen en welke gemeentes minder doen. De spreidingswet heeft de discussie wel versneld. Er is ook nooit echt gezegd van, nou, als je niets doet, dan is dat een heel groot probleem. He, nu is dat veel meer in het debat een onderwerp waar we het met elkaar over hebben dan in voorheen.
1: Ja, en heeft dat te maken met de verschillende kabinetten?
0: Ik denk het wel. Ja, ik denk wel dat dit kabinet iets strenger is op het handhaven van de spreidingswet dan het vorige kabinet.
1: Ja.
0: Ja, dat zou goed kunnen. Maar ik denk dat de winst is dat we dat gesprek nu met elkaar hebben. En ik hoop gewoon dat het leidt tot goede afspraken in de hele regio. Want nogmaals, we hebben elkaar. We gaan hopen nog een ander dossier bespreken. Bij alles nodig. Dus het zou helemaal niet goed zijn als we hier niet uitkomen.
1: Nee, precies. Zo is het. Welk ander dossier wilde je nog bespreken?
0: Nou, bijvoorbeeld de A44. Hè? Hoeveel mensen gaan wel niet van Den Haag naar Amsterdam elke dag en weer terug? Tienduizenden mensen gaan over de A44. Je moet bij alle stoplichten nu. Ik denk dat veel mensen dat 's ochtends herkennen. Moet je nu de hele tijd stoppen. Omdat mensen van het Wassenaar op die weg terecht willen komen. Nou, wij hebben plannen gemaakt om ervoor te zorgen dat die doorstroming wordt verbeterd door het lokale verkeer en het regionale verkeer beter te gaan scheiden. Daar zouden we graag met het nieuwe stadsbestuur in Den Haag zaken over doen om dat mogelijk te maken. Omdat het goed is voor Den Haag, maar ook voor Wassenaar, zodat die mensen in Wassenaar 's ochtends het dorp in en uit kunnen komen.
1: Maar ik neem aan, dit wordt niet in dezelfde discussie gegoten als de opvang, toch? Dat zijn twee losse onderhandelingen, of?
0: Dat denk ik wel, maar het geeft wel aan dat je elkaar bij alles nodig hebt. Dus dat we niet alleen maar, zoals we ook in dit gesprek doen, praten over wat doet Wassenaar, wat doet Den Haag, wat doet Rijswijk. We zijn één regio, we hebben elkaar bij elk dossier weer nodig. Neem bijvoorbeeld de hele Binkhorst. Moeten duizenden woningen op de Binkhorst komen. Ik ben er zelf nog net doorheen gefietst. Hartstikke mooi. Al die mensen krijgen hun drinkwater straks uit de kraan of uit de douche vanuit het Meijendelgebied in Wassenaar. Daar krijgt iedereen in Den Haag zijn of haar drinkwater van. Help ons ook met het beschermen van het duingebied. Want uiteindelijk is dat waterwindgebied voor heel Den Haag belangrijk. Anders hebben we

0: allemaal geen schoon drinkwater. Mm-hmm. En kunnen we ook geen nieuwe huizen bouwen. Dus ik wilde alleen maar mij aangeven, we praten nu de hele tijd over de spreidingswet.
1: Ja.
0: Maar er zijn tal van dossiers waar we straks met het nieuwe Haagse stadsbestuur hopelijk over gaan praten. En elkaar bij kunnen helpen. Want wat goed is voor Den Haag, is goed voor Wassenaar. En vice versa. En zo geldt het ook voor de regio.
1: En dat hoop je natuurlijk in de goede harmonie te doen. Ondanks dat het ook wel eens onderhandelingen zijn tussen gemeentes.
0: Tuurlijk, het zijn onderhandelingen. Maar als je er alleen maar in gaat zitten van wat zit er in voor mij en niet nadenkt over de ander of over de regio. Kijk, een ondernemer ziet ook de regio. Die onderneemt vaak ook niet alleen in Den Haag. Een inwoner die woont in, je woont zelf in Bezuidenhout. Die gaat ook naar de Wassenaarse Slag. Je komt ook recreëren op Meijendel. En zo gaat dat natuurlijk ook van Wassenaar naar Den Haag. Hoeveel mensen doen hier wel niet boodschappen of gaan naar Noordeinde? Kortom, je hebt inwoners, maar inwoners leven ook buiten de gemeentegrenzen. Dus is het ook in belang van jouw gemeente om gewoon samen te werken.
1: Ja, en zo houden problemen inderdaad niet op bij de gemeentegrenzen. Goed, dankjewel. Laurens van Doeveren was wethouder in Wassenaar. Over dat coalitieakkoord in de gemeente Wassenaar en de mogelijke gevolgen voor Den Haag. In ieder geval, dit gesprek zal gevoerd blijven worden. Dus nou ja, wie weet dat we elkaar ook in Spuigasten nog een keer spreken.
0: Dankjewel.

0: Jack Johnson, Sitting, Waiting, Wishing. Je luistert naar Spuigasten, het wekelijkse radioprogramma op Den Haag FM. En deze week gaat het in de vergaderkamers op het stadhuis in Den Haag veel over de uitgaven van de gemeente. Is het geld uitgegeven zoals afgesproken? Of is het helemaal niet uitgegeven? Een groepje raadsleden die buigt zich daarover, een beetje in de achterkamertjes van het stadhuis, want je hoort er niet vaak iets over. De voorzitter van die rekeningencommissie, dat is Lisa van de Voort. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En in die rekeningencommissie zit ook Otto Tors namens D66. Ook goedemorgen.
2: Ja, hallo, goedemorgen.
0: Nou, Otto, jij bent nieuw in de raad, dus voor jou is het ook allemaal best wel nieuwe materie, zullen we maar zeggen.
2: Zeker.
0: Lisa, jij bent voorzitter. Jij bent wat meer ingelezen in de materie, zullen we maar zeggen. Dat klopt toch?
1: Ja, dat klopt. Ik moet wel zeggen, rekeningcommissie is voor mij ook nieuw deze periode, maar wel vorige periode al meegelopen. Dus ik wist een beetje wat me te wachten stond.
0: Ja, en kun je eens vertellen, wat doe je dan in die rekeningencommissie? Hoe werkt dat? Is dat inderdaad alleen maar kijken naar de cijfertjes, het geld?
1: Dat is wel een groot onderdeel daarvan. Eigenlijk het hoofd doel van de rekeningencommissie is controleren of het college zich houdt aan de afspraken die we hebben gemaakt. Dus de afspraken over hoe geef je het geld uit, maar ook de doelen waarvan ze hebben gezegd dat gaan we dit jaar bereiken, of dat dan gebeurd is.
0: Waarom ligt dat bij jullie als raadsleden?
1: Omdat uiteindelijk de raad is het hoogste orgaan van de gemeente. En een van de belangrijke taken van de raad is het controleren van het college. En de rekeningencommissie is dan echt bedoeld om dit onderdeel, dus een beetje het financiële onderdeel, wat toch vrij specialistisch is, dat hebben eigenlijk de rest van de raad heeft dat uitbesteed aan ons, de rekeningencommissie. Dus wij doen dat namens de hele raad.
0: Ja, en je wou zeggen, ik vind het zelf heel leuk, omdat?
1: Ja, ik vind het zelf heel leuk, omdat het is even iets minder politiek. Dus ik vind uiteraard de politieke debatten ook heel leuk, daarom ben ik raadslid. Maar het leuke aan de rekeningcommissie is dat je met allemaal mensen van verschillende partijen in die commissie zit. Maar je bent heel erg met hetzelfde doel bezig. Namelijk kijken of het college zich nou aan die afspraken houdt.
0: En want jij bent van Pro Den Haag. Maar zit van elke partij een afgevaardigde in die rekeningencommissie?
1: Elke partij mag iemand afvaardigen. Dat is tot nu toe niet gebeurd. Niet alle partijen, ja, dat snap ik ook. We hebben veel kleine partijen die daar niet altijd de ruimte voor hebben. Ze zijn nu met z'n vijven.
0: Oké, ja. Otto, jij bent de afgevaardigde van D66.
2: Ja, dat is een hele eer.
0: Was dat het kortste loodje trekken, of hoe zeg je dat?
2: Helemaal niet, helemaal niet.
0: Heb je zelf je vinger voor opgestoken?
2: Ja, het is een hele interessante plek om naar de gemeente te kijken. Het is een soort follow the money. Hè, want we kunnen natuurlijk politiek.
0: Dat klinkt heel spannend.
2: Zeker, je kan natuurlijk vooraf allemaal gouden paleizen beloven en daar een begroting voor maken. Maar wat interessant is om te kijken, als je dat geld begroot, geef je het ook uit. En als je het hebt uitgegeven, heeft het ook de baten opgeleverd die je hebt beloofd. Dus het is eigenlijk voor nieuwsgierige mensen een hele leuke plek om in te zitten.
0: Heb je daar een beetje een simpel voorbeeld van, dat ik dat ook kan snappen?
2: Een simpel voorbeeld? Nou, ik heb wel een quizvraag voor jullie.
0: Een quizvraag? Komt die van het iPadje dat je daar hebt?
2: Natuurlijk, want ik weet dat echt in mijn hoofd. Wat dacht jij dan?
0: Hoeveel
2: geld hebben we vorig jaar uitgegeven als Den Haag? Wat denk je?
0: Ik weet dat de begroting van Den Haag, dat gaat om miljarden, geloof ik. Hè?
2: Ja, 3,9 miljard.
0: Ja, dat is gigantisch.
2: Ja, dus ik denk dat de stad het ook wel nodig heeft, dat raadsleden zoals Lisa en ik en onze collega's goed kijken of dat op een nette manier wordt besteed en of daar foutjes in worden gemaakt en of dat waar dan terecht komt.
0: Ga je dan van al die miljarden kijken of echt elke euro juist is besteed zoals vooraf afgesproken?
2: Strikt genomen doen we dat wel, maar je kijkt natuurlijk altijd naar waar de afwijkingen zitten. Je gaat kijken van, goh, als iets beloofd is en het is gelukt, prima, dan klopt dat. We hebben gelukkig ook een beetje hulp, hè, als gemeenteraad. We hebben de gemeentelijke accountantsdienst. En die schrijft ook een verslag daarvoor, een accountantsverslag. En die checken al heel veel dingen. Dus wij hebben eigenlijk al wat hulptroepen die ook ons als rekeningencommissie helpen om te kijken of het geld op de goede manier is uitgegeven.
0: Ja, want ik wou inderdaad dan vragen van, hebben jullie ook achtergrond in dit soort werk? Heb jij achtergrond hierin?
2: Nee.
0: Nee, totaal niet. Jij, Lisa?
1: Nee, ik ook niet. Ik ben wel lang ambtenaar geweest. En ik merk wel dat dat helpt. Want rekeningcommissie gaat ook heel erg over hoe zijn bepaalde processen ingericht bij de gemeente. En is dat nou op een manier gedaan dat het goed werkt, dat het betrouwbaar is. En dan merk ik wel dat het helpt dat je een beetje inzicht hebt in hoe werkt zo'n ambtenarenorganisatie.
0: Ja. En jullie kijken dan van, waar is het geld aan uitgegeven? Hoe is dat? Waar zijn de afwijkingen? Waar let je dan op bij die afwijkingen?
2: Je kijkt bijvoorbeeld naar geld dat niet is uitgegeven. Dat vind ik het meest interessant eigenlijk. Dan heb je bedacht, we gaan iets bouwen of iets maken of een groep mensen helpen. En dan is het geld niet uitgegeven. Nou, hoe komt dat dan? Misschien was het een heel goed plan, maar bleek het helemaal niet uitvoerbaar. Dus die afwijkingen, dat gaat uiteindelijk ook wel echt om miljoenen. Hè, wat we niet uitgeven. Dat zit bijvoorbeeld ook op straten. Dan heb je bedacht, we gaan een straat helemaal opnieuw inrichten. Maar dat contract met een aannemer, nou, dat liep allemaal net anders dan verwacht. En dan gaat er een deel van dat geld van dit jaar naar volgend jaar. Dat mag je dan houden. Maar soms valt er ook gewoon geld terug in de grote pot, in de reservepot.
0: Ja, want inderdaad, als inderdaad een project begroot is op een miljoen en het is een half miljoen. Wat gebeurt er dan inderdaad met dat half miljoen? Mag dat dan naar iets anders? Mogen jullie dat dan zeggen?
2: Ja, dat mogen wij allemaal houden. Nee. Dat zou lekker zijn. Nee, daar zijn allemaal regels voor, toch Lisa?
1: Ja, klopt. Ja, wat er dan meestal gebeurt, er zijn verschillende varianten in. Dus soms blijft er een beetje geld over bij het ene potje, maar zit er in hetzelfde programma een ander potje wat een tekort heeft. Dus de ene straat is vertraagd, maar de ander ging sneller of ging een beetje over budget. Nou, dan wordt dat binnen zo'n programma opgelost. En al het geld wat buiten de programma's overblijft, daar krijgen we dan een heel moeilijk leesbaar stuk over als raad, moet ik zeggen. Dat heet de resultaatbestemming. Mm-hmm. En daar gaat dan het college weer precies uitleggen van, nou, met dit overgebleven geld gaan we dit doen. Maar daar zit inderdaad echt een weerwar. Nou, ik wilde je allemaal uitleggen, maar dan zit ik hier morgen nog, denk ik, een weerwar aan begrotingsregels om voor...
0: Ja. Maar goed, jullie kijken in ieder geval, is die boekhouding niet te creatief? Want ik hoor wel dat je wel wat mag schuiven. Dus het is wel een beetje creatief, maar ook weer niet te creatief.
1: Nee, precies. Nee, en het gaat er dan inderdaad heel erg om van, kan het college goed uitleggen waarom dat gebeurd is? Of zien wij inderdaad een zaak waarvan ik denk, dit is gewoon niet goed gegaan. En het gaat inderdaad om geld, maar het gaat ook om bredere processen binnen de gemeente. Misschien een heel concreet voorbeeld daarvan. We hebben het dit jaar met de wethouders gehad over de processen rondom paspoorten. Dat zijn natuurlijk hele gevoelige. En het is een van de basisprocessen die je als gemeente doet. Paspoorten uitgeven en ook weer innemen als ze niet maar geldig zijn. En er zijn hele strikte regels voor dat die allemaal vernietigd moeten worden, waar minimaal twee mensen bij zijn, omdat het ook heel fraudegevoelig is natuurlijk. Je wil niet dat iemand er vandoor gaat met die paspoorten. Daar zagen we toch dat een aantal dingen niet goed ingeregeld waren, dus dat die paspoorten soms toch maar door één iemand werden vernietigd. En zijn geen signalen dat er echt fraude heeft plaatsgevonden, maar we hebben wel gezegd van die regels zijn er niet voor niets. We moeten echt zorgen dat de gemeente zich aan die processen gaat houden.
0: Ja, maar dan heb je het over processen en niet per se over geldbesteding.
1: Dus daarom wilde ik dit voorbeeld even noemen. Het is breder dan alleen geld. Dus het is, geld is inderdaad het hoofdpunt, maar we kijken ook naar, naar het hele beheer eigenlijk. Dus wat doet de gemeente en doen ze dat op de manier...
0: En dan zeggen jullie daar dus wat van? Nou, die paspoorten, we hebben hier opgeschreven in de regels, er moeten twee mensen bij zijn als het oude paspoort vernietigd wordt. Nou, ik zie hier dat er maar één iemand bij is geweest. Dan zeggen jullie van, nou jongens, het is niet goed nageleefd. Wat wordt daar dan mee gedaan met zo'n opmerking?
1: Ja, we bespreken altijd eerst uitgebreid in de rekeningcommissie onderling. Dus alleen met de raadsleden en inderdaad met de gemeentelijke accountant die dan langskomt om te vertellen wat haar is opgevallen. Bespreken we op welke punten we willen focussen. En de punten waarvan we dan zeggen, die zijn echt zodanig dat we die aan de orde willen stellen. Die gaan we dan met de wethouders bespreken. En dat is voor veel wethouders best een spannend moment. Die zijn altijd wel...
0: Is dat
1: even
0: in de openbaarheid eigenlijk?
1: In de openbaarheid, ja. Wel inderdaad in zo'n klein zaaltje. Maar je kan het allemaal live volgen. Dus wethouder komt dan... En we zitten dan ook echt in een soort van verhooropstelling. Dus niet zoals de raad normaal zit, maar wij zitten allemaal aan één kant en de wethouder zit tegenover ons. Om dan even stevig aan de tand gevoeld te worden over de dingen die ons zijn opgevallen.
0: En je zegt, we focussen dan. En waarom hebben jullie dan hier gefocust op dit verhaal van de paspoorten?
1: Nou, omdat we eigenlijk zagen dat het al een aantal jaar niet goed ging. Dus deze opmerking, dit was geconstateerd door de gemeentelijke accountant. En dit was al vaker geconstateerd en ook al vaker schriftelijk een opmerking van dit moet geregeld worden. En we zagen eigenlijk dat het nog steeds niet goed ging. Ja, en dan komt er wel een moment dat je denkt, nu willen we echt een plan. En nu willen we echt dat bespreken met de wethouder, zodat daar ook het lampje gaat branden dat dat echt anders moet.
0: Ja, want door te kiezen om dit te bespreken, zeg je ook eigenlijk automatisch andere punten geven we dan wat minder aandacht.
1: Ja, hoewel ik moet zeggen dat het dit jaar de algemene conclusie was dat dit jaar de zaken best op orde waren. Dus dat is misschien ook wel leuk om te zeggen. Eigenlijk was de hoofdconclusie...
0: Want andere jaren is dat... Het klinkt eigenlijk juist wel heel raar dat het andere jaren dus niet goed is.
1: Nou ja, bijvoorbeeld als het gaat om rechtmatigheid. Dus zijn de uitgaven op een goede manier gedaan? De afgelopen 2 jaar was steeds de conclusie dat het college over de grens heen ging van wat je dan als onrechtmatige uitgaven mag hebben. En dit jaar is het voor het eerst dat zij binnen de marges zijn gebleven. Dus dat is wel een complimentje waard. Denk ook dat er de afgelopen jaren heel veel is geïnvesteerd in beter verantwoorden, de timing van verschillende rapportages beter op elkaar afstemmen, zodat we als raad ook meer inzicht hebben in wat er gebeurt. En je ziet dat het nu zijn vruchten afwerpt. En hopelijk zet een volgend college dat door. Maar dat is in elk geval een fijn uitgangspunt voor ons. Ook voor ons als nieuwe rekeningencommissie. Dat we niet echt hoefden te puinruimen, maar de basis was goed.
0: Ja, Otto, wat is jou opgevallen bij die rekeningencommissie? Lisa zegt, het verhaal van de paspoorten, daar hebben we ons op gefocust. Wat is jou opgevallen?
2: Dat we ook best wat foutjes maken in zo'n begroting. Echt fouten als in 36 miljoen van het geld bleek niet goed geboekt te zijn.
0: Oh, noem dat maar een foutje.
2: Precies. Ja. Het zijn dagen dat ik het niet heb, hè, 36 miljoen. Dus je kijkt er ook naar van, hoe gaan we er dan mee om? Dus wat wij eigenlijk ook een beetje doen, is een soort luisterende pels van, als je een fout constateert, corrigeer je hem dan ook. En wordt dat transparant en wordt dat open uitgelegd naar ons als raad, zodat wij die controlerende taak kunnen uitvoeren. Dus je let echt wel ook op fouten. Wat Lisa dan zegt, die rechtmatigheid, dat heeft vaak ook te maken met aanbestedingen. De gemeente geeft grote opdrachten weg om dingen te bouwen of te maken of uit te voeren. En daar hebben we allemaal regels voor bedacht. En daar zijn we al heel precies in. En het politieke gesprek gaat vaak over welke regels horen bij zo'n aanbesteding. Let wat meer op de dieren, zegt een één. En let wat meer op efficiëntie, zegt een ander. Er komt een hele set regels bij. En als je niet aan die regels hebt gehouden, dan is het misschien niet rechtmatig. Je wil dus kijken van, aan de ene kant, hoe vaak ben je onrechtmatig geweest in het geld dat je uitgaf? Maar tegelijkertijd is dat voor ons ook een soort spiegel als raad. Dat we zeggen, hebben we het ze niet veel te moeilijk gemaakt? Hebben we niet misschien een beetje te veel regels gestapeld op zo'n aanbesteding, waardoor het ook helemaal onmogelijk wordt om dat nog binnen de regeltjes te doen? Dus het geeft ons ook weer inzicht in hoe de regels die wij zelf meegeven aan de voorkant in de praktijk en de uitvoering uitpakken van, nu hebben we misschien wel zulke moeilijke regels bedacht dat het helemaal niet meer uitvoerbaar blijkt. Dus het werkt soms ook wel twee kanten uit.
0: Ja, want dat is natuurlijk op gespannen voet met elkaar, het naleven van de regels, wat jullie eigenlijk doen. Maar je wil ook inderdaad soms misschien iets vrijer zijn in je budget om ook creativiteit aan te moedigen.
2: Ja, en dat gebeurt ook wel, want zeker in zo'n programmarekening waar we dus nu middenin zitten, worden behalve de kosten, worden ook de baten vaak uitgelegd door de wethouder. Dus een wethouder zal ook zeggen, ik heb zoveel uitgegeven en daarmee heb ik dit gerealiseerd. Ik heb zoveel subsidies kunnen verstrekken aan zoveel organisaties die daar in het culturele circuit iets mee kunnen. Ik zeg eens iets. Dus je gaat ook veel beter begrijpen wat iets kost. Dus als je een bepaald bedrag uitgeeft, dan kijk je ook vervolgens wat heeft het opgeleverd. Het is niet alleen maar een kwestie van kosten. Het is ook een kwestie van welke baten staan er tegenover. En correspondeert dat een beetje met de verwachtingen die wij hadden als raad?
0: Ja, je maakt een vergelijking met de raad. En dat jullie werk ook beïnvloedt. Dat jullie beter weten bij voorstellen wat ze betekenen. Zeg je dan daar eigenlijk misschien impliciet ook wel bij dat sommige raadsleden of sommige partijen wel eens te veel wat roepen zonder na te denken over de regels die daarbij komen kijken? Of zodat ze dat wel realistisch is om het uit te voeren?
2: Nu moet ik natuurlijk heel gaan oppassen wat ik zeg. Kijk,
0: het is een politieke vraag. Ja, dat zeg ik er maar even bij. Hè? Want jullie zijn niet politiek in die rekeningencommissie, maar dit is een politieke vraag.
2: Ja, zeker. Kijk, je moet rekening houden met wat realistisch is. En het feit dat je in een raad zit als raadslid is een politieke rol. Maar we hebben ook een college, dat is een bestuurlijke rol. Dat is een andere. En de bestuurder heeft natuurlijk toch kijkt anders naar zaken. Die moet soms dingen uitruilen, die moet dingen in praktijk brengen, die moet uitvoeren wat bedacht is. Sommige raadsleden vinden het misschien moeilijk om meer vanuit dat bestuurlijke perspectief in te schatten hoe haalbaar iets is. Je kan heel erg idealistisch roepen en alles moet zus en zo. Maar als zo gauw jij wethouder wordt, dan heb je opeens een heel setje regels waar je rekening mee moet houden. Ja. Wensen van anderen waar je rekening mee moet houden. Dus dan kun je soms niet zo lineair in het proces zitten. Dus het klopt dat er inderdaad ook partijen zijn die heel idealistisch kijken naar hoe alles zou moeten. Ja, en in de praktijk is het toch soms wel weer kom je een beetje in het midden uit.
0: Ja, want Lisa, je hebt toch ook wel voorbeelden gehoord van ideeën in de raad die helemaal niet realistisch zijn?
1: Kijk, tuurlijk, Ja, dat, ik moet zeggen, ik vind het een beetje een lastige vraag. Want ik denk dat het ook soms goed is om... Ik denk, ja, als je alleen maar uitgaat van wat is realistisch... dan blijf je ook heel erg binnen de huidige kaders denken. En ik denk dat we ook... dat we het ook nodig hebben dat af en toe iemand even een vergezicht zet. En dan is het misschien niet iets wat een wethouder... direct de eerste keer op die manier kan uitvoeren. Maar het maakt wel dat je weer stappen vooruit zet. Dus ik ben iets minder van de lijn... want we moeten heel realistisch bestuurlijk kijken. Ik denk dat het juist goed is dat raadsleden... dat af en toe een beetje loslaten. Kijk, ik denk wel, en daarom vind ik het leuk om in die rekeningencommissie te zitten, dat het je gewoon heel veel inzicht geeft in hoe werkt zoiets nou. Dus hoe werkt het? Hoe ga je vanaf inderdaad een idee in de raad naar die uitvoering? Welke partijen komen daarbij kijken? We spreken als rekeningencommissie ook heel veel met ambtenaren. Met andere, bijvoorbeeld de functionaris gegevensbescherming. Nou, met allemaal actoren binnen dat stadhuis die je als raadslid niet allemaal spreekt, niet vanzelfsprekend in elk geval. Dat geeft wel inzicht in hoe zoiets gaat. En ik denk dat we als rekeningcommissie ook een rol hebben richting de raadsleden, om ervoor te zorgen dat die raadsleden dus de goede informatie hebben om weer, nou ja, hun ideeën aan te toetsen. Dus de afgelopen jaren is er door de rekeningcommissie heel veel aandacht besteed in het perfectioneren van bepaalde rapportages, zodat het voor de raad veel makkelijker is om te zien, bijvoorbeeld als het gaat om grote projecten, van waar staat dat nou? Wat zijn de risico's? Op welke verschillende vlakken liggen die risico's? En ik denk dat je daar, dat een belangrijke rol is ook van de rekeningcommissie, van hoe zorgen wij nou dat de informatie die vanuit het college komt leesbaar is, ook voor raadsleden die misschien geen financiële achtergrond hebben. En we hebben natuurlijk ook, we hebben nu een raad met vrij veel kleine partijen. Ja, dat is ook iets om rekening mee te houden. Die hebben niet een fractie van, wat wij hebben, 7, 8 mensen waarin je de taken lekker kunt verdelen. Mm. Die moeten dat alleen doen. Dus dan moet het wel leesbaar en duidelijk zijn.
0: Otto, jij vroeg mij net, wat is de begroting? Nou, 3,6 miljard, hè?
2: Ja.
0: Dan heb ik een wedervraag.
2: Oh,
0: want ik was laatst bij verschillende buurtcentra in Zuidwest. En zij zijn gefinancierd met geld via het programma, Nationaal Programma Zuidwest. Nou, dat houdt op aan het einde van dit jaar om te bestaan. Jullie kennen denk ik de casus, want ze zijn ook bij het stadhuis geweest met een soort actie. En toen dacht ik van, zij willen dus 2,5 miljoen per jaar om dat project voor te zetten. Nou, volgens mij is iedereen het er wel over eens. Buurtcentra in Zuidwest, dat willen we behouden. Is dat nou 2,5 miljoen vergeleken met 3,6 miljard? Dan zou je zeggen, dat is misschien wel makkelijk te regelen. Maar is dat nou in zo'n begroting makkelijk te regelen?
2: Dat is een lastige. Kijk, ik ken die ontmoetingscentra en ik ben ontzettend voorstander van, ook van het behoud. Het punt is dat die ontmoetingscentra in Zuidwest zijn gefinancierd met landelijk geld, vanuit een landelijk programma. Je moet je voorstellen, wij als gemeente, onze begroting, het geld wat we binnenkrijgen, komt voor 2/3 vanuit het Rijk, via het gemeentefonds. Dus daar hebben we zelf helemaal geen knop om aan te draaien, we krijgen dat geld. Mm-hmm.
0: En nog 1 miljard over dan.
2: Maar je hebt dan een relatief kleiner deel wat je ook zelf bijvoorbeeld ophaalt. Maar als je het hebt over ontmoetingscentra die gefinancierd worden met landelijke middelen, zoals dat dan heet. Ja, als die landelijke middelen ophouden, en dat is een beetje wat hier gebeurt, die subsidie vanuit het Rijk die stopt. Dus die ontmoetingscentra zeggen, kunnen jullie dat geld nu lokaal misschien ophoesten? Dan moeten wij gaan zoeken binnen de begroting waar die 2,5 miljoen zou kunnen zitten. En je moet je voorstellen, die begroting zit in allerlei programma's uitgesmeerd. En eigenlijk ga je binnen je programma kijken, heb ik nog geld? Je kan je voorstellen dat elke wethouder zegt, ik wil elk jaar meer geld, want dan kan ik meer doen. Nou, dat kan niet. Dus ergens zit er een grens aan wat je kan doen. Dus dan moet je vaak gaan zoeken binnen je eigen begroting. Het is dus niet zo dat we zeggen, dan leggen we een weg niet aan, zodat we een ontmoetingscentrum kunnen openhouden. Of we gaan...
0: Nee, precies, want dat is een apart programma, een apart potje.
2: Precies, daar zitten muren tussen eigenlijk. Ja. En als we zeggen met z'n allen, die gemeente mag wel wat meer uitgeven, dan krijg je een ander type beleid. Maar meestal hebben wij als focus ook als raad van, laten we het publiek geld zo zinvol en goed mogelijk besteden. Dus de begroting groeit wel een beetje, maar we proberen daar toch wel ook als een soort rentmeester goed naar te kijken van, we moeten daar wel zorgvuldig mee omgaan.
0: Ja.
1: En wat misschien wel goed is als aanvulling, want inderdaad 3,6 miljard klinkt inderdaad als enorm veel. En ik kan me voorstellen dat je dan hoort 2,2 miljoen. Dat moet dan toch ergens te vinden zijn. Maar heel veel van dat geld, dat ligt natuurlijk vast. Gewoon omdat we als gemeente bepaalde verplichtingen zijn aangegaan. Dus we hebben bijvoorbeeld meerjarige subsidies, waarvan we dan al hebben gezegd, dat gaan we de komende 4 jaar aan die en die en die instellingen uitgeven. Ja, dan kun je niet zomaar meer zeggen, dat doen we nu toch niet. Dus van die 3,6 miljard is er maar een klein deel waar je echt mee kan schuiven.
0: Dus dat wordt nog lastig eigenlijk voor de ontmoetingscentra om dat geld te regelen dan?
1: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik hoop toch echt dat we hier wat gaan vinden. Er zijn nu natuurlijk ook onderhandelingen gaande. Dus ja. Daar, dat is ook altijd een plek waar veel mensen geld
0: die
1: wordt
0: onderhandelingen gesproken.
1: Gesproken
0: trouwens. Ik hoorde wel, de kip is nog aan het broeden, dus er wordt niks over gezegd. Maar dat weet jij in ieder geval, Otto, want jij hebt in een eerder stadium bij die onderhandeling gezeten. Het geld klotst niet tegen de plinten bij de gemeente.
2: Tegelijkertijd is geld niet altijd het antwoord op goed beleid. Je kan ook gewoon hele goede ideeën hebben die niet per se veel meer geld kosten. Dus ik denk dat.
0: Maar klopt dat? Dat de gemeente Den Haag het wel financieel moeilijk heeft?
2: Nee, ik denk dat we het redelijk solide doen. Afgelopen jaar heeft onze wethouder Saskia Bruines daar goed op de portemonnee gepast. Dus als je kijkt hoe de boekhouding nu bijstaat, de reserves, die zijn op orde. We hebben voldoende opgebouwd dat als er een keer een flinke onvoorziene omstandigheid komt, dan kunnen we iets opvangen. Dus ik denk dat op dit moment de gemeente redelijk gezond financieel voorstaat.
0: Ja, nee, dat klopt. Dat heeft de wethouder gezegd inderdaad. Maar ze zegt ook grote uitdagingen die zijn er. Bijvoorbeeld bij de jeugdzorg. En wat dan vind ik dan weer opvallend. Mijn eerste interview bij Spuigasten was met ook iemand van die rekeningencommissie. Dat was Maarten de Vuist. En ik heb dat deze week even teruggeluisterd. Dat was dus 2 jaar geleden. En toen ging het ook al over die jeugdzorg. Zo'n groot... Waarom kunnen we daar toch niks aan doen? Waarom maakt dat ons zo lastig als gemeente?
2: Nou, ik weet niet, die jeugdzorg, daar zit een heel groot component landelijk geld ook in. Eigenlijk zijn die taken ons toe gedecentraliseerd, zoals dat heet. En hebben we niet de middelen meegekregen. Dus wij moeten eigenlijk taken uitvoeren die het Rijk ooit bedacht heeft. Jeugdzorg, heel belangrijk dat dat goed gebeurt. Maar we kregen er eigenlijk vanaf het begin af aan te weinig geld voor mee van het Rijk. En dan ga je dus elke keer achter de feiten aanlopen. Ja. Dus eigenlijk heb je meer geld nodig om dat goed uit te voeren. Idealiter zou het Rijk ons daar meer voor moeten geven. Dat doet men niet, in ieder geval niet structureel. Dan is de vraag, ga je dat lokaal aanvullen of niet? En dan krijg je weer hetzelfde dilemma van ja, we hebben niet veel meer geld, want we hebben ook geen knoppen om aan te draaien om meer geld te maken.
0: Ja, maar dit hoorden we 2 jaar geleden ook. En toen speelde het ook al een tijdje. Hoe kan het dat dat nog steeds niet is opgelost, Lisa?
1: Nou ja, wat met jeugdzorg in Den Haag natuurlijk specifiek ook speelt. We hebben 2 jaar geleden of 3 jaar geleden inmiddels hebben we de hele stelselwijziging gehad. Dus daarvoor organiseerden we jeugdzorg met meer dan 180 zorgaanbieders, waar we eigenlijk als gemeente helemaal geen zicht op hadden. We zijn toen toegegaan naar een systeem met 2 onderaannemers. Dus Kracht en Rondom Jou, die voor ons de jeugdzorg organiseren in de stad. En de hoop was dat dat ook zou zorgen voor een soort van efficiëntieslag, of dat mensen sneller terecht konden en dat dat de kosten zou drukken. En je ziet dat dat nu gewoon nog niet zo is. Wij zijn daar als fractie ook altijd, even dit politieke mening, maar best kritisch op geweest. Want het is heel mooi om te denken van we gaan het anders organiseren en dan blijft er heel veel geld over. Maar ja, zo werkt het toch in de praktijk vaak niet. En je ziet inderdaad dat dat gewoon nog steeds een onzekere factor blijft. En ja, ik denk jeugdzorg gaat echt over de allerkwetsbaarste mensen in onze stad. Daar moet je niet op willen bezuinigen. Maar het blijft wel heel ingewikkeld dat landelijk steeds niet over de brug komt met het geld wat we daar eigenlijk wel voor zouden moeten krijgen.
0: Ja. Dus weer wederom een cri de coeur.
1: Zeker. Ja.
2: Ja, het blijft ook zaak dat je als gemeente, zeker ook financieel, richting het Rijk blijft uitdragen wat je nodig hebt. Hè? Kijk, Den Haag is natuurlijk ook lid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. En die is namens al die gemeenten naar het Rijk toe constant ook aan het uitleggen. We hebben meer geld nodig voor jeugdzorg bijvoorbeeld. Dus het is heel goed dat we dat ook samen met andere gemeenten bij het Rijk onder de aandacht brengen. Dat is niet typisch een Haags probleem, dat is echt een landelijk probleem.
0: Ja. Ik denk dat het allemaal een stuk duidelijker is geworden wat betreft die rekeningencommissie. Jullie doen het met veel plezier, hoor ik ook wel een beetje.
1: Ja, ik vind het wel. Het is echt een leuke commissie. En het is een beetje speuren af en toe. Een beetje
0: puzzelen. Follow the money hoorde ik al.
1: Dus dat maakt het wel heel leuk. En het geeft je gewoon zo'n inzicht in wat er eigenlijk allemaal gebeurt. Veel meer dan je hebt als je alleen naar de raadzaal kijkt en een motie indient en dan wacht tot je een berichtje krijgt met dit is de afdoening. Het is echt een soort van kijkje in de keuken.
0: In de keuken, ja. Nou, Lisa, dankjewel. Otto, ik heb eigenlijk nog wel even wat vragen voor jou, nu je hier toch zit. Je kunt weer vrij uitspreken.
2: Zeker.
0: Ja, je bent niet meer aan het broeden op het coalitieakkoord. Ben je daar blij mee dat je weer vrijheid kunt spreken en dat D66 niet meer aan tafel zit?
2: Nou, ik denk dat het best jammer is dat het niet gelukt is om vanuit 2 uitersten in de raad elkaar de hand te geven en zeggen, we gaan samen voor die stad, voor het stadsbestuur. Tegelijkertijd, kijk, de huidige partijen moet je ook niet te veel storen in dat proces. Maar vanochtend werd duidelijk dat ze ook de hele stad uitnodigen om
0: hun ideeën in te dienen. Ideeënbus via Omroep West inderdaad.
2: Precies. Dus misschien dat ik via de ideeënbus nog weer wat ideetjes richting de coalitie
0: Want er is veel over gezegd, over waarom het gestopt is. De gesprekken tussen Hart van Den Haag en jouw partij D66. Wat is nou de echte reden geweest?
2: Nou, volgens mij heb je die vraag ook al eerder gesteld. En is dat antwoord daar ook al op gegeven.
0: En dat is?
2: Als je kijkt naar de persverklaringen van zowel Hart voor Den Haag als ook van D66. Kijk, wij kwamen er niet uit op het dossier Sportlaan. Dat heeft ook meneer Marcouch heeft... Abu Talib heeft dat keurig gezegd. En daarin verschillen gewoon de inzichten te sterk over... ga je in de Sportlaan wel of geen asielzoekers opvangen... Los van de andere mix van mensen die je daar ook wilt hebben... zoals mensen die statushouders, ook starters hadden erin staan. De verdeling daarin, daar was het voor D66 in ieder geval niet oké... om naar nul asielzoekers te gaan. Ja. Te meer ook omdat we weten, het vorige gesprek wat je voerde... met de wethouder van Wassenaar... We moeten nog honderden plekken vinden in Den Haag. Dus we kunnen niet zonder deze locatie.
0: Maar toch zeiden jullie van, zij willen zich niet aan de wet houden. Dat is wat anders dan wat je nu zegt. Als het alleen om de sportlaan zou zijn gegaan.
2: Nou kijk, ik heb natuurlijk ook de krant gelezen. En je ziet dat Hart van Den Haag aangeeft... wij willen ons op zich wel aan de wet houden. Dan is natuurlijk de vervolgvraag in een onderhandeling... hoe dan? En de antwoorden daarop die vonden wij in ieder geval niet concreet genoeg.
0: Maar goed, de sportlaan niet door laten gaan... betekent niet direct je niet aan de wet houden, toch? Je zou dat ook alternatieve locaties kunnen vinden.
2: Ja, dus dan gaat het gesprek over alternatieven. En de gemeente heeft daar ook ambtelijk keurig allemaal uitwerking van... waar zitten op dit moment eigenlijk al onze opvanglocaties... tot wanneer lopen de contracten daar bijvoorbeeld mee. Van de week zag ik een heel woedend artikel in het AD staan... dat het huidige college een aantal verplichtingen nog is aangegaan... met lopende opvanglocaties en met lopende contracten. Ja, je zou toch ook vanuit zorgvuldigheid van het bestuur... toch ook wel die mensen die daar wonen zekerheid moeten geven. En ook het personeel dat daar werkt helderheid moeten uitleggen. Dus het is niet zo dat als iemand de verkiezingen wint... dat opeens het hele stadsbestuur per direct stopt met alles wat ze doen. Natuurlijk niet. We hebben gewoon een verantwoordelijkheid in de continuïteit van dit stadsbestuur. En daarin zal je natuurlijk ook gewoon beslissingen moeten nemen... die gewoon nog iets verder gaan dan de datum dat het nieuwe coalitie op het bordes staat.
0: Maar dat had dus volgens jullie echt niet gekund... zonder die sportlaan?
2: Als je kijkt naar hoe realistisch de alternatieven zijn... hebben wij de inschatting gedaan dat dat onvoldoende was.
0: Ja, dus de sportlaan is nodig om aan de spreidingswet te voldoen. Dat is jullie beredenering?
2: Ja, dat is één kant van de medaille. Plus dat wij natuurlijk ook zijn voor het spreiden van opvanglocaties over de stad. Het moet niet zo zijn dat alles alleen maar op Scheveningen komt... of alles alleen maar in het centrum zit... of op de Binkhorst, waar nu veel grote locaties zijn... Je wil dat alle wijken daarin hun aandeel nemen. En dan kun je het best hebben over hoeveel per locatie. Want grootschalig opvangen is natuurlijk niet ideaal. Voor niemand niet, voor de buurt niet.
0: Nee, precies. Hè? Dus dat was wel bespreekbaar.
2: Absoluut. Ja. Kijk, ik denk dat iedereen graag een menswaardige opvang nastreeft. En dat betekent dat je graag naar kleinere locaties gaat... zodat het in ieder geval ook beter past bij het draagvermogen van een wijk. Dat zijn allemaal hele redelijke dingen om over te kletsen. Het punt is natuurlijk wel tegelijkertijd dat zo'n sportlaan... zo'n oud ziekenhuis, dat is een gigantisch aantal vierkante meters. Daar kun je een heleboel in doen. Dus dat daar die aantallen wat omhoog gingen, begrijp ik ook. Maar ja, dat is een democratisch genomen besluit in de tijd om dit zo te gaan doen.
0: Er is hier toen ook over gesproken in de raad, het debat daarover. Toen kwam D66 jouw partij flink onder vuur te liggen... door uit die gesprekken uit de school te klappen, zullen we maar zeggen. Nu zijn we even wat later. Was dat achteraf, als je nu terugkijkt, de storm is weer gaan liggen... was dat achteraf slim geweest?
2: Nou, ik denk dat dat had misschien wel iets handiger gekund. Kijk, de inhoud van hetgeen gezegd is denk ik wel correct. Hè? Van oké, wij zijn wel degelijk voor het opvangen van asielzoekers op de locatie Sportlaan. En daardoor zijn wij gestopt in de gesprekken met Hart voor Den Haag. Het vuur wat bij Youssef Assad naar boven kwam over deze kwestie... natuurlijk zelf ook een kind van vluchtelingen... Dat heeft misschien toegeleid dat we wat uitspraken hebben gedaan... die wat ongelukkig waren daar, puur op proces. Maar qua inhoud ben ik nog steeds het vreselijk eens... met wat we daar gezegd hebben.
0: Ja, ja. Goed, we gaan zien hoe dat verder gaat. Dankjewel, Otto ook.
2: Graag gedaan.
0: En ik wilde afsluiten, want onze Marcel Verrek, de vaste columnist... die was namelijk met vakantie. Hij is al wel weer gezien in het land. Maar volgende week is hij er weer. Daarom sluiten we af met een andere toegift. En dat gaat over de Haagse persprijs. De Luis in de Pels voor onze collega Ron Vrezen... voor zijn interview met Mark Rutte hier bij Spuigasten. Dat was eind vorig jaar. En omdat het allemaal nog steeds zo actueel is... Hè, die oorlog die blijft maar voortduren... Wil ik graag een stukje laten te horen van... dat interview. Het ging toen, even voor de achtergrond, over het 28-puntenplan. Hè. Misschien zegt dat jullie nog wel wat van de Amerikanen. Een plan voor vrede, maar een voorwaarde was wel... dat Oekraïne daarvoor land moest opgeven. Ron, hoor je zo meteen in gesprek met Mark Rutte daarover.
3: Ik heb u ooit als premier nog een keer geïnterviewd voor de NOS. Toen was die inval net gebeurd in de Oekraïne. En toen zei je, dit mogen we nooit toestaan. Want als we toestaan dat het ene land een ander land kan binnenvallen en grondgebied kan bezetten, dan is het einde zoek, woorden van gelijke strekking. En een paar jaar later is er een Amerikaanse president die dat doodleuk voorstelt. Ja, dat moeten we dan maar doen.
4: Kijk, uiteindelijk zal voor Zelensky, vermoed ik, die afweging gemaakt moeten worden. Tussen aan de ene kant heb ik veiligheidsgaranties. Kijk, hij weet, lidmaatschap van de NAVO zit er niet in.
3: Ja, maar even toch even. Vond u dat niet, zeg maar, van een Amerikaanse president onverantwoord om, terwijl de hele strategie erop gericht is, wij gaan niet toegeven aan Poetin door grondgebied af te staan. En hij stelt het doodleuk voor. Ja, ik kan me niet voorstellen dat u dan zegt, ja, dat is wel goed, zeg, van die Trump.
4: Aan de andere kant.
3: Nee, maar eerst de ene kant.
4: Nee, goed, uw kant, uw ene kant, maar daarover doorpratend. Wat is uw plan dan? Wat wilt u doen om ervoor te zorgen dat dat stuk grondgebied wat in handen is van de Russen nu, dus de steden als Luhansk en steden als Donetsk, die zij volledig in handen hebben. Wat zou uw plan zijn om dat
3: te doen? Nou, de strategie was er altijd op gericht, die Oekraïners zo sterk mogelijk maken, zodat ze de oorlog kunnen winnen.
4: Ja, dat doen we dus ook. Maar je ziet natuurlijk wel dat intussen die grens verschuift van oost naar west. Heel traag, gelukkig, met heel veel slachtoffers aan Russische kant. Dus uiteindelijk zal het aan de Oekraïense president moeten zijn om te besluiten, ben ik bereid om een deal te sluiten, ja of nee, met Rusland over grondgebied. In ruil voor veiligheidsgaranties.
0: Ja, dat was een stukje van het interview van Ron Vrezen met Mark Rutte. Dat is allemaal nog terug te luisteren. Ook via onze podcast-app natuurlijk. Moet je even de aflevering opzoeken. En het interview staat ook allemaal op YouTube. Dat was Spuigasten voor deze week. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe Spuigasten. Tot dan!

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
2: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner.
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
9: Ik heb een vraag. Moesten we eens heel snel beslissen tijdens een missie?
10: Ja, soms binnen een seconde.
9: En wat deed je dan?
10: De mensen beschermen. Waarvoor ik daar was.
11: Zaterdag 27 juni bedanken we alle veteranen ingezet voor onze vrede en veiligheid.
12: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
11: Hijs de vlag. Op 27 juni, Nederlandse Veteranendag.
13: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
14: Goeiedag, ik ben André Kolen. Vlaggetjesdag is dit jaar weer aan de haven op Scheveningen. Als vanouds wordt de komst van de nieuwe haring gevierd. Er is muziek en veel gezelligheid. En op de website van Den Haag FM staat het hele programma en ook wat handige tips over de bereikbaarheid. Op de Binkhorst is officieel de bouw gestart van Bink Park. De nieuwe mobiliteitshub krijgt ruimte voor 517 auto's, 9 woningen en een groen dakpark. Met een symbolische handeling gaven wethouder Klaas Verschuren en vertegenwoordigers van de betrokken organisatie het startsein voor de bouw. De parkeergarage komt vlakbij de Fokkerhaven. Volgens de gemeente moet de nieuwe voorziening helpen om de Binkhorst bereikbaar te houden, terwijl het aantal woningen in het gebied verder groeit. De komende jaren worden er nog duizenden woningen toegevoegd aan de wijk. Op de kruising van de Laan van Wateringseveld en het Oosteinde zijn afgelopen nacht 2 auto's op elkaar gebotst. Beide auto's raakten daarbij flink beschadigd. Brokstukken lagen verspreid over de weg. 1 auto belandde deels in de berm. Ambulancepersoneel heeft de inzittenden ter plaatse nagekeken. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. Stoplichten op het kruispunt staan op dit tijdstip 's nachts uit. Dan nog het weer. Overwegend droog, periode met zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het ongeveer 27 graden. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook plaatselijk een regen- of onweersbui. De minima rond 17 graden. Morgen af en toe zon, maar ook kans op een regen- of onweersbui. De maxima dan omstreeks 28 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
13: Het

0: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van A naar zee.nl.
1: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
2: Vrijheid is moeilijk uit te leggen.
3: Maar wat is het dan?
2: Dat je kan spelen, lachen en dromen zoals je zelf wilt.
3: Maar dat doe ik toch al?
2: Raak dat nooit kwijt. Dat is vrijheid.
4: Zaterdag 27 juni bedanken we alle veteranen ingezet voor onze vrede en veiligheid.
5: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
4: Hijs de vlag. Op 27 juni, Nederlandse Veteranendag.
6: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
7: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
8: Goeiedag, ik ben André Kolen. Vlaggetjesdag is dit jaar weer aan de haven op Scheveningen. Als vanouds wordt de komst van de nieuwe haring gevierd. Er is muziek en veel gezelligheid. En op de website van Den Haag FM staat het hele programma en ook wat handige tips over de bereikbaarheid. Op de Binkhorst is officieel de bouw gestart van Bink Park. De nieuwe mobiliteitshub krijgt ruimte voor 517 auto's, 9 woningen en een groen dakpark. Met een symbolische handeling gaven wethouder Klaas Verschuren en vertegenwoordigers van de betrokken organisatie het startsein voor de bouw. De parkeergarage komt vlakbij de Fokkerhaven. Volgens de gemeente moet de nieuwe voorziening helpen om de Binkhorst bereikbaar te houden, terwijl het aantal woningen in het gebied verder groeit. De komende jaren worden er nog duizenden woningen toegevoegd aan de wijk. Op de kruising van de Laan van Wateringseveld en het Oosteinde zijn afgelopen nacht 2 auto's op elkaar gebotst. Beide auto's raakten daarbij flink beschadigd. Brokstukken lagen verspreid over de weg. 1 auto belandde deels in de berm. Ambulancepersoneel heeft de inzittenden ter plaatse nagekeken. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. Stoplichten op het kruispunt staan op dit tijdstip 's nachts uit. Dan nog het weer. Overwegend droog, periode met zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het ongeveer 27 graden. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook plaatselijk een regen- of onweersbui. De minima rond 17 graden. Morgen af en toe zon, maar ook kans op een regen- of onweersbui. De maxima dan omstreeks 28 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
7: Het

0: Wij zijn Den Haag FM. Trots op de artiest uit onze stad. 100% Haags. Met nu Haagse muziek.
1: Zeg Bacchus. Jij mooie klootzak. In ieder restaurant vier ik meer feest dan ik uitgeef. Want met Ruud drink ik door tot aan de laatste fles. Met Robert vreet ik door tot aan de douwe. Met Babbe heb ik het

met vrienden. Door en door, voor altijd door. Tot de kakkieneuze bluf van het leven. Dat achter een masker grijnst en lacht.

0: Want de malle toont geen enkel bezwaar. Haar leven is het lied van Bacchus. Van niets nemen, nee. Alleen maar geven. Proost!
1: Den Haag. FM 100% Haag. Because you know.

0: Mag ik wat vragen?
1: Tuurlijk mag je wat vragen.
0: Waarom ging u weg van huis?
1: Ik ging weg van huis om voor de veiligheid van mensen te zorgen.
0: Dus ook mensen die u niet kent?
2: Precies.
1: Ook dan.
3: Zaterdag 27 juni bedanken we alle veteranen, ingezet voor onze vrede en veiligheid.
4: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
3: Hijs de vlag. Op 27 juni, Nederlandse Veteranendag.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
8: Tatenstiel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
9: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
10: Dus het maken van staal wordt schoner.
11: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
12: Maar moet dat dan in Nederland?
13: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
8: En wat levert dat dan op?
11: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
8: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
14: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
7: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.
15: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
16: Goeiedag, ik ben André Kolen. Vlaggetjesdag is dit jaar weer aan de haven op Scheveningen. Als vanouds wordt de komst van de nieuwe haring gevierd. Er is muziek en veel gezelligheid. En op de website van Den Haag FM staat het hele programma en ook wat handige tips over de bereikbaarheid. Op de Binkhorst is officieel de bouw gestart van Bink Park. De nieuwe mobiliteitshub krijgt ruimte voor 517 auto's, 9 woningen en een groen dakpark. Met een symbolische handeling gaven wethouder Klaas Verschuren en vertegenwoordigers van de betrokken organisatie het startsein voor de bouw. De parkeergarage komt vlakbij de Fokkerhaven. Volgens de gemeente moet de nieuwe voorziening helpen om de Binkhorst bereikbaar te houden, terwijl het aantal woningen in het gebied verder groeit. Komende jaren worden er nog duizenden woningen toegevoegd aan de wijk. Op de kruising van de Laan van Wateringseveld en het Oosteinde zijn afgelopen nacht 2 auto's op elkaar gebotst. Beide auto's raakten daarbij flink beschadigd. Brokstukken lagen verspreid over de weg. 1 auto belandde deels in de berm. Ambulancepersoneel heeft de inzittenden ter plaatse nagekeken. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. Stoplichten op het kruispunt staan op dit tijdstip 's nachts uit. Dan nog het weer. Overwegend droog, periode met zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het ongeveer 27 graden. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook plaatselijk een regen- of onweersbui. De minima rond 17 graden. Morgen af en toe zon, maar ook kans op een regen- of onweersbui. De maxima dan omstreeks 28 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
15: Het

drop dead. Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
1: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van A naar Zee.nl.
2: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
3: Tata Stiel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
5: Dus het maken van staal wordt schoner.
6: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
7: Maar moet dat dan in Nederland?
8: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
3: En wat levert dat dan op?
6: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
3: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
9: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
10: Hoi.
11: Hoi.
10: Heeft u kinderen?
11: Zeker. Ik heb 2 zoons en een dochter.
10: Miste u ze niet toen u ver weg was?
11: Jawel. Elke dag.
10: Maar waarom ging u dan toch?
11: Omdat ik wil dat alle kinderen veilig zijn. Ook ver weg.
12: Zaterdag 27 juni bedanken we alle veteranen, ingezet voor onze vrede en veiligheid.
13: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
12: Hijs de vlag. Op 27 juni, Nederlandse Veteranendag.
14: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 3 uur.
15: Goeiedag, ik ben André Kolen. Vlaggetjesdag is dit jaar weer aan de haven op Scheveningen. Als vanouds wordt de komst van de nieuwe haring gevierd. Er is muziek en veel gezelligheid. En op de website van Den Haag FM staat het hele programma en ook wat handige tips over de bereikbaarheid. Op de Binkhorst is officieel de bouw gestart van Binkpark. De nieuwe mobiliteitshub krijgt ruimte voor 517 auto's, 9 woningen en een groen dakpark. Met een symbolische handeling gaven wethouder Klaas Verschuren en vertegenwoordigers van de betrokken organisatie het startsein voor de bouw. De parkeergarage komt vlakbij de Fokkerhaven. Volgens de gemeente moet de nieuwe voorziening helpen om de Binkhorst bereikbaar te houden, terwijl het aantal woningen in het gebied verder groeit. De komende jaren worden er nog duizenden woningen toegevoegd aan de wijk. Op de kruising van de Laan van Wateringseveld en het Oosteinde zijn afgelopen nacht 2 auto's op elkaar gebotst. Beide auto's raakten daarbij flink beschadigd. Brokstukken lagen verspreid over de weg. 1 auto belandde deels in de berm. Ambulancepersoneel heeft de inzittenden ter plaatse nagekeken. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. Stoplichten op het kruispunt staan op dit tijdstip 's nachts uit. Dan nog het weer. Overwegend droog, periode met zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het ongeveer 27 graden. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook plaatselijk een regen- of onweersbui. De minima rond 17 graden. Morgen af en toe zon, maar ook kans op een regen- of onweersbui. De maxima dan omstreeks 28 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: waterstuw. Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
1: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
2: Dus het maken van staal wordt schoner?
3: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
4: Maar moet dat dan in Nederland?
5: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
0: En wat levert dat dan op?
3: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
0: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
6: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
7: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
8: Ik heb een vraag. Moest u wel eens heel snel beslissen tijdens een missie?
9: Ja, soms binnen een seconde.
8: En wat deed u dan?
9: De mensen beschermen, waarvoor ik daar was.
10: Zaterdag 27 juni bedanken we alle veteranen, ingezet voor onze vrede en veiligheid.
11: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
10: Hijs de vlag op 27 juni, Nederlandse Veteranendag.
12: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
13: Goeiedag, ik ben André Kolen. Ron Frezen heeft bij de uitreiking van de Haagse persprijzen de Luis in de Pelsprijs in ontvangst mogen nemen voor zijn interview met NAVO-baas Mark Rutte. Het interview dat afgelopen december plaatsvond in het radioprogramma Spuigasten werd door de jury beschreven als vakwerk. De jury roemde Frezes professionele capaciteit om een goede band met Rutte te onderhouden en hem tegelijkertijd bits bij de les te houden. De prijsuitreiking vond plaats in de Haagse Kunstkring, waarbij de jury ook toelichtte hoe zij tot haar oordeel gekomen is. In Spuigasten sprak Rutte met het vertrouwde masker op van de goedlachse toffe peer. Maar achter de façade ontwaarden we, dankzij Frezen, een ongenaakbare man die in de taal van Frezen als een laserstraal op zijn doel afgaat. Ook wil de jury Frezen met deze prijs bekronen voor zijn decennia lange bijdrage aan de Haagse journalistiek. Frezen was één van de medeoprichters van Omroep West en heeft jarenlang verslag gedaan van de landelijke politiek voor de NOS. Op de Binkhorst is officieel de bouw gestart van Binkpark. De nieuwe mobiliteitshub krijgt ruimte voor 517 auto's, 9 woningen en een groen dakpark. Met een symbolische handeling gaven wethouder Klaas Verschuren en vertegenwoordigers van de betrokken organisaties het startsein voor de bouw. De parkeergarage komt nabij de Fokkerhaven. Volgens de gemeente moet de nieuwe voorziening helpen om de Binkhorst bereikbaar te houden, terwijl het aantal woningen in het gebied verder groeit. De komende jaren worden er nog duizenden woningen toegevoegd aan de wijk. Dan nog het weer, overwegend droog. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het ongeveer 27 graden. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook plaatselijk een regen- of onweersbui. De minima rond 17 graden. Morgen af en toe zon, ook kans op een regen- of onweersbui. En de maxima dan omstreeks 28 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
12: Het

0: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
1: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
2: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
3: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
5: Dus het maken van staal wordt schoner.
6: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
7: Maar moet dat dan in Nederland?
8: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
9: En wat levert dat dan op?
6: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
10: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
11: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
12: Vrijheid is moeilijk uit te leggen.
13: Maar wat is het dan?
12: Dat je kan spelen, lachen en dromen zoals je zelf wilt.
13: Maar dat doe ik toch al?
12: Raak dat nooit kwijt. Dat is vrijheid.
14: Zaterdag 27 juni bedanken we alle veteranen, ingezet voor onze vrede en veiligheid.
15: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
14: Hijs de vlag. Op 27 juni, Nederlandse Veteranendag.
16: FM. Nu het nieuws van 5 uur.
17: Goeiedag, ik ben André Kolen. Ron Frezen heeft bij de uitreiking van de Haagse persprijzen de Luis in de Pelsprijs in ontvangst mogen nemen voor zijn interview met NAVO-baas Mark Rutte. Het interview dat afgelopen december plaatsvond in het radioprogramma Spuigasten werd door de jury beschreven als vakwerk. De jury roemde Frezes professionele capaciteit om een goede band met Rutte te onderhouden en hem tegelijkertijd bits bij de les te houden. De prijsuitreiking vond plaats in de Haagse Kunstkring, waarbij de jury ook toelichtte hoe zij tot haar oordeel gekomen is. In Spuigasten sprak Rutte met het vertrouwde masker op van de goedlachse toffe peer. Maar achter de façade ontwaarden we, dankzij Frezen, een ongenaakbare man die in de taal van Frezen als een laserstraal op zijn doel afgaat. Ook wil de jury Frezen met deze prijs bekronen voor zijn decennia lange bijdrage aan de Haagse journalistiek. Frezen was één van de medeoprichters van Omroep West en heeft jarenlang verslag gedaan van de landelijke politiek voor de NOS. Op de Binkhorst is officieel de bouw gestart van Binkpark. De nieuwe mobiliteitshub krijgt ruimte voor 517 auto's, 9 woningen en een groen dakpark. Met een symbolische handeling gaven wethouder Klaas Verschuren en vertegenwoordigers van de betrokken organisaties het startsein voor de bouw. De parkeergarage komt nabij de Fokkerhaven. Volgens de gemeente moet de nieuwe voorziening helpen om de Binkhorst bereikbaar te houden, terwijl het aantal woningen in het gebied verder groeit. De komende jaren worden er nog duizenden woningen toegevoegd aan de wijk. Dan nog het weer, overwegend droog. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het ongeveer 27 graden. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook plaatselijk een regen- of onweersbui. De minima rond 17 graden. Morgen af en toe zon, ook kans op een regen- of onweersbui. En de maxima dan omstreeks 28 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
16: Het

0: Mag ik wat vragen?
1: Tuurlijk mag je wat vragen.
0: Waarom ging u weg van huis?
1: Ik ging weg van huis om voor de veiligheid van mensen te zorgen.
0: Dus ook mensen die u niet kent?
2: Precies.
1: Ook dan.
3: Zaterdag 27 juni bedanken we alle veteranen, ingezet voor onze vrede en veiligheid.
4: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
3: Hijs de vlag op 27 juni, Nederlandse Veteranendag.
5: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
6: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
7: Goeiedag, ik ben André Kolen. Ron Frezen heeft bij de uitreiking van de Haagse persprijzen de Luis in de Pelsprijs in ontvangst mogen nemen voor zijn interview met NAVO-baas Mark Rutte. Het interview dat afgelopen december plaatsvond in het radioprogramma Spuigasten werd door de jury beschreven als vakwerk. De jury roemde Frezes professionele capaciteit om een goede band met Rutte te onderhouden en hem tegelijkertijd bits bij de les te houden. De prijsuitreiking vond plaats in de Haagse Kunstkring, waarbij de jury ook toelichtte hoe zij tot haar oordeel gekomen is. In Spuigasten sprak Rutte met het vertrouwde masker op van de goedlachse toffe peer. Maar achter de façade ontwaarden we, dankzij Frezen, een ongenaakbare man die in de taal van Frezen als een laserstraal op zijn doel afgaat. Ook wil de jury Frezen met deze prijs bekronen voor zijn decennia lange bijdrage aan de Haagse journalistiek. Frezen was één van de medeoprichters van Omroep West en heeft jarenlang verslag gedaan van de landelijke politiek voor de NOS. Op de Binkhorst is officieel de bouw gestart van Bink Park. De nieuwe mobiliteitshub krijgt ruimte voor 517 auto's, 9 woningen en een groen dakpark. Met een symbolische handeling gaven wethouder Klaas Verschuren en vertegenwoordigers van de betrokken organisaties het startsein voor de bouw. De parkeergarage komt nabij de Fokkerhaven. Volgens de gemeente moet de nieuwe voorziening helpen om de Binkhorst bereikbaar te houden, terwijl het aantal woningen in het gebied verder groeit. De komende jaren worden er nog duizenden woningen toegevoegd aan de wijk. Dan nog het weer, overwegend droog. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het ongeveer 27 graden. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook plaatselijk een regen- of onweersbui. De minima rond 17 graden. Morgen af en toe zon, ook kans op een regen- of onweersbui. En de maxima dan omstreeks 28 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: waterstuw. Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
1: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
2: Dus het maken van staal wordt schoner?
3: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
4: Maar moet dat dan in Nederland?
5: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
0: En wat levert dat dan op?
3: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
0: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
6: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
7: Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat. Maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg. Zoals praten met een psycholoog om je minder zorgen te maken. Of een vrijwilliger die langskomt, zodat je er nog op uit kunt. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.
8: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
9: Hoi.
10: Hoi.
9: Heeft u kinderen?
10: Zeker. Ik heb 2 zoons en een dochter.
9: Miste u ze niet toen u ver weg was?
10: Jawel, elke dag.
9: Maar waarom ging u dan toch?
10: Omdat ik wil dat alle kinderen veilig zijn. Ook ver weg.
11: Zaterdag 27 juni bedanken we alle veteranen. Ingezet voor onze vrede en veiligheid.
12: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
11: Hijs de vlag. Op 27 juni. Nederlandse Veteranendag.
13: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
14: Goeiedag, ik ben André Kolen. Ron Frezen heeft bij de uitreiking van de Haagse persprijzen de Luis in de Pelsprijs in ontvangst mogen nemen voor zijn interview met NAVO-baas Mark Rutte. Het interview dat afgelopen december plaatsvond in het radioprogramma Spuigasten werd door de jury beschreven als vakwerk. De jury roemde Frezes professionele capaciteit om een goede band met Rutte te onderhouden en hem tegelijkertijd bits bij de les te houden. De prijsuitreiking vond plaats in de Haagse Kunstkring, waarbij de jury ook toelichtte hoe zij tot haar oordeel gekomen is. In Spuigasten sprak Rutte met het vertrouwde masker op van de goedlachse toffe peer. Maar achter de façade ontwaarden we, dankzij Frezen, een ongenaakbare man die in de taal van Frezen als een laserstraal op zijn doel afgaat. Ook wil de jury Frezen met deze prijs bekronen voor zijn decennia lange bijdrage aan de Haagse journalistiek. Frezen was één van de medeoprichters van Omroep West en heeft jarenlang verslag gedaan van de landelijke politiek voor de NOS. Op de Binkhorst is officieel de bouw gestart van Bink Park. De nieuwe mobiliteitshub krijgt ruimte voor 517 auto's, 9 woningen en een groen dakpark. Met een symbolische handeling gaven wethouder Klaas Verschuren en vertegenwoordigers van de betrokken organisaties het startsein voor de bouw. De parkeergarage komt nabij de Fokkerhaven. Volgens de gemeente moet de nieuwe voorziening helpen om de Binkhorst bereikbaar te houden, terwijl het aantal woningen in het gebied verder groeit. De komende jaren worden er nog duizenden woningen toegevoegd aan de wijk. Dan nog het weer, overwegend droog. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het ongeveer 27 graden. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook plaatselijk een regen- of onweersbui. De minima rond 17 graden. Morgen af en toe zon, ook kans op een regen- of onweersbui. En de maxima dan omstreeks 28 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Den Haag FM, jouw stadsradio. Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags.

0: Nu het nieuws van 8 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Ron Frezen heeft bij de uitreiking van de Haagse persprijzen de Luis in de Pelsprijs in ontvangst mogen nemen voor zijn interview met NAVO-baas Mark Rutte. Het interview dat afgelopen december plaatsvond in het radioprogramma Spuigasten werd door de jury beschreven als vakwerk. De jury roemde Frezes professionele capaciteit om een goede band met Rutte te onderhouden en hem tegelijkertijd bits bij de les te houden. De prijsuitreiking vond plaats in de Haagse Kunstkring, waarbij de jury ook toelichtte hoe zij tot haar oordeel gekomen is. In Spuigasten sprak Rutte met het vertrouwde masker op van de goedlachse toffe peer. Maar achter de façade ontwaarden we, dankzij Frezen, een ongenaakbare man die in de taal van Frezen als een laserstraal op zijn doel afgaat. Ook wil de jury Frezen met deze prijs bekronen voor zijn decennia lange bijdrage aan de Haagse journalistiek. Frezen was één van de medeoprichters van Omroep West en heeft jarenlang verslag gedaan van de landelijke politiek voor de NOS. Op de Binkhorst is officieel de bouw gestart van Binkpark. De nieuwe mobiliteitshub krijgt ruimte voor 517 auto's, 9 woningen en een groen dakpark. Met een symbolische handeling gaven wethouder Klaas Verschuren en vertegenwoordigers van de betrokken organisaties het startsein voor de bouw. De parkeergarage komt nabij de Fokkerhaven. Volgens de gemeente moet de nieuwe voorziening helpen om de Binkhorst bereikbaar te houden, terwijl het aantal woningen in het gebied verder groeit. De komende jaren worden er nog duizenden woningen toegevoegd aan de wijk. Dan nog het weer, overwegend droog. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het ongeveer 27 graden. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook plaatselijk een regen- of onweersbui. De minima rond 17 graden. Morgen af en toe zon, ook kans op een regen- of onweersbui. En de maxima dan omstreeks 28 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Het

0: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Goeiedag, ik ben André Kolen. Ron Frezen heeft bij de uitreiking van de Haagse persprijzen de Luis in de Pelsprijs in ontvangst mogen nemen voor zijn interview met NAVO-baas Mark Rutte. Het interview dat afgelopen december plaatsvond in het radioprogramma Spuigasten werd door de jury beschreven als vakwerk. De jury roemde Frezes professionele capaciteit om een goede band met Rutte te onderhouden en hem tegelijkertijd bits bij de les te houden. De prijsuitreiking vond plaats in de Haagse Kunstkring, waarbij de jury ook toelichtte hoe zij tot haar oordeel gekomen is. In Spuigasten sprak Rutte met het vertrouwde masker op van de goedlachse toffe peer. Maar achter de façade ontwaarden we, dankzij Frezen, een ongenaakbare man die in de taal van Frezen als een laserstraal op zijn doel afgaat. Ook wil de jury Frezen met deze prijs bekronen voor zijn decennia lange bijdrage aan de Haagse journalistiek. Frezen was één van de medeoprichters van Omroep West en heeft jarenlang verslag gedaan van de landelijke politiek voor de NOS. Op de Binkhorst is officieel de bouw gestart van Bink Park. De nieuwe mobiliteitshub krijgt ruimte voor 517 auto's, 9 woningen en een groen dakpark. Met een symbolische handeling gaven wethouder Klaas Verschuren en vertegenwoordigers van de betrokken organisaties het startsein voor de bouw. De parkeergarage komt nabij de Fokkerhaven. Volgens de gemeente moet de nieuwe voorziening helpen om de Binkhorst bereikbaar te houden, terwijl het aantal woningen in het gebied verder groeit. De komende jaren worden er nog duizenden woningen toegevoegd aan de wijk. Dan nog het weer, overwegend droog. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het ongeveer 27 graden. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook plaatselijk een regen- of onweersbui. De minima rond 17 graden. Morgen af en toe zon, ook kans op een regen- of onweersbui. En de maxima dan omstreeks 28 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Den Haag FM
3: 92.0.
1: Jouw Haagse Stadsradio.
3: 100% Haags.
4: Tot 11 uur Royal Dance Grooves met DJ Keizer Gazer.

0: Alright, okay, I'll do that now.
1: Thanks, don't worry.
0: Alright.

0: nieuws van 10 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Ron Frezen heeft bij de uitreiking van de Haagse persprijzen de Luis in de Pelsprijs in ontvangst mogen nemen voor zijn interview met NAVO-baas Mark Rutte. Het interview dat afgelopen december plaatsvond in het radioprogramma Spuigasten werd door de jury beschreven als vakwerk. De jury roemde Frezes professionele capaciteit om een goede band met Rutte te onderhouden en hem tegelijkertijd bits bij de les te houden. De prijsuitreiking vond plaats in de Haagse Kunstkring, waarbij de jury ook toelichtte hoe zij tot haar oordeel gekomen is. In Spuigasten sprak Rutte met het vertrouwde masker op van de goedlachse toffe peer. Maar achter de façade ontwaarden we, dankzij Frezen, een ongenaakbare man die in de taal van Frezen als een laserstraal op zijn doel afgaat. Ook wil de jury Frezen met deze prijs bekronen voor zijn decennia lange bijdrage aan de Haagse journalistiek. Frezen was één van de medeoprichters van Omroep West en heeft jarenlang verslag gedaan van de landelijke politiek voor de NOS. Op de Binkhorst is officieel de bouw gestart van Binkpark. De nieuwe mobiliteitshub krijgt ruimte voor 517 auto's, 9 woningen en een groen dakpark. Met een symbolische handeling gaven wethouder Klaas Verschuren en vertegenwoordigers van de betrokken organisaties het startsein voor de bouw. De parkeergarage komt nabij de Fokkerhaven. Volgens de gemeente moet de nieuwe voorziening helpen om de Binkhorst bereikbaar te houden, terwijl het aantal woningen in het gebied verder groeit. De komende jaren worden er nog duizenden woningen toegevoegd aan de wijk. Dan nog het weer, overwegend droog. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het ongeveer 27 graden. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook plaatselijk een regen- of onweersbui. De minima rond 17 graden. Morgen af en toe zon, ook kans op een regen- of onweersbui. En de maxima dan omstreeks 28 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Den Haag heeft een eigen radiostation. Den Haag FM, jouw stadsradio. Vanuit de Stad der Steden. Den Haag
3: FM.
2: 92.0.
3: Jouw Haagse Stadsradio.
4: 100% Haag.
2: Tot 11 uur Royal Dance Grooves. Met DJ Keizer Gay.

0: Nu het nieuws van 11 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Ron Frezen heeft bij de uitreiking van de Haagse persprijzen de Luis in de Pelsprijs in ontvangst mogen nemen voor zijn interview met NAVO-baas Mark Rutte. Het interview dat afgelopen december plaatsvond in het radioprogramma Spuigasten werd door de jury beschreven als vakwerk. De jury roemde Frezes professionele capaciteit om een goede band met Rutte te onderhouden en hem tegelijkertijd bits bij de les te houden. De prijsuitreiking vond plaats in de Haagse Kunstkring, waarbij de jury ook toelichtte hoe zij tot haar oordeel gekomen is. In Spuigasten sprak Rutte met het vertrouwde masker op van de goedlachse toffe peer. Maar achter de façade ontwaarden we, dankzij Frezen, een ongenaakbare man die in de taal van Frezen als een laserstraal op zijn doel afgaat. Ook wil de jury Frezen met deze prijs bekronen voor zijn decennia lange bijdrage aan de Haagse journalistiek. Frezen was één van de medeoprichters van Omroep West en heeft jarenlang verslag gedaan van de landelijke politiek voor de NOS. Op de Binkhorst is officieel de bouw gestart van Bink Park. De nieuwe mobiliteitshub krijgt ruimte voor 517 auto's, 9 woningen en een groen dakpark. Met een symbolische handeling gaven wethouder Klaas Verschuren en vertegenwoordigers van de betrokken organisaties het startsein voor de bouw. De parkeergarage komt nabij de Fokkerhaven. Volgens de gemeente moet de nieuwe voorziening helpen om de Binkhorst bereikbaar te houden, terwijl het aantal woningen in het gebied verder groeit. De komende jaren worden er nog duizenden woningen toegevoegd aan de wijk. Dan nog het weer, overwegend droog. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het ongeveer 27 graden. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook plaatselijk een regen- of onweersbui. De minima rond 17 graden. Morgen af en toe zon, ook kans op een regen- of onweersbui. En de maxima dan omstreeks 28 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Dreyas. En dat doe ik niet alleen. Ik ben in gezelschap van Einfachfunk en 543 FF, hoe ik eruit mag spreken. En we zijn er tot 3 uur, dus blijf vooral luisteren. Radio Tonka.

einde van het eerste uur van deze speciale hommage is al bijna aangebroken. Dankjewel. Maar niet getreurd, niet getreurd. We zijn er tot 3 uur en ik ben hier in heel goed gezelschap. En, dat had je nou even net niet moeten zeggen, vriend. Ja. Goed. Ik ga... Even stil. Ik ga gewoon afsluiten met een hele speciale track. Dat was gewoon de laatste die Andreas op internet heeft gezet. En daar gaan we toch even bij stil blijven staan. Blijf luisteren. Radio Tonka.

0: Nu het nieuws van 12 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Ron Frezen heeft bij de uitreiking van de Haagse persprijzen de Luis in de Pelsprijs in ontvangst mogen nemen voor zijn interview met NAVO-baas Mark Rutte. Het interview dat afgelopen december plaatsvond in het radioprogramma Spuigasten werd door de jury beschreven als vakwerk. De jury roemde Frezes professionele capaciteit om een goede band met Rutte te onderhouden en hem tegelijkertijd bits bij de les te houden. De prijsuitreiking vond plaats in de Haagse Kunstkring, waarbij de jury ook toelichtte hoe zij tot haar oordeel gekomen is. In Spuigasten sprak Rutte met het vertrouwde masker op van de goedlachse toffe peer. Maar achter de façade ontwaarden we, dankzij Frezen, een ongenaakbare man die in de taal van Frezen als een laserstraal op zijn doel afgaat. Ook wil de jury Frezen met deze prijs bekronen voor zijn decennia lange bijdrage aan de Haagse journalistiek. Frezen was één van de medeoprichters van Omroep West en heeft jarenlang verslag gedaan van de landelijke politiek voor de NOS. Op de Binkhorst is officieel de bouw gestart van Binkpark. De nieuwe mobiliteitshub krijgt ruimte voor 517 auto's, 9 woningen en een groen dakpark. Met een symbolische handeling gaven wethouder Klaas Verschuren en vertegenwoordigers van de betrokken organisaties het startsein voor de bouw. De parkeergarage komt nabij de Fokkerhaven. Volgens de gemeente moet de nieuwe voorziening helpen om de Binkhorst bereikbaar te houden, terwijl het aantal woningen in het gebied verder groeit. De komende jaren worden er nog duizenden woningen toegevoegd aan de wijk. Dan nog het weer, overwegend droog. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het ongeveer 27 graden. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook plaatselijk een regen- of onweersbui. De minima rond 17 graden. Morgen af en toe zon, ook kans op een regen- of onweersbui. En de maxima dan omstreeks 28 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Ik ben André Kolen. Ron Frezen heeft bij de uitreiking van de Haagse persprijzen de Luis in de Pelsprijs in ontvangst mogen nemen voor zijn interview met NAVO-baas Mark Rutte. Het interview dat afgelopen december plaatsvond in het radioprogramma Spuigasten werd door de jury beschreven als vakwerk. De jury roemde Frezes professionele capaciteit om een goede band met Rutte te onderhouden en hem tegelijkertijd bits bij de les te houden. De prijsuitreiking vond plaats in de Haagse Kunstkring, waarbij de jury ook toelichtte hoe zij tot haar oordeel gekomen is. In Spuigasten sprak Rutte met het vertrouwde masker op van de goedlachse toffe peer. Maar achter de façade ontwaarden we, dankzij Frezen, een ongenaakbare man die in de taal van Frezen als een laserstraal op zijn doel afgaat. Ook wil de jury Frezen met deze prijs bekronen voor zijn decennia lange bijdrage aan de Haagse journalistiek. Frezen was één van de medeoprichters van Omroep West en heeft jarenlang verslag gedaan van de landelijke politiek voor de NOS. Op de Binkhorst is officieel de bouw gestart van Binkpark. De nieuwe mobiliteitshub krijgt ruimte voor 517 auto's, 9 woningen en een groen dakpark. Met een symbolische handeling gaven wethouder Klaas Verschuren en vertegenwoordigers van de betrokken organisaties het startsein voor de bouw. De parkeergarage komt nabij de Fokkerhaven. Volgens de gemeente moet de nieuwe voorziening helpen om de Binkhorst bereikbaar te houden, terwijl het aantal woningen in het gebied verder groeit. De komende jaren worden er nog duizenden woningen toegevoegd aan de wijk. Dan nog het weer, overwegend droog. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het ongeveer 27 graden. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook plaatselijk een regen- of onweersbui. De minima rond 17 graden. Morgen af en toe zon, ook kans op een regen- of onweersbui. En de maxima dan omstreeks 28 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Fast forward to the 1920s, various hard radio

Thanks.

0: FM. Nu het nieuws van 2 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Ron Vreese heeft bij de uitreiking van de Haagse persprijzen de Luis in de Pelsprijs in ontvangst mogen nemen voor zijn interview met NAVO-baas Mark Rutte. Het interview dat afgelopen december plaatsvond in het radioprogramma Spuigasten werd door de jury beschreven als vakwerk. De jury roemde Vreese's professionele capaciteit om een goede band met Rutte te onderhouden en hem tegelijkertijd bits bij de les te houden. De prijsuitreiking vond plaats in de Haagse Kunstkring, waarbij de jury ook toelichtte hoe zij tot haar oordeel gekomen is. In Spuigasten sprak Rutte met het vertrouwde masker op van de goedlachse toffe peer. Maar achter de façade ontwaarden we, dankzij Vreese, een ongenaakbare man die in de taal van Vreese als een laserstraal op zijn doel afgaat. Ook wil de jury Vreese met deze prijs bekronen voor zijn decennia lange bijdrage aan de Haagse journalistiek. Vreese was één van de medeoprichters van Omroep West en heeft jarenlang verslag gedaan van de landelijke politiek voor de NOS. Op de Binkhorst is officieel de bouw gestart van Binkpark. De nieuwe mobiliteitshub krijgt ruimte voor 517 auto's, 9 woningen en een groen dakpark. Met een symbolische handeling gaven wethouder Klaas Verschuren en vertegenwoordigers van de betrokken organisaties het startsein voor de bouw. De parkeergarage komt nabij de Fokkerhaven. Volgens de gemeente moet de nieuwe voorziening helpen om de Binkhorst bereikbaar te houden, terwijl het aantal woningen in het gebied verder groeit. De komende jaren worden er nog duizenden woningen toegevoegd aan de wijk. Dan nog het weer, overwegend droog. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het ongeveer 27 graden. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook plaatselijk een regen- of onweersbui. De minima rond 17 graden. Morgen af en toe zon, ook kans op een regen- of onweersbui. En de maxima dan omstreeks 28 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.